0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2:00.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Betaalbedrijf Molly komt met een nieuw betalingssysteem. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Het is een concurrent voor de opvolger van Ideal, Wero. Dat systeem krijgt veel kritiek omdat je betalingen achteraf via de bank kan aanvechten en terugdraaien. Bij het nieuwe systeem van Molly kan dat niet en zouden webwinkels meer keuze hebben. In Apeldoorn is het tot een confrontatie gekomen tussen de politie en een groep jongeren. Daarbij werd iemand getaserd, zegt Omroep Gelderland. Jongeren verzamelden zich voor de tweede avond op rij in het centrum, stichtten een klein brandje, gooiden met vuurwerk en zochten de confrontatie met agenten. Er zijn meerdere mensen opgepakt. Amerika heeft 12 bommenwerpers weggehaald van een Britse luchtmachtbasis. Dat gebeurde volgens Amerikaanse media na nieuwe dreigementen richting de basis. Vorig weekend werden 5 Britten opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het onderzoek naar dat incident loopt nog. Volgens Engeland zit Iran erachter. En in Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht uit angst voor nieuwe gewelddadige protesten. Scholieren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Veel acties verlopen rustig, maar sommige lopen uit de hand met brandstichtingen en gevechten met de politie. Duizenden mensen werden opgepakt. Het Veronica Weer van Weer Online. Er is vannacht kans op dichte mist. 'S Ochtends lossen de mistbanken vrij snel op. Daarna is het vooral erg zonnig en 19 tot 22 graden.
0: Let's go! Dit is

0: Join the club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Veronica.
4: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.
5: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Er komt ook een Australisch onderzoek naar een Fly Dubai co-piloot die eerder deze week zijn collega neerstak en het vliegtuig wilde laten neerstorten. Dat zegt de BBC. De man studeerde een paar jaar geleden in Australië. Onderzocht wordt of hij toen is geradicaliseerd. De aanslag mislukte. Personeel en passagiers wisten de man te overmeesteren. Webwinkel

Winkels hebben binnenkort een alternatief voor Ideal en opvolger Wero. Volgens het Financiële Dagblad komt betaalbedrijf Molly namelijk ook met een nieuw systeem die geen kopersbescherming heeft. Consumenten kunnen hun betalingen dus niet achteraf terugdraaien. De kopersbescherming zoals Ideal heeft, krijgt veel kritiek van betaalbedrijven. Bij een aanval op een voertuig in de Gazastrook is een directeur van een Turkse hulporganisatie gedood. Dat zegt het Israëlische leger, die de man ervan beschuldigt dat hij lid was van de gewapende tak van Hamas en dat hij contact had met terreurleiders. Maar met bewijs komt het land niet. En een school in het Friese Oosterwolde, waar docenten, leerlingen en ouders een dreigmail ontvingen, gaat vandaag gewoon open. Dat zegt de rector tegen Omroep Friesland. Met een gehackt e-mailaccount van een leerling werd een mailtje gestuurd waarin werd gedreigd met een schietpartij op de school. Volgens de politie is er geen acute dreiging. Het Veronica Weer van Weer Online. Er ontstaan mistbanken, waardoor er op sommige plekken kans is op dichte mist. In de ochtend lost dat snel op. Daarna is het zonnig en rond de 21 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Versterkte gebedsoproepen uit moskeeën moeten volgens partijen JA21 en SGP alsnog worden verboden. Dat meldt de Telegraaf. De partijen probeerden het al eerder, maar de Raad van State had toen juridische bezwaren over de godsdienstvrijheid. Het wetsvoorstel is nu aangepast en de partijen zijn de Raad van State op een aantal punten tegemoet gekomen. De Fly Dubai-piloot, die vorige week zijn collega neerstak en het vliegtuig wilde laten crashen, wordt nu ook door Australië onderzocht. Dat zegt de BBC. De verdachte piloot studeerde een aantal jaar in het land en de vraag is nu of hij toen is geradicaliseerd. Ook in de Emiraten loopt nog een onderzoek naar het incident. Bij de Braziliaanse verkiezingen heeft de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro de meeste stemmen gehaald. Hij is de zoon en opvolger van ex-president Jair. Die werd veroordeeld tot 27 jaar cel voor het beramen van een coup. Bolsonaro junior bleef de zittende linkse president voor. Maar omdat er net geen meerderheid was, komt er een tweede verkiezingsronde. En in alle haast zijn 12 Amerikaanse bommenwerpers weggehaald van een Britse luchtmachtbasis, waar eerder deze week mogelijk een terroristische aanslag werd voorbereid. Dat meldt de New York Times, die ook zegt dat er nieuwe dreigementen richting de basis zijn. Volgens Engeland zit Iran achter het incident. Iran zelf ontkent dat. Het Veronica weer van Weeronline.

Er is op sommige plekken dichte mist. 'S Ochtends lost de mist vrij snel op en daarna is het zonnig met enkele stapelwolken. Het is erg zacht met 19 tot 22 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Yeah. Hij gaat lekker.
4: Hoppa!

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Mensen met een biculturele achternaam krijgen meer en hogere boetes bij fraudeonderzoeken van UWV. Dat blijkt uit onderzoek van het AD en 1 Vandaag. Werknemers van de instantie sloegen vorig jaar al alarm over de discriminatie. Uit onderzoek van UWV zelf bleek vervolgens dat er inderdaad een verschil werd gemaakt. De directeur van de basisschool in Amsterdam-Noord heeft de afgelopen 3 jaar voor bijna €1 miljoen aan opdrachten gegeven aan bedrijven van haar dochter en schoonzoon. Dat meldt het Parool. Medewerkers van de school vragen zich af of alle betaalde opdrachten, vooral die in de vakantie werden aangeboden, wel echt zijn uitgevoerd. De rechtse Flavio Bolsonaro heeft de eerste ronde van de verkiezingen in Brazilië gewonnen. Hij had alleen net geen meerderheid, wat betekent dat er een tweede ronde komt. Flavio is de zoon van een veroordeelde oud-president Jair Bolsonaro. De verslagen, huidige linkse president, zegt dat zijn nederlaag bij de verkiezingen onverwachts was. En de A9 richting Alkmaar is weer open na een zwaar ongeluk tussen een auto en een vrachtwagen gisterochtend. De vrachtwagen kantelde en kwam dwars over de snelweg te liggen. Een auto belandde op zijn kop. Het ongeluk zorgde voor diepe krassen in het asfalt. Sindsdien was de weg dicht voor reparaties. Het Veronica weer van Weer Online. Het kan in de ochtend nog mistig zijn, maar dat lost vrij snel op. Daarna is het vooral erg zonnig met enkele wolken en 19 tot 22 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6:00.
2: Met Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Uitkeringsinstantie UWV deelt bij fraudeonderzoeken sneller en hogere boetes uit aan mensen met een biculturele achternaam. Volgens het AD en Eén Vandaag blijkt dat uit intern onderzoek, nadat medewerkers vorig jaar al aan de bel trokken over discriminatie. Het bestuur van het UWV wist dit al maanden. Partijen JA21 en SGP willen versterkte gebedsoproepen vanuit moskeeën nog steeds aan banden leggen, schrijft de Telegraaf. De Raad van State had grote juridische bezwaren tegen de eerdere plannen vanwege de godsdienstvrijheid. De partijen hebben hun wetsvoorstel nu aangepast om aan die kritiek tegemoet te komen. Alleenstaande kopers zijn steeds succesvoller op de woningmarkt. Dat blijkt uit cijfers van de hypotheker. Het aantal hypotheekaanvragen van singles nam de afgelopen maanden toe. Die van stellen nauwelijks. Alleenstaanden profiteren waarschijnlijk van voormalige huurwoningen die te koop komen, omdat die vaak kleiner en goedkoper zijn. En Oranje gaat aan kop in de Nations League pool na de 2-1 winst op Servië gisteravond. Concurrent Griekenland heeft evenveel punten, maar maakte minder doelpunten dan wij. De volgende wedstrijden van het Nederlands elftal in de Nations League staan in november op de planning. Het weer, er gaan wat buien over het land en het is zo'n 18 graden. Overdag nog altijd nog steeds buien. In de rest van het land wel wat meer zon en een graad of 20.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet A-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Alle verf super voordelig.
15: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
15: Welk bedrijf?
16: Ja, dat weet ik nog niet.
15: Welke domeinen dan?
16: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
15: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
16: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
12: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
17: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan €2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
0: Speel mee met de fluisteraar.
19: De jackpot staat nu op
10: 12.000.

0: staat als een huis. Wham! Heet de bed maar Wham! En The Edge of Heaven, en dat op maandagochtend. We hebben het weekend weer helemaal overleefd. Het is 5 oktober.
1: Gerard Ekdom.
0: Had ik al goedemorgen gezegd, niet eens.
1: Mijn god, wat is het vroeg.
0: Het is zo vroeg dat je bij jezelf denkt,

0: En I just might. Lekker. En daarvoor Queen. We zitten nog een beetje in de overleden artiesten van afgelopen vrijdag. Sorry, ik zit er nog een beetje in.
1: Hoe was het vrijdag?
0: Ja, dat was heel leuk. Ja? Er kwam zoveel binnen dat ik echt dacht, nou ja. Het leek wel alsof het luisteraar gewoon ging roepen. Ik weet ook nog een dode artiest. Oh. Maak niet uit, hoef niet te horen. Maar nou weet ik, heb ik het maar doorgegeven. Het was zoveel.
1: Maar de hele begraafplaats is in principe
0: de hele begraafplaats is te horen.
1: Wat is de meest leuke track die je gedraaid hebt? De meest verrassende misschien wel?
0: De meest verrassende? Frank Zappa met Dancing Fool.
1: Frank Zappa?
0: Zo, de knetters. Dat was de laatste die we draaiden. Want het was eigenlijk een der favorieten van Eddie Zoe die we aan de telefoon hadden. Die zegt werkelijk alles wat hij... We hebben aan zijn AI alles ook gevraagd. Wat we ook aan hem vroegen. Ja. Niet gewoon overeen. Niet één vraag. Ik heb zo gelachen. Wat grappig. Alles ging fout. En uiteindelijk vroeg ik aan Eddie, wat zou er terug moeten komen op aarde? Wat overleed? Hij zegt Frank Zappa. Zei nee, hij zei David Bowie.
1: Het is wel grappig, hè? Frank Zappa die heeft eigenlijk weinig credits gekregen voor wat hij allemaal gedaan heeft. Maar die man is een fenomeen.
0: Ja, fenomeen.
1: Echt.
0: En ook een beul voor zijn muzikant, hè? Een beul was die.
1: Is dat zo? Ja,
0: die strafte iedereen af.
1: Nee, joh.
0: Hij moest goed zijn, hè?
1: Ja, nou, mijn stiefvader is enorm fan van hem. Dus ik ben echt in mijn jeugd doodgegooid met Frank Zappa.
0: Nou, het is niet een, het zijn geen LP's waar je rustig je overhemd op gaat staan strijken, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, er zat heel veel humor in. Gekke, rare speeldingetjes die hij met geluidsfragmenten heeft. Wel hele goede muzikanten, inderdaad ook.
0: Ja, hele goede.
1: Maar is het niet een idee dat jij een keer een lectuurtje geeft over Frank Zappa of zo?
0: Ik zit niet zo lekker in de Zappa.
1: Nee?
0: Nee. Dat zeg ik heel eerlijk. Dat is mijn blank spot, is dat. Ik heb geen idee.
1: Hij heeft ook weinig hits gehad.
0: Eentje, dat is Dancing Fool. Die vond ik wel weer geinig. Maar ach ja, er kwam van alles binnen. Dus we hebben een leuke middag gehad afgelopen vrijdag hier op Radio Veronica. Mocht je het gemist hebben, jammer joh. Meer kan ik niet zeggen.
1: Ja, ja.
0: Het is 5 oktober. Hebben jullie een beetje een leuke dierendag gehad gisteren?
2: Heerlijk. Ja, het was dierendag gisteren, Max.
1: Ik had geen idee.
2: Abel aan het kortste eind getrokken heeft gisteren.
1: Nou, die trekt sowieso de afgelopen
0: week. Altijd aan het kortste eind.
1: Aan het kortste eind, ja. Ja, die krijgt echt veel minder aandacht, helaas.
2: Ja, maar het is natuurlijk altijd dierendag, hè. Het is natuurlijk een beetje...
1: Maar heb je er wat mee gedaan dan?
0: Catch your dog.
2: De hele dag tegen mijn katten geroepen. Fijne dierendag. Fijne dierendag.
0: Ja, dat is precies. Dat is eigenlijk het enige wat je doet op dierendag. Je zegt tegen je honden, goh, fijne dierendag.
2: Ja, ik heb ze een liquid snack gegeven, maar dat krijgen ze wel vaker. Dus het was allemaal...
1: En wat was er met die foto van jou op Instagram, Geer?
0: Wat was er mee?
2: Dat was heel schattig.
0: Dat is een foto van 3 jaar geleden.
1: Ik dacht dat het AI was, weet je.
0: Echt? Nee, 3 jaar geleden bestond AI nog niet. Dus dit was een echte foto. Dus daarom ben je in de war.
1: Ja.
0: Het was een echte foto.
1: Hij was perfect. Perfecte glans op je gezicht. 3 hondjes die perfect in de camera kijken.
0: Ja, maar dit waren 70 pogingen trouwens. Dit was de laatste poging. Want die honden wilden nooit van z'n drieën tegelijkertijd dezelfde kant op kijken. Nooit. En één keer is er met een enorme kluif en een blik Pedrigie Paul is het gelukt.
1: Ah, het is wel een hele schattige foto. Als je het niet hebt gezien, kijk even op de Instagram van Gerrit Ekdom.
0: Ja, hij staat er nog heel even op.
1: Hij staat er heel even op.
0: Dus knalt hij weg in de stories.
2: Hij heeft nog 12 uur, hoor.
0: Nog 12 uur?
2: Ja, zeker weten.
0: Heb ik hem zo laat gepost?
2: 12 uur geleden gepost, dus staat er nog 12 uur op jou.
0: Ik had er een enorme kluif aan om die foto te maken, om het zo maar even te zeggen. Maar goed, dan is het nu ineens weer maandag 5 oktober. Hebben wij de fluisteraar nog steeds niet geraden. Tenminste, hij is niet geraden. En is er een jackpot te verdienen van 12.200 euro? Zou het dan vandaag gebeuren? Spannend! Maar goed, we hebben het weekend in ieder geval overleefd. Misschien ben je wel naar een bruiloft geweest. Misschien heb je wel een leuk bedrijfsfeest gehad. Misschien heb je wel naar een Disco Classics feest geweest. Ik heb ze alle 3 gedaan.
1: Oh.
0: En ik kan mezelf een survivor noemen. Ja, ik brouw buggen. Survivor!

0: nog even geschreven worden. Maakt niet uit. Penseel in de hand. Natasha Bedingfield en Unwritten. En daarvoor Survivor. Want dat zijn we. We hebben het gehaald. De maandagochtend Burning Heart. En hard gaat het er zeker aan toe. Het nieuws komt eraan van 6:30. En wat zit er allemaal in, Marijke?
1: Discriminatie bij het UWV. En het moet makkelijker worden om een darkroom te openen.
0: Ja, vind ik nou wel.
2: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
3: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met
2: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app en pak die mega jackpot.
0: Je wint 32.000 euro!
3: Alle info radioveronica.nl.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Inbouwloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime.
5: What a walk! And give you a walk!
4: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
3: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
11: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
13: 20 inch wielen, automaat. Oh, deze is perfect.
14: Hi, Kim van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
15: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
16: Veronica Verkeer, met de eerste 13 vertragingen van deze week. En ja hoor, we gaan weer even de getallen in. De A15, daar staat hij weer. Het is weer feest. Ridderkerk Oostpoort bij de havens 6200, 7000. Daar is nog steeds die oprit afgesloten, 23 minuten. En ik krijg de eerste appjes al vanaf de A15. Hallo, lieve vrienden, leuk dat jullie er weer staan. En sorry. En de A4 Rotterdam Amsterdam bij Zoetewaardendorp, 19 minuten. En de A16 Breda Rotterdam bij Schavendeel, daar staan nu 18 minuten. 1 over 6:30 en het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
17: Goedemorgen. Bij uitkeringsinstantie UWV worden mensen met een niet-Nederlandse achternaam gediscrimineerd. Dat zeggen oud-medewerkers tegen het AD in 1 Vandaag. Het UWV zou er ook niks tegen doen. De directeur van de school in Amsterdam heeft de afgelopen jaren voor bijna 1 miljoen aan opdrachten gegeven aan bedrijfjes van zijn dochter en schoonzoon. Dat meldt het Parool. De vraag is of al dat werk ook is uitgevoerd. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk speelde gisteravond tegen Servië zijn 100ste interland en zei dat hij trots was. Als klein jongetje zie je oranje en zo vaak spelen is niet voor iedereen weggelegd. Nederland won met 2-1.
16: Dat dan weer wel.
17: Dat dan weer wel. Gaat het best wel goed eigenlijk, mogen we dat zeggen, Max? Jij als voetbalkenner? Of?
18: Nou, volgens mij was het een beetje een saaie wedstrijd. Het spel is niet fantastisch. Maar we zijn op de goede weg.
17: Ja, toch?
18: Ik bedoel, zolang je wedstrijden wint, gaat het goed.
17: Ja, dat is best glad eigenlijk.
16: Maar. Ik speel ook niet fantastisch, maar ik win wel eens.
17: Ja, heel mooi. Hey, en mocht het altijd al je wens zijn geweest, het gaat namelijk makkelijker worden om een dark room te openen.
16: Je kunt gewoon een dark room openen als je wil.
17: Ja, specifiek in Utrecht, daar gaat het nieuws eigenlijk over. Ja, een dark room, wat is dat nou ook alweer? Dat is een donkere sekskamer.
16: Goh, toch?
17: Nee, je verwacht het niet. Nee.
16: Een donkere sekskamer.
17: Ja, en daar heb je dan geen idee wie je tegenover je hebt. En boven en onder je ook niet.
16: Dus je voelt alleen maar.
17: Ik denk dat je alleen voelt en ruikt misschien. En proeft misschien?
18: Oh.
17: Ja, geen idee, dat vul ik in.
16: Maar horloges af, hè?
17: Is dat zo? Mogen
16: ja,
17: niet
16: maar horloges af.
17: De tijd bestaat niet in zo'n darkroom.
16: Ja.
17: Waarom moeten de horloges dan
16: af? Nou, misschien voel je dan een horloge.
17: Oh.
16: Dat kan niet. Okay. Maar je kunt specifiek dus in Utrecht een darkroom. Hoe open je een darkroom? Dat zijn de eisen.
17: Met een lint en de burgemeester die het doorkomt knippen.
16: Oh ja, waarschijnlijk wel, ja.
17: Nee, het gaat allemaal om regeltjes. Het is allemaal een beetje moeilijk geweest in Utrecht. Utrecht, de politiek in Utrecht wil dat het makkelijker wordt. Dat willen ze al jaren. Maar het een zit het andere een beetje in de weg. Nou is een darkroom officieel een seksbedrijf. En dat mag niet in alle gebieden in Utrecht. Maar nee. Daar gaan ze nu eens naar kijken om het makkelijker te maken. En we hadden het hier net al zo over. Dan denk ik, ja, dat zijn van die fenomenen die bestaan. En daar gaan veel mensen heen.
16: Daar gaan mensen ook heen.
17: Ik denk dat het heel goed is dat het bestaat ook. Ik bedoel, ja. Er zijn behoeftes en er moeten mensen aan voldoen. En dat vind ik echt iets heel goeds. Maar niemand die er ooit over praat.
16: Nee, nou, ik ken ook niemand die er ooit geweest is. Ken u iemand die ooit...
17: Jij denkt dat je niet... Dat,
16: ja, ja. Jij kent ook niemand die er ooit geweest is, want je ziet niemand.
17: Nee, maar
16: ja,
17: dat is ook... Nee, maar ik heb nog nooit iemand gesproken die dat verteld heeft. Maar je zult ze vast kennen.
18: Ja, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik de regels van een darkroom helemaal niet ken. Want ze zeggen altijd, ja, als je een darkroom binnengaat, dan is het all limits zijn weg, zeg maar. Sky's the limit.
17: Verschilt dat niet per darkroom?
18: Maar dat is volgens mij ook weer niet helemaal zo. Ja, het zou toch wat zijn als er nu een luisteraar is.
16: Zou er een luisteraar
18: graag
16: zijn
18: naar darkrooms gaat en die denkt, ik ga hier toch eens even met ze over praten. Dat zou ik zo leuk vinden.
16: Ik denk niet dat we iemand gaan binnenkrijgen.
18: Nee, en dat is inderdaad anoniem, hè? En vervolg zelf maar je stem een beetje.
16: Ja, als je Wim heet, dan noemen we je Jan en andersom.
17: Ja.
16: Dat maakt niet uit. Maar ik ben zo benieuwd, zal er iemand zijn die daar ooit geweest... of was je ooit lichttechnicus in de darkroom? Kun je ook bellen natuurlijk, hè?
17: En wat willen we dan weten?
18: Nou, hoe het werkt.
17: Ja.
18: En hoe dat zit met consent en zo.
17: Ja, je gaat toch ook naar binnen?
16: Wat zijn de etiketten?
18: Ja, wat zijn de etiketten, ja.
17: Wij hangen aan je lippen.
16: Krijg je wat te drinken daar? En zo, ja, waar zet je hem dan neer? Glas.
17: Goed, het weer dan nog. De dag begint mistig, ook tijdens de ochtendspits. Dus even oppassen als je zo de weg op gaat. Vanmiddag zonnig en warm, zo rond de 20 graden.
19: Dit is Radio Veronica. Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 3 uur. En nu Gerard Ekdom met...

0: Genesis bij Veronica. I can't dance. Het is ongelooflijk. Max Marijk, het is ongelooflijk. We hebben het over darkrooms en het mysterie daaromheen. En wat schetst mijn verbazing? Er heeft zich iemand gemeld.
1: Nou, maar echt, de telefoon gaat hier en wij met z'n allen...
0: Ah! Dan ben je niet de telefoon gaat.
2: Leuk!
0: We hebben Don Kerr aan de lijn.
1: Ja.
0: Hallo Don.
3: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Ja, we noemen je even Don Kerr. Don Kerr. Vertel, darkrooms.
3: In Zaandam heb je er een. Dan heb je een boot.
0: Ja.
3: Dan ga je naar binnen toe, betalen x bedrag.
0: Ja.
3: En dan klaar je uit, ga je in string en alles. Of in een onderbroek, of bij haar, loop je naar binnen.
0: Ja.
3: En dan heb je een darkroom. En alles uit. En dan merk je zelf wie je aan zit.
1: Hey, en Don, is het nou echt heel donker? Of is er nog een soort dimlicht, soort half nachtkaarsje?
3: Een beetje een dimlicht. Maar je ziet niet wie eronder zit.
0: Oké, en hoe gaat het als je dan weer naar buiten gaat? Ten eerste, blinded by the light, denk ik. En zie je elkaar dan wel?
3: Dan wel.
0: En
3: maar
0: dan?
3: Je weet niet met wie je mee geweest bent.
0: Dat weet je niet. Dus niet dat je na afloop buiten een bakje koffie drinkt. Nou, goedenavond. Dat is niet zo.
3: Nee, dat weet je niet.
0: Dat weet je niet.
2: Wat maakt dat dan zo leuk? Dat je niet weet met wie je aan het kaasfondue bent?
3: Gewoon de spanning.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: De spanning, hè?
1: En wat zijn de etiketten? Mag je zomaar alles bij iedereen doen? Of moet je toch nog even vragen?
3: Even goed nadenken. Volgens mij niet alles.
0: Niet alles?
3: Je moet wel een cadeau meenemen.
0: Dat wel, ja. Je kan niet zomaar in het wilde weg... Ja.
1: Okay. Een beetje nee. Voelen, dat mag wel.
3: Dat mag wel.
0: Oh. Wauw, en hoe lang ben je gemiddeld in zo'n... Ik ben gewoon nieuwsgierig, hè? Hoe lang ben je daar ongeveer?
3: Zeg maar nu een 10, 20 minuten.
0: En dan gaat de deur weer open?
3: En dan gaat de deur weer open.
0: En dan de deur...
3: Wij staan,
1: Hey, Don, we mochten jou alles vragen, hè? Maar wat is nou datgene wat je gedaan hebt in het darkroom... waarbij je af en toe nog wel eens denkt... Zo,
0: had ik dat nou wel moeten doen?
1: Wat is je het meest bijgebleven?
3: Gewoon de spanning is bij me gebleven. En het is leuk om het mee te maken.
0: Ja, joh. Ja. Je maakt wat mee. Nou, ik ben heel blij, Don, dat we jou hebben gesproken. Want ik was nieuwsgierig of er inderdaad iemand die luistert naar Radio Veronica ook daar wel eens naartoe gegaan is. En ja, heel
1: die hebben we dus.
2: En jij kent nu iemand, Geer?
0: Ik ken nu iemand.
2: Ja,
0: wat goed. Nou, meneer Don Kerr, ik vond het fantastisch. En weet, binnenkort in Utrecht schieten ze als paddenstoelen uit de grond.
3: Ja, is goed.
0: Dat is goed nieuws, hè? Wij zijn ook blij, hoor. We hebben zoiets van...

0: Gimme, gimme, gimme. En daarvoor Genesis en I Can't Dance. En tussendoor zaten we in het donker. Met Don Care.
1: Ja, en we krijgen nog iemand binnen die graag naar darkrooms gaat. Die hebben we even gesproken.
0: Ja.
1: En die zegt, het is helemaal niet waar wat Don zegt. Soms duurt het wel een uur.
0: Ja, dus bij hem... Het is bij elke man duurt het wat langer natuurlijk. Je weet het niet. De een is de ander niet.
1: Ja, dus qua etiketten heeft hij verder niks op aan te merken. Maar ja, de tijd dat je in een darkroom zit, dat kan verschillen.
0: Dan weet je dat.
2: Ekdoms platenkast.
0: Over donkere ruimtes gesproken. We gaan even de kast in. God, het is maandagochtend 7:15. En we zijn nu al hier. We gaan even de kast in. Of in dit geval, ik haal er even eentje uit. Want ik heb deze band eindelijk vorig jaar op North Sea Jazz live gezien. Het was in de tent. Ze stonden daar. War, de band. Eric Burdon declares war. Stond er op de eerste LP die ik ooit van ze kocht. En ze hebben een hele hoop fantastische platen gemaakt. Waaronder de Cisco Kid, Spill the Wine, Me and Baby Brother. Allemaal fantastische plaat. Maar deze heeft vaak films gehaald waarin best wel zijn auto wordt gejat. En ik geloof dat deze plaat veel gedraaid wordt in dat soort kaders. En hij

0: Uit de platenkast. War, een low rider. Het kan zijn dat je het fluitje de hele dag in je kop hebt. Dan weet je waar die vandaan komt.
1: Is dit een rectificatie?
0: Begint dat nu al?
1: Is dit een rectificatie?
0: Oh, wat erg, wat erg.
1: Is dit een rectificatie?
0: Of toch niet?
1: Of toch niet, of toch niet.
0: Beste Gerard. Jij hebt Patti LaBelle gezegd. Het is Patty Austin.
2: Nou ja, zeg.
0: Dus ik denk, waar komt dat dan vandaan? Ik heb even gekeken. In de playlist staat inderdaad Never the Michael Holden en Patty Austin met Gimme, Gimme, Gimme. In het draaiboek voor mijn neus heeft iemand Labiel gezet. En ik heb dat gewoon labiel voorgelezen.
2: Ja, ze proberen jou gek te maken.
0: Patty Labiel dus.
2: Ik zit jou te saboteren.
0: Oh, ik word gesaboteerd. Maar mijn excuses, het is inderdaad Patty Austin. Heel iemand anders. Yeah.

0: nog vorige week? Wat een spannende week was dat, zeg. Het werd uiteindelijk 3-2 voor Marijke.
1: Yes!
0: Dus we gaan jou weer proberen met mannenmacht deze week om de tuin te leiden. En dat gaan we doen middels Je Raadt Het Nooit. Het is de eerste van de week, 0-0 op het scorebord. En het fragment van vandaag komt uit het SBS 6-programma... De Hygiënepolitie van man, Rob Geus.
1: Enig.
0: Die koekeratje, die daai in die kitchen. Hij duikt in slechte online reviews over hygiëne, doet hij altijd. En zo gaat hij langs hotels, restaurants, campings, sauna's, darkrooms... nagelsalons en andere locaties om te onderzoeken... of hun online reputatie overeenkomt met de werkelijkheid. En ook Rens heeft zo'n review achtergelaten over een hotel in Tilburg. Want daar staat hij. Dus tijd voor een belletje.
2: Ik heb van mijn redactie gehoord. Dat er een bericht binnen is gekomen van Rens. Na de overnachting geboekt in Tilburg.
0: Ja.
2: Maar het leek één groot drama. Ik ga bellen. Hallo?
3: Hallo, hallo met Rens?
2: Ja, Rens, goedenavond, met Rob Geus.
3: Hé, hey, Rob Geus.
2: Je had een overnachting in Tilburg en die was niet heel vlekkeloos verlopen.
3: Nee.
0: Niet heel vlekkeloos verlopen. Je voelt al aankomen, Rijken. Wat was er mis met de hotelkamer van Rens? A. Onder zijn dekbed vond hij een dode rat. B. Er lag een drol in de wasbak.
1: Mm-hmm.
0: Zal mikken, hè? Of C. Hij vond urine in de waterkoker.
1: Oké, ik ga sowieso een streep zetten door de drol. Want ervan uitgaande dat hotels wel de kamers schoonmaken voordat er nieuwe gasten komen.
0: Dan zien ze dat wel liggen,
1: kijk,
0: denk je.
1: Zo'n rat onder het dekbed, die zie je niet. De urine in de waterkoker, die hebben ze ook misschien kunnen missen. Dus de drol in de wasbak, ik denk dat je die niet mist. Dat ik daar een streep door zet. De rat onder het dekbed, zei je, hè?
0: Onder het dekbed. Een dode rat.
1: Of urine.
4: Ja, als je de kamer verschoont, dan zie je die rat ook natuurlijk.
0: Ja, ja, dit item heet ook nu, je rat het nooit.
1: Ja. Ja. Ja, de urine in de waterkoker eigenlijk dan toch wel naar, hoor. Maar dat is wel ook wel weer ontzettend vies.
0: Ja.
4: Maar daarvoor zit het misschien ook wel in dit programma.
1: En dat jullie dan denken dat dat dan lekker ochtendbouillonnetje is, hè?
0: Ja, een ochtendbouillon.
1: Nee, laten we dat dan maar doen. Ja hoor, ik...
0: Soms moet je de ochtendbouillon ook gewoon laten lopen.
1: Dan. Ja, heerlijk. Let's go. Antwoord
0: jij gaat voor
1: C.
0: Nummer C. Ja. Dan gaan we eens luisteren wat er nou gebeurd is daar.
3: Oh, ik heb
0: er
3: wat meegemaakt. Ik heb het mooi meegemaakt. Ik voel het een beetje als een skip om naar binnen te komen. Ik heb wel zin in een kopje koffie daar helemaal gezet op zit. En dan stond inderdaad wat Nescafé klaar. En een waterkoker. Ik zet die waterkoker aan. Er zat vloeistof in. Dus ik denk, laat ik eens even controleren wat erin zit. En ik had mijn strik op. Ik maak die waterkoker lopen en gele vloeistof. Ik ruik eens even.
1: Oh,
3: maar ja, goed, dat was gewoon pis wat erin
1: zat. Wat erg.
3: In de waterkoker.
2: Pis in de waterkoker?
3: Pis in de waterkoker, ja. Dat gaat gewoon leuk.
0: Dat is toch ongelooflijk?
1: Wat ben je dan respectloos?
0: Wat wil je toch in godesnaam?
4: Dus die Rens heeft gewoon urinedampen staan op teugen, zeg maar.
0: Ja, maar die gingen de kooi.
4: Ja, hij had hem aangezet, hè?
1: God, dat spoeit dan ook al zo'n diffuser, weet je wel?
0: Ja, erogene.
4: Ja, er zijn druppeltjes aan het plafond.
0: Oh mijn god. Hoe dan ook, het is 1-0. Voor jou. En het is pas maandag.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
6: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
13: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
15: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
17: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow!
17: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
19: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
20: Start je dag zonder barst.
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Het is weer prettige week bij Mediamarkt.
20: Start je dag zonder barst.
21: Opgelost. Autotaalglas.

0: standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Keukenkopers, opgelet! Nu
5: big deals bij Keukenconcurrent.
4: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 7 uur.
11: Marijke Ketel.
12: Goedemorgen. Klanten van het UWV met een niet-Nederlandse achternaam worden gediscrimineerd. En ook krijgen ze vaker een boete. Dat zeggen oud-medewerkers tegen het AD en Eén Vandaag. Medewerkers van kleur zijn daarom ook bij het UWV vertrokken. Omdat er ook niets aan wordt gedaan. Er is sprake van een giftige sfeer, zeggen ze. De directeur van een school in Amsterdam heeft allerlei opdrachten gegeven aan het bedrijf van zijn dochter en schoonzoon, zo meldt het Parool. Het ging zeker om €1 miljoen. Het geld was bestemd voor onder meer creatieve en sportactiviteiten. Medewerkers zeggen dat niet is terug te vinden of die ooit zijn uitgevoerd. Virgil van Dijk kreeg gisteravond cadeautjes na zijn 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. Dat won met 2-1 van Servië. En van Dijk zei dat 100 interlands niet voor veel spelers is weggelegd. Ik wil op en ook buiten het veld een constant niveau blijven halen, zei hij. Van Dijk kreeg onder meer een horloge en een gouden schaal. En ruim 60 Nederlandse bioscopen draaien vanaf morgen 3 dagen lang de Gaza-documentaire NASA niet. De makers vroegen hierom, want op 7 oktober is het 3 jaar geleden dat Hamas Israëlische burgers aanviel. Volgens de distributeur is hun familie bedreigd. Soldaten vertellen in de film dat het Israëlische leger opzettelijk burgers aanvalt. Het weer nog. Dit is wederom een foutje. Ik ga het weer van...
13: Een foutje?
12: Ik ga toch weer online eens contacten. De dag begint heel mistig, dus pas daarvoor op als je...
13: Mist.
12: Ja, je kunt het niet missen, hè? Ook tijdens de ochtendspits, dus pas daarvoor op. Vanmiddag wordt het zonnig en warm en zo rond de 20 graden wordt het...
13: Het bericht van vandaag is dit, hè?
12: Dit was van vandaag. Ja, okay. Dit was goed, ja.
13: Een uur geleden heb je het bericht van vrijdag voor.
12: Dat ga ik nu niet meer doen, nee.
13: Heel goed. Zal ik dan de verkeersinformatie van dit moment
12: maar even? Ja, okay.
13: 26 vertragingen. Dit zijn de 3 langste op dit moment. A2 Den Bosch Utrecht bij de Martinus Nijhoffbrug door een auto met pech. 53 minuten. A16 Breda Rotterdam bij Zevenbergse Hoek. 25 minuten. En de A28 Zwolle Amersfoort bij Strand Nulde. Een half uur vertraging.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
15: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
14: Grando. Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
16: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
18: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
19: Wil je voorraad koffie makkelijk en voordelig gaan met Bol? Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
20: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd.

0: Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Vaarwel, zal deringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
4: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
5: Slecht plan.
4: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
8: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
9: Speel mee met de Fluisteraar. De Jack.

0: All in it. Will Smith.
1: What's up? This is Will Smith. I'm here lounging with my man Gerard Ekdom.
0: Yes. Ongelooflijk aan het loungen hier. Hele ochtend al. Getting jiggy with it op maandagochtend. Het is 5 oktober. Radio Veronica straalt weer uit jouw radio. Gelukkig. En er is weer iets waar we het even over moeten hebben. Wat we even moeten accentueren. Want misschien is dit jouw dag wel.
2: De fluister.
0: Want we hebben hem nog steeds op de pan staan. Diezelfde fluisteraar. We zijn al de hele week zoet mee. En een jackpot van €12.200. En dan hoor ik je denken, is dat alles? Is dat alles? Is er niet nog meer? Ja, er is nog meer! Want je maakt ook nog kans op een jaar lang gratis energie van niemand minder dan de one, the only energiekiezer. .nl. Toch?
3: Is dat .nl?
0: Oh, dit is zo
3: niet.
0: Oh, sorry.
3: Hoe dan ook. Maar laat dat even op je inwerken.
0: Ja, precies.
3: Een jaar lang gratis energie. Jij kan een kerstrendier kan jij aanzetten een heel jaar lang dag en nacht. En het kost je helemaal geen fluit.
0: Dat valt allemaal te winnen.
3: Oh.
0: Maar wij zoeken dus iemand. En wie is het?
2: Sst. Dit is de Fluisteraar.
4: Radio Veronica. Join the club.
3: Heb jij een idee?
0: Ja.
3: Oh.
0: Maar is vast al genoemd.
3: Oké.
0: Dus die is het niet.
5: Ik heb een nieuw idee.
0: Oh, nee, ja. Hoog, ga maar niet speculeren hier, hè.
5: Nee, ik mag het niet zeggen.
0: Nee,
5: maar
0: dat kan, ja.
5: Zo, even...
0: Het houdt de moeder nogal bezig, ja. Uiteraard. Wie, oh wie, is dit? Als jij een idee denkt te hebben, app dan nu. Fluisteraar. Naar de Radio Veronica app. En misschien mag jij zometeen een gooi doen naar die jackpot.

0: drummer fluit. Yes, One Republic and I Ain't Worried Enough for R.E.M. And this one goes out to the one I love. Ja, je ziet ze steeds vaker als je bestelling wil afrekenen. Het voor je scherm. Ken je dat? Het voor je scherm?
1: Jazeker ken ik dat.
0: Dat is het scherm waarop je snel moet intikken hoeveel jij de service van de het etablissement waard vond. Er staat nu op nu.nl een heel verhaal over. Want de wijze waarop zaken je dwingen om voor je te geven wordt steeds agressiever.
1: Ja.
0: Het voor je scherm zit namelijk vol met vernuftigheden. Dat is een mooi woord.
1: Een mooi woord.
0: Vernuftigheden. Ja. Want het knopje nee dank je. Nou, die is niet meteen zichtbaar, maar dan moet je echt even goed naar zoeken. En dat percentage 20% staat in neonletters te knipperen in een gekleurd vakje om de klant te verleiden om dat aan te klikken.
1: En dat ze hier überhaupt de optie 20% geven, hè? Dat is echt veel.
0: Ja, dat is toch te veel.
1: Veel te veel, zou ik
0: veel
1: zeggen.
0: Veel te veel. Dus, maar ik moet zeggen, ik heb dat schermpje nog maar een paar keer gezien. Normaal gesproken, dan doe je zelf van, weet je, je krijgt de rekening, doe maar puntje, puntje, puntje. En dan heb je daar zelf een soort van afgerond bedrag voor in je hoofd, vaak. Tenminste, ik heb dat wel eens. Maar hier moet je gewoon keihard zeggen, oké, 20, 10 ja. Of nee, of zo.
1: Nou, ik moet zeggen, ik zie hem dus steeds vaker. En ook wel vaker in koffietentjes. En ik moet zeggen, ik word er een beetje recalcitrant van. Ook een mooi woord trouwens.
0: Maar recalcitrant is mooi.
1: Kijk, als het om fooi gaat, ik ben gewoon gewend. Fooi, dat geef je
0: als het goed was.
1: Aan een ober. Je hebt de hele avond in het restaurant gezeten. Diegene heeft jou bediend. Je hebt een praatje gemaakt. Diegene heeft jou geserviced. En aan het einde van de avond zeg je, het was fantastisch. En hier heb jij ook nog wat, jongen of dame.
0: Komt er maar een lekker ijsje van, hè?
1: Maar niet zo van, oh ja, even 10% omdat je toevallig een frikandel in het vet gegooid hebt. Of
0: nee,
1: omdat je de schuim zo mooi gemaakt hebt. Nee, dat is gewoon je werk.
0: Het is ook bij thuis bezorgd, hè? Dat je dus nu al van tevoren kunt zeggen, nou, doe dan maar een fooi. En dan komt het eten 1,5 uur te laat en dan heb jij die fooi al betaald.
1: Ja, die pizzacourier kan er gewoon voor kiezen om even langs schoonmoeder te gaan, zijn eigen boodschappen te doen, zelf een hap van die pizza te nemen.
2: Maar zouden we niet sowieso moeten stoppen met fooi?
1: Nou ja, niet in een leuk restaurant, denk ik. Wat denk
0: nou,
1: jij,
0: ja, kijk, ik vind dat ook, als het goed was, dan geef je gewoon voor. Maar er zijn heel veel mensen die zeggen, luister, ik zit al in een restaurant. Ik betaal al alles 10 keer over de kop. Waarom zou ik ervoor geven? Omdat jij gewoon mij geeft waar ik om vraag.
1: Ja, en in het buitenland is het soms nog erger, hè? Want dan wordt het ook al op de bon gezet. Staat er gewoon 10% service fee bij.
0: Ja, staat er op, vooral Amerikaanse restaurant. Staat er ook bij, voor is er bij, tip. En dan heb je dat te betalen.
1: Maar zijn wij nou hele zure peren, Gerard, dat we dit niet leuk vinden? Marijke, wat denk jij?
2: Ja, ik begeef me op glad ijs. Ik vind fooi een heel stom fenomeen. Ik word er ook altijd heel nerveus van.
0: Ja, nerveus. Ik kan me voorstellen dat mensen nerveus van worden.
2: Ja, omdat je moet gaan rekenen ineens. Kijk, soms als ik het echt heel erg leuk vond en echt een klik had met degene die mij geholpen heeft, en dan wil ik nog wel eens. Maar ik voel me heel erg verplicht om het te doen. Want het is vaak ook met zo'n schermpje. Als je dan op nee klikt, dan maak
0: je
2: haast.
0: De boeman.
2: Jij bent een statement aan het maken en dan vond je het echt 3 keer niks. Dat is een beetje nu het gevoel wat er heerst. Van als je dus nee drukt, nou, dan ben je haast boos. Van, was het wel naar wens, mevrouw? Ja. Dat is prima naar wens, maar je hebt me gewoon een koffie gegeven. Weet je, ik ben wel. Okay.
1: Sterker nog, stel je toetst het in en je kijkt diegene ook aan, per ongeluk.
2: Nee.
1: 0%.
2: Ja, maar dat is echt lullig. Maar dat vind ik dus stom dat ik me dan lullig daarover voel. Dat zo gegroeid is.
0: Maar per land verschilt het ook. Ik zie bijvoorbeeld ook binnenkomen. Brian zegt, in Engeland zit het al in je bon, 12,5%. Bo zegt, 18% was hier in Canada normaal. Maar dan had je dan nog de optie voor 15% of custom. En nu vaak inderdaad 20%. Dat is toch veel. Bij de Subway ook.
1: En Brian zegt inderdaad, in Engeland zit het al in je bon, 12,5%.
0: Ja, precies, dat zeg ik net.
1: Oh, dat zei je net.
0: Leuk dat je luistert.
1: Nou ja, geen fooi voor mij vandaag.
0: Hoe sta je erin? Ik ben benieuwd. Laat maar even weten. Ga jij gebukt onder het schermpje 20%? Of helemaal niet? Hoe zit dat? Jon zegt ook, ze kunnen bij mij de pot op als dat er staat. Ik bepaal het er zelf. Snap ik wel. Ik laat je niet gek maken. Maar ik kan wel voorstellen dat je wel eens denkt in een labiele bui. Ja, wat moet ik nou eigenlijk? Wat moet ik nou? De fooi. Allemaal weten via de Radio Veronica app. En oh ja, er komt meteen de politie al binnen. Hebben we iets verkeerd gezegd?
1: Nee, volgens mij niet.
0: Nee, dat is gewoon een goede plaat.
1: Oké. Okay.

0: We zijn het natuurlijk normaal gaan vinden, hè? We draaien deze platen al een halve eeuw. Maar ondertussen gewoon de doe-doe-doe-da-da-da. Leg het maar eens uit. De Police was dit. En we hebben toch weer meegepleurd. En zometeen komt eraan het nieuws van 19:30. Marijke, wat zit er allemaal in zometeen?
1: UWV discrimineert. Ja, en wat vinden jullie allemaal van al die fooigevers?
0: Ben benieuwd.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on. Maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
9: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
12: UB40.

0: UB40. Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
1: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
7: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
8: Hoi Veronica, verkeer. Met 61 vertragingen op dit moment. Dit zijn de langste, de A2 Den Bosch Utrecht bij Zaltbommel. 3 kwartier vertraging. De A15 Gorkum Ridderkerk bij Harningsveld Giessendam. 1/2 uur. En de A50 Arnhem Os bij Maasbrug. 31 minuten. 1 voor 7:30. Het allerlaatste nieuws met Marijke Kinkel.
9: Goedemorgen. Het UWV geeft vaker een boete aan mensen met een niet-Nederlandse naam. En die is ook vaak hoger. Dat zeggen oud-medewerkers tegen het AD en 1 Vandaag. Medewerkers van kleur vertrekken zelf ook omdat ze zich gediscrimineerd voelen. JA21 en de SGP willen opnieuw versterkte gebedsoproepen van moskeeën beperken. Na een blokkade door de Raad van State is hun voorstel nu aangepast. De partijen zeggen dat dominees ook geen megafoon gebruiken. Een Amsterdamse schooldirecteur gaf voor zeker 1 miljoen euro opdrachten aan het bedrijf van zijn dochter en schoonzoon, meldt het Parool. Medewerkers betwijfelen of die betaalde activiteiten ooit zijn uitgevoerd. En we hadden het er net al even over. Steeds vaker krijg je bij het pinnen, vaak in de horeca dan, een schermpje te zien dat je moet kiezen hoeveel voor je moet geven.
8: Ja, dat is bizar.
9: Dus 5%, 20% of ja, je kan wel...
8: Of helemaal niet.
9: Voor nee, maar goed, ja, wat doe je daarmee?
8: Nou, er kan een hoop reactie op binnen. Sterker nog, we hebben een hele bak aan reacties. Sterker nog, we hebben Max van de Fax er even bij gehaald.
10: Nou zeg, ik heb het echt nog nooit zo eensgezind gezien, moet ik zeggen. Iedereen is echt helemaal klaar met dat pinfolie.
8: Ja, hè?
10: Emiel bijvoorbeeld, die zegt, ja, folie moet je verdienen en niet eisen. Het is echt een Amerikaanse ziekte die ze overkomen waaien.
8: Dat klopt wel, ja. Ja, Mels, vaste luisteraar van dit programma, wegwezen met je tip. Ik krijg het ook niet als ik een machine aflever, al dus Mels.
10: Ja, ja. Nou, Stefan Meulendijks die ziet nog een ander probleem. Hij zegt, ja, vroeger toen we cash betaalden, wist je in ieder geval zeker dat je fooi rechtstreeks naar de persoon ging die het gunde.
8: Precies.
10: En nu wordt het een soort verplichting. En kan het ook zomaar zijn dat het alleen maar naar de baas van de tent gaat.
8: Vaak in het buitenland zo. Ik merk wel, ik ben wel eens in een land genaamd Spanje.
10: Hmm.
8: En ze vinden het heel fijn als je gewoon even een beetje cash neerlegt. Dat vinden ze fijn, want dat gaat rechtstreeks naar hun. En als je het pint... Dan gaat het inderdaad naar de grote baas van het complex.
10: Ja, nou, Henk die zegt allemaal leuk en aardig. Zeg maar, mijn dochter van 18, die is toch echt heel erg blij elke maand als ze de fooiepotje krijgt.
8: Ja.
10: Die komt dan echt opgetogen thuis. Nou, dat zijn we het mee eens.
8: Ja, ik thuis ook met mijn jongste zoon, die wel eens in een restaurant werkt. En die krijgt een heel blij is, 1 keer per maand voor die fooiepot leeggooid. Dan kan hij weer... Uit eten.
9: Ik kan er even door. Ja, want mag ik vragen om hoeveel geld dat dan een beetje gaat per maand?
8: Nou, dan krijgt hij, als dat verdeeld wordt, per persoon krijgt ze al soms 50 euro mee.
9: Oh, oké.
8: Okay. Ja, dat is wel leuk, toch?
10: Ja, wel
8: leuk.
10: Raymond die heeft even ingesproken waar dat probleem nou precies vandaan komt.
11: Ja. Hey, goedemorgen Gerard en team. Hey, even over die voor. Ik heb het artikel ook gelezen op nu.nl. Het gaat ook voornamelijk over Nederland, omdat in Nederland natuurlijk de basissalarissen in de horeca gewoon eigenlijk al goed zijn. En dat er niet per se een fooi nodig is om dat aan te vullen. In het buitenland is dat vaak wel het geval.
8: Ja.
11: En daarom is het daar meer gebruikelijk om wel fooi te geven, omdat het gewoon echt een aanvulling op het salaris is. Groetjes Raymond.
10: Ja.
8: Ja, en aan de telefoon hebben we Rianne uit Drachten, live vanuit de bus, dames en heren. Lijn 314 naar Groningen. Ja, ja. Rianne, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
8: Want jij vindt Fooi stom, hè?
5: Ja, maar ja, weet je, jullie doen bijvoorbeeld ook jullie werk, hè? Jullie draaien hele goede muziek, maar ik ga jullie toch ook geen geld opsturen omdat jullie goede muziek draaien?
8: Niet!
5: Nee.
8: Nou, wat jammer zeg.
5: Jullie geven geld, maar...
8: Ja, dat wou ik zeggen. We hebben €12.200 hebben we hier in de jackpot zitten voor de fluisteren.
5: Ja,
8: bijvoorbeeld.
5: Ja, precies.
8: Dat is geen voordeel, nee, hoor.
5: Nee. Nou ja, weet je, zoals ik werk zelf dan in de zorg. En wij mogen daar niet eens giften aannemen.
8: Oh, echt waar?
5: Een keer een doos Messi wel, maar ja. Geld niet.
8: Oké. Okay. Nou ja,
10: ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel een goed idee voor jou. Maar ook bijvoorbeeld als je een goede grap maakt. Dat je gewoon even op veronica.nl even zo'n fooie button in.
8: Ja, ja zeg. Maar hier, als je dat, stel je ziet dat scherm. Hè, dus je moet kiezen 20% of geen fooie. Wat geef jij dan? Geef je dan fooie of zeg je van, nou zoek het uit?
5: Nee, ik geef echt geen fooi.
8: Jij geeft geen fooi, oké. Okay. Nou ja.
5: Nee. Kijk, weet je, natuurlijk in een bepaald restaurant, als het echt, als je echt goede service krijgt, is het wel wat anders. Ja. Hè? Max eerder ook al zei, als je echt lang getafeld hebt en echt uitmuntend bediend bent, ja, dan is het wel een ander verhaal. Maar nee, ik ga dat niet op voorhand geven. Nee, zeker niet.
8: Nou, we hebben dat vergelijkende waaronderzoek gedaan, hè? Wat goed. Dankjewel, Rianne. Ja, en maak er een mooie busrit van, hè?
5: Ja, ik kom net op station aan, dus ik ga zo weer verder. Ja.
8: Oké, okay. Helemaal goed. Fijne dag, Janne.
5: Dankjewel, bye-bye.
9: Het weer dan nog, de dag begint wat mistig.
8: Ah, mist! Mist!
9: Dus pas daarvoor op als je de weg op gaat. Vanmiddag wordt het zonnig en warm, zo rond de 20 graden.
8: Oeh, wat lekker, hè. Geniet ervan.

0: Zappa en Unvoken, What a Man. Ik hoor het vaker geintje natuurlijk. Daarvoor What a Man, ik Monday. Het waren de Bengals op maandag.
1: De fluister.
0: Het is tijd. Het is tijd. Hoog tijd, vind ik. Voor een volgende ronde van de fluisteraar. Wij hebben in de jackpot staan een bedrag van 12.200 euro. En niet alleen die jackpot, maar ook nog kans op een jaar lang gratis energie van onze vrienden van Energiekiezer. En aan de telefoon hebben wij Annelies uit Helmond. Goedemorgen, Annelies.
2: Goedemorgen.
0: Oh, het is zover. Annelies, eindelijk.
2: Ja, eindelijk, ja. Ik mag appen.
0: Ja, houd er nou eens mee op. Nee,
2: ja, hou er maar op. Voorzien. Ik denk, dan gaan ze vanzelf een keer bellen.
0: Ik dacht, we gaan eens een poging met jou wagen. Afgelopen weekend heb jij een best druk weekend gehad, toch ook?
2: Nou, ja. Ik heb een babyshower gehad, inderdaad, van mijn dochter.
0: Nou, daar ben je er hartstikke druk mee geweest.
2: Ja. Nou, nee, het was eigenlijk best wel relaxed.
0: Oh, nou ja, nee, dat kan natuurlijk ook.
2: Ja. Ja, we hebben ze lekker mee uit lunch genomen en nog eventjes wat cadeautjes toegestopt. En ja, was hartstikke leuk.
0: Heerlijk. En wat ga je dan met dat geld doen als je het wint?
2: Ja, ik zei net al, ik denk leuke dingen. Ik weet het niet. Leuke dingen. Mijn kleinzoon dadelijk lekker verwennen, mezelf verwennen, mijn man verwennen.
0: Oeh, ja.
2: Dat. Ja, ja, ja.
0: Klinkt goed. Leuke dingen is wel belangrijk natuurlijk. Hoe dan ook. Annelies, je hebt natuurlijk een heel weekend goed kunnen nadenken weer over die fluisteraar.
2: Ja.
0: Laten we nog even luisteren.
1: Sst. Dit is de fluisteraar. Radio Veronica. Join the club.
0: Nou, Annelies. Ja. Daar was hij weer. Wie denk
2: daar
0: jij is de fluisteraar?
2: Ik denk dat Leo Alkemade is.
0: Leo Alkemade?
2: Ja.
0: Leuke man is dat, ik moet dat zo om lachen.
2: Ja, ik ook, ik vind hem fantastisch. Ja.
0: We hebben zelf nog in bed gelegen, hè, op Centraal Station Utrecht afgelopen maart. Ja.
2: Dat meen je.
0: Ja, nee, er kwam een uitzending vanuit bed, The Bed In.
2: Ja.
0: Voor War Child. En dat was één ochtend was Leo er ook bij, was supergezellig. Maar is hij ook de fluisteraar? Dat
2: nou,
0: is een goede vraag.
2: Laat maar horen, ik ben benieuwd.
0: Wij vragen het aan de jury. Is het Leo Alkemade dan?
1: Jouw antwoord is... fout.
2: Oeh. Oh, jammer. Oh. Jammer.
0: Annelies,
2: ik was ervan overtuigd.
0: Ja, toen jij de naam zei, ik ook ineens. Want ik beweeg vaak mee met wat ik hoor. Ik denk, oh, dat zou best eens kunnen. Maar het is helaas geen Leo Alkemade.
2: Oh, wat jammer.
0: Heel jammer, Annelies. Betekent dat we er weer 200 euro bij doen in die jackpot. En wens ik jou in ieder geval een hele fijne maandag.
2: Nou, dankjewel. Vanzelfde.
0: Tof dat je meedeed. En dan is er weer iemand overleden. En ik krijg al appjes. Gerard, Seth Jordan is dood.
3: Wie is dat?
0: Seth Jordan had in de 90's twee hitjes. High Road Easy en Make You a Believer. Zij is niet meer. Ik weet niet precies wat de reden is van haar doodsoorzaak of wat dan ook. Ga ik me even in verdiepen. Maar ik krijg heel veel appjes binnen. Seth Jordan is niet meer. En die heeft wel een paar hele goede platen gemaakt. En dit was altijd mijn lievelings, Seth Jordan. Dus may she rest in peace. I'm gonna make you a believer. Seth Jordan bij Veronica.

0: jaar gedacht dat het hier ging om een verloren plaat van de Black Crowes, kwam ik erachter dat het gewoon een zangeres was, genaamd Saz Jordan. En zij is niet meer, zij is overleden op 63-jarige leeftijd. Een ernstige medische aandoening. Ze moest al haar concerten ook al afzeggen. En ik krijg ook appjes van mensen. Ik was bij de Mega Music Rock Experience van Veronica en daar heb ik dit live gezien.
1: Vet!
0: Saz Jordan, zij is niet meer en ik dacht, draai even deze van haar. Als eerbetoon, Make You a Believer.

0: Kijk, dat zijn goede ideeën van de Sugar Babes. Druk op knoppen, Gerard. Doe maar. Push the button.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.

0: Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
2: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen?
11: Drakentemmen in het Verre Oosten?
12: Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
13: De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
14: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
15: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
16: Thuisbatterij,
17: einde salderingsregeling,
18: teruglever kosten,
19: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
20: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
15: Karelkrok, één brok liefde voor je hond of kat.
21: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
22: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
23: What a walk! And give you a walk!
22: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
21: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Jamaica bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
24: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
25: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
26: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile.
2: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
5: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 8 uur.
6: Bijna. Hier is Marijke Ketel.
7: Goedemorgen. Mantelzorgers moeten meer hulp krijgen van de overheid. Dat vindt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het opnemen van mantelzorgverlof zou bijvoorbeeld makkelijker moeten worden. Dat voorkomt dat mensen ontslag nemen om voor hun naasten te kunnen zorgen, zeggen de onderzoekers. Klanten van het UWV met een niet-Nederlandse achternaam worden gediscrimineerd. Ze krijgen eerder een boete, dat zegt een tiental medewerkers en oud-medewerkers tegen het AD en Eén Vandaag. De baas van het UWV is ervan geschrokken, maakt excuses, maar zegt zelf ook onderzoek te doen om te kijken of er onderscheid gemaakt wordt tussen de mensen. Er zijn de afgelopen 6 jaar ruim 1100 bushaltes verdwenen. Vooral op het platteland en in het noorden van ons land werden er veel weggehaald. En mensen moeten daardoor verder lopen om het OV te kunnen pakken. Bijvoorbeeld omdat er minder haltes in hun dorpje zelf staan en de bus daar omheen rijdt. En de dochter en een schoonzoon van een schooldirecteur in Amsterdam zou bijna €1 miljoen hebben verdiend aan opdrachten van haar vader. Dat meldt het Parool. Ze stuurde rekeningen voor bijvoorbeeld cultuur- of sportactiviteiten in de vakanties. En medewerkers van de school betwijfelen of die activiteiten er wel echt zijn geweest. En medewerkers van de school betwijfelen of die activiteiten er wel echt zijn geweest.

0: Is ongeluk gebeurd. Naar verwachting duurt dat nog tot 8:30. En nu sta je een uur. En de A28 Zwolle Amersfoort bij Elspeet. Ook daar een ongeval. 50 minuten vertraging.
1: Iedereen ligt nog in zijn nest. Maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Deze week in de bonus...

0: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AH-app.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu
4: big deals bij Keukenconcurrent.
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
6: Thuisin, mooi wonen.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
13: Voor de makers.
14: Praxis.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
16: Speel mee met de fluisteraar.
17: De jackpot staat nu op
18: €12.400.
17: Let's go!
16: Dit is Radio Veronica.

0: oktober 2026. Join the club. Goedemorgen. Bij je vrienden van Ecto van de Morgen. Radio Veronica met zometeen het complete sportweekend samengevat door Frank Evenblij.
1: En hij is er al.
0: Hij is er al.
2: Ja, natuurlijk is hij er al.
0: Gezellig hoor, gezellig.
2: Heerlijk lekker.
0: En ik wil even wijzen op, er zijn heel veel mensen die zijn enorme fan van Slow TV. Die kunnen urenlang kijken naar eigenlijk niks. Ik heb weer een tip voor de mensen. Ja, er staat iets op het punt tot bloei te komen. Het gaat hier om de penisplant.
1: Ah.
0: Een zeer zeldzame. Het is de Armor Fofollis Decus Sylvae.
1: Wat een naam, hè?
0: Wat een naam, zeg. De instelling is namelijk een livestream begonnen om het hele bloeiproces, dus die uprising, kun je gewoon live meemaken.
1: Nu wil ik jouw nieuwtje natuurlijk niet kapot maken, Geer. Maar ik heb het idee dat de penisplant en het uitbloeien daarvan, dat dat vroeger nog een hele happening was, omdat het één keer in de 180 jaar gebeurde.
0: Maar dat de penis
1: dat
0: nu elk jaar in de
1: elk jaar wel een keer een penis. Ik bedoel, ik trek ze zo uit mijn voortuin tegenwoordig.
0: Heb je ze al? Ze duiken ook overal op.
1: Ze duiken nu overal op.
2: Ik ken heel die penisplant helemaal niet.
0: Nee, maar het is prachtig.
3: Nee. Ja, het komt wel. Het is jaarlijks terugkerend ding.
1: En weet je waarom die de penisplant genoemd wordt?
2: Omdat die graag uit de grond getrokken wordt.
1: Door de geur.
2: Oh ja?
3: Nou, maar niet alleen door de geur, denk ik, hoor.
1: Nee?
2: Ja, maar ik zie nu een plaatje, denk ik. Ja. Merk hem maar.
0: Het is niet alleen de geur, het is ook het hele symbool, zeg maar.
1: Ook het silhouet.
0: Maar ze hebben geprobeerd de geur kwijt te krijgen met je vallesreiniger. Dat is helaas mislukt.
1: Nou goed,

0: En hij is weer goed gerust binnengekomen. Zoals elke maandag weer. Dan kijk je naar zijn glimmende gezichtje. En dan weet ik, het is alweer zover. We hebben het weekend helaas weer overleefd. Maar ook op alle fronten heeft hij alles bijgehouden wat er aan sport gebeurd is. Dames en heren, in this corner, may I present to you, Frank Evenblij. Ja!
1: Goedemorgen, Geer.
0: Goedemorgen, Frank.
1: Ja, wat goed om na een weekend vol succes in de Nederlandse sport ook weer zo succesvol om onder zij te spreken.
0: Ach, man.
1: Ik heb een potje staan juichen dit weekend. Echt, daar krijgt de paard een hik van.
0: Wow.
1: Ja, toch beginnen we op een plek waar weinig te juichen viel voor de Nederlandse darters. Bij de World Grand Prix was het in de kwartfinale al gedaan. En daarom zat een van mijn favoriete dartanalisten, Koos van P, bijgenaamd de Lucifer, vanwege zijn dunne lijf, een beetje zonder gesprekstof. Viaplay-presentator Koert Westerman die begon daarom maar eventjes over de Formule 1. Want daar had Ko ook naar zitten kijken. Hij blijkt echter niet helemaal te hebben opgelet naar welke uitzending.
2: Ik had dus een bericht gekregen, pole voor Verstappen. Ik dacht, ja, willen we even kijken hoe dat gegaan is. Dus ik zei, maar nou, ga maar. En in de eerste kwalificatie stond hij ook eerste. Ik dacht, oh, die heeft meteen vanaf het begin. Nou, tweede kwalificatie niet zo goed. Ik dacht, hè? Derde, op een gegeven moment lag hij iemand of zo. En hij komt over de streep en ik zie die Russel bovenop die auto staan. Ik dacht. Dus ik zeg tegen hem, hoezo is hij? Zegt ze, nou, dan heb je de verkeerde gekeken. Dat zou ik niet van.
3: Je hebt aan ze met jou teruggekeken.
1: Dit kan echt alleen maar Koos van P overkomen. Ik bedoel, toen hij nog voor zijn dartscarrière trambestuurder in Amsterdam was, dan nam hij ook wel eens de verkeerde route.
0: Dat is wel heel stom, hè? Stom P. Ja.
1: Dan een man die eigenlijk nooit de verkeerde route neemt. Denzel Dumfries. De rechtsback van Oranje zag donderdag tegen Griekenland 2 goals worden afgekeurd, waarvan eentje zeer discutabel was. Ja, en als je Denzel dwars zit, dan weet je, dan wordt hij boos. En dat ondervond een Griekse journalist ook aan den lijve. De beste man was op de achtergrond van Denzels interview bij Vandaag Insight iets te hard aan het praten. Ja, en dan grijpt hij in.
4: Hoe is het dan in de rust? Hoe is de trainer? Ja, die Grieken zijn luidruchtig, Denzel.
5: Ik hoor je ook niet anders zeggen. Wat zei je?
4: Ja, je hebt nog 1 pot te gaan. Wat wil je daar nou echt zien?
5: Is het luidruchtig? Oh, pardon. I'm sorry, my friend. A bit respect, we are in the interview. Ja, sorry, wat zei je?
1: Heerlijk. Denzel die breekt gewoon het interview af. Ik hoop wel voor die man dat dit hierbij is gebleven. Gelukkig won Oranje gisteren wel van Servië. Anders was Denzel weer heel boos geweest. Het is niet de enige keer dat er iets aparts gebeurde tijdens een interview dit weekend. Vitesse-speler Xiamaro Tenu die wordt geïnterviewd na de 2-2 tegen NAC Breda in de Kitchen Champions League. En tijdens het gesprek met de regionale omroep RTV Connect glijdt zijn teamgenoot uit in de catacomben. Ja, dan verwacht je natuurlijk enige bezorgdheid, maar niets is minder waar.
6: Je hebt nu de kans. Je directe concurrent ligt er een tijdje uit. Dat is waarschijnlijk voor jou perfect. Sorry. Er ging iemand onderuit. Wie was het?
5: Zo. Nou, niet in mijn interview, maar kom op.
6: Kan jij even beschrijven wat er gebeurde?
5: Ja, zo loopt hij de bocht, maar die glijdt zo op zijn mond. Oké, nee, wat was de vraag?
1: Ongelooflijk. Gewoon dan met een bloedende bek. Ja, zo weet je wel, maar goed.
0: Van je keert als een bek en haha.
1: Van je teamgenoten moet je het hebben, zeg ik altijd. Maar ja, goed. Dan is het tijd voor de top 3, Geer. Met op 3 de nieuwe Europese kampioene, Demi Vollering. Vorige week werd ze al wereldkampioen en nu pakte ze weer goud. En dat heeft ze naar eigen zeggen ook te danken aan bondscoach Laurens ten Dam. En daarom reed ze rond met een bijzondere sticker op haar helm.
7: Er zat een sticker op.
8: FDG?
7: Nee.
8: Nee, iets anders?
7: Laurens op de scooter.
8: Laurens op de scooter? Ah,
7: ja, die
8: toch?
7: Zat bij al die meiden op de helm. Ah, dus als je terug gaat kijken, dan zie je het nog wel. Okay.
1: Ah. Ja, dus is een sticker van de bondscoach op een scooter. En daarmee rijdt hij dus altijd voor ze uit, omdat hij ze anders niet kan bijhouden. En ik denk dan wel meteen, als je als bondscoach wielrennen de hele dag op een scooter kan zitten, dan is dat misschien ook wel een prima baantje voor mij of voor jou.
0: Ja, heerlijk. Ja, relaxed.
1: Op 2 staat natuurlijk onze eigen Max Verstappen, die eindelijk een race heeft gewonnen dit seizoen. En wat voor eentje. De regen kwam met bakken uit de hemel in Maleisië. Maar hij is binnen. En wat is het dan heerlijk om zijn inhaalactie op WK-leider Antonelli terug te luisteren met spectaculair Engels commentaar.
9: Verstappen, try the long way round. Trying to turn that outside line into the inside line. Into the race lead for Max Verstappen, who did the hard work immediately. Now Antonelli tries to fight back. A 4-time world champion and the driver trying to take the crown. And will they make it a 3-way battle for the lead here? It's Max Verstappen, P1.
1: Ja.
0: Oh man, ik zit op een puntje van mijn stoel.
1: Dat dacht ik al, ja. Zo. Dat dacht ik al.
0: Maakt niet uit wat hij verslaat, dat is fantastisch.
1: En dan op nummer 1, dit keer geen volgevreten verdette, maar een hele jonge sporter die nog een grote carrière voor zich heeft liggen. De kleine Pim die won de 1 kilometer bij de singelloop in Utrecht. En hij kon zijn geluk niet op in het AD-interview na afloop.
10: Pim, je was als eerste binnen.
11: Ja, echt zo spannend. Ik wist niet of ik eerst was. Misschien was ik wel laatste. Ik wist het niet, maar ik ben ook wel supersnel. En toen was ik eerste.
10: Hoe voelt dat om als eerste binnen te komen?
11: Ja, hij gaat allemaal dingen door mijn hoofd heen. Het is echt superleuk.
10: En dan geef je direct je mama een dikke knuffel?
11: Ja. Ook aan mama te danken en aan papa. En aan mijn zus.
12: Oh. Nou, ik heb minder inhoudelijke interviews met sporters gehoord.
1: De interview skills heeft Pim ook al helemaal te pakken.
0: Fantastisch.
1: Prachtig hoor, Geer. Ja, ook de jeugd houden we in de gaten. Goed, dit was hem weer, Geer. Volgende week zijn we
0: volgende week ben jij weer terug, dames en heren. Frank Evenblij. Alles wat je gemist hebt, heb je alsnog niet gemist. Dat is mooi. Een hoop mist vandaag, dat weet ik wel.

0: we de dag wel door. Corner Shop, brim full of fashion. Zing. En het is weer zover, lieve mensen. Het zingen kan weer gaan beginnen. We hebben namelijk een anonieme bruine envelop met daarin €150. Zou voor jou kunnen zijn. Zelfs al dreigt het mis te gaan, hebben we ook nog een troostprijs. Het gaat maar door. Namelijk de Act morgen. Kurken trekken.
1: En die ligt lekker in de hand.
0: Maar laten we gaan voor het bedrag. Het enige wat je hoeft te doen natuurlijk, is jezelf kwalificeren om mee te mogen doen. En dat doe je door dit af te zingen na de ping.
1: Wacht even.
0: Zeg ik al de juiste klinker hier.
1: Ja, maar we hebben trouwens een extra jurylid vandaag. Frank Evenblijs er nog steeds. Die blijft nog even zitten.
2: Ik zit er bovenop.
0: Ja, je suggereert graag mee. Heel goed. Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de app. Zal ik het toch nog één keer...
1: Voor de zekerheid.
0: Hoe gaat het verder, hè? Zing het in, stuur het in. Ik ben nu al benieuwd naar de samenvatting. Naar de Radio Veronica app, dat is hartstikke gratis. En misschien mag je zo meteen meespelen met Zing naar de Ping. Gezellig. Maar het nieuws komt ook nog aan van 8:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
3: Steeds meer bushaltes verdwijnen en weer een groot ergernis op de broodafdeling.
4: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
5: Deze week speel je bij Radio Veronica mee met... De Fluisteraar.
4: Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
0: Je wint €32.000.
5: Alle info radioveronica.nl.
6: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
7: Goedemorgen.
6: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
7: Echt waar, joh?
6: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: anders toe.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
3: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
6: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: En die Veronica verkeer met een monsterspits hoor. Het is bijna 500 kilometer, 104 vertragingen. Dit zijn de langste. De A4 Dinteloord Antwerpen bij Bergen op Zoom Zuid. Ongeluk gebeurt, een 3 kwartier vertraging. Ook een ongeluk op de A12 Oberhausen Utrecht bij Gijzoord. 50 minuten vertraging. En de A32, dat is Meppel Heerenveen bij Heerenveen Zuid. Daar liggen diverse artikelen liggen daar.
1: Er valt te halen.
3: Er valt van alles te halen als je snel grijpt. 3 kwartier vertraging. Exact 8:30. En het allerlaatste nieuws krijg je uiteraard van Marijke Ketel.
4: Goedemorgen. In 6 jaar tijd zijn er 1100 bushaltes verdwenen. Vooral mensen in dorpjes moeten langer lopen of fietsen voordat ze de bus kunnen pakken.
3: Maar wie heeft ze gejat?
4: Ik denk omdat jij erop stond.
3: Is dat het?
4: Dat denk ik.
3: Ik sta erop.
4: Die bus die slingert niet meer door het dorp, maar die rijdt er dus langs.
3: Oh.
4: Dus dat is echt wel slecht nieuws voor mensen die veel met de bus reizen. Dat gaat gewoon helemaal weg. De UWV-top biedt excuses aan voor discriminatie. AD en Eén Vandaag ontdekten dat mensen met een buitenlandse achternaam sneller boetes kregen. Binnen het UWV loopt een onderzoek hiernaar. De markt voor middelbare schoolboeken werkt niet goed, dat zegt het ACM. Leerlingen moeten vaak een papieren en een digitaal boek aanschaffen, en boeken kunnen vaak niet herbruikt worden. Scholen klagen dat ze maar een beperkte keuze hebben. En weer een nieuwe grote ergernis bij de broodafdeling in de supermarkt. We hadden het eerder in deze uitzending al over de tangen. Dat wij klanten de tangen laten slingeren in de bakken.
3: Oh ja, die moeten in dat speciale guldje aan de zijkant van de bak.
4: In het guldje, dat zeg jij mooi.
5: Ja, maar dat gaat dus om ergernissen van medewerkers. Niet voor ons als consument.
4: Dat klopt inderdaad. Oh. Dit keer is het even andersom.
3: Okay.
4: De medewerkers ergeren zich groen en geel aan de verpakking van de appeltaarten.
3: De verpakking van de appeltaart. Is dat een doos?
4: Ronde, ja, dat is zo'n ronde met zo'n plastic doos erboven.
5: Die is ook altijd in de bonus, weet je dat?
4: Dat klopt, ja.
6: 35% korting.
5: Alles 35% korting.
6: En dat, dan is die bijna goud. Ja, dan,
3: Daar proef je niks van, hoor.
6: Maar die verpakking die is ook een beetje irritant, omdat het is een beetje labiel.
4: Klopt.
6: Labiel, ja.
4: Het wordt nu geschreven eigenlijk online dat dat deksel eigenlijk wat te klein is voor de onderkant. Waardoor hij moet er met...
3: Ja, hij verschuift elke keer eraf. Ja. En dan moet je hem weer in proberen te krijgen. En dat lukt die medewerkers natuurlijk niet.
4: Nee, nou, als hij helemaal open is, dan is hij open.
3: En dan is hij 35% kort.
4: En dan komt hij... Daar komt hij die sticker vandaan.
5: En als er een appeltaart is waarbij belangrijk is dat de verpakking het een beetje bij elkaar houdt, dan is het wel de Albert Heijn appeltaart.
4: Die schijnt best goed te zijn.
5: Nee joh, je snijdt dat ding en echt die achterkant, die valt er zo vanaf.
3: Ik vind het wel heel lekker altijd, die appeltaart.
4: Ja? Van de Albert Heijn.
3: Ja.
4: Maar heb jij dan tips voor de verpakking nog? Om afsluiten?
3: Laat het maar gebeuren. Wat kun je eraan doen? Maar is dat de enige ergernis? Is dat niet
4: nog meer? De grootste ergernis. Dat zijn er heel veel.
6: Moet inpakken met gaffertape, dan blijft het wel zitten. Ja.
3: Kijk.
6: Je duurt wel 3 kwartier voordat je weer open hebt, maar goed, dan heb je hem wel dicht.
5: Ik ben zo blij dat Frank Evenblij hier is op de maandag.
3: Zo fijn. Tape, touw en ijzerdraad is de tip.
4: Ja, dat zijn toch de tips die je nodig hebt. Het weer nog, daar hangt dichte mist vanmorgen.
3: Mist.
4: Dus pas daarvoor op als je de weg op gaat. En vanmiddag wordt het zonnig en zacht tussen de 19 en de 22 graden. Oeh.
3: Nina en Kim Wilde.

0: wakker worden, jongens. Met je juiste been uit bed. Walk This Way. Run DMC en Aerosmith. Om wakker te worden. Daarvoor Nina, Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime.
1: Zing!
0: Tijd, hoogste tijd voor een nieuwe editie Zing naar de Ping. Wij spelen 3 rondes, elk goed antwoord win je €50. Je mag na elke ronde ook echt stoppen als je zegt, vindt genoeg geweest. Maar ga je door en heb je het dan fout of een blackout? Heel belangrijk, dit zijn de spelregels. Dan verlies je al je geld. Maar hebben wij wel een troostprijs in de vorm van de Act of the Morgen. Kurkentrekker! Vandaag spelen we met John uit Eindhoven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je bent aan het werk met de GGZ in Eindhoven.
2: Jazeker, dat klopt, ja.
0: Dus je bent alweer vroeg op werk. Had je heel veel file of viel het nog mee?
2: Nou, ik fiets naar het werk, dus dat is ideaal. 10 minuten fietsen en ik ben er.
0: Dat is toch helemaal fijn. Je werkt gewoon heel dicht bij het werk.
2: Jazeker.
0: En heb je een lekker weekend gehad dan?
2: Zeker een lekker weekend gehad.
0: Vertel.
2: Zaterdag heb ik een leuke graveltocht van 70 kilometer gedaan met onze fietsclub. En gisteren zijn we lekker naar het bos geweest met ons gezin en onze hond.
0: Nou ja. Wat een weekend, zeg.
2: Zeker weten.
0: En nu zaterdag wil jou op met een spel.
2: Ja, ook dat nog.
0: Om even in termen te blijven, want je hebt jezelf weten binnen te krijgen met jouw zangkunsten. Ja. Want je moest dit

0: Het is een soort oudejaarsavond en alle vuurpijlen gaan tegelijk omhoog. Weet je zo. Mooi hoor, mooi. Maar jij deed het als volgt, John.
1: Mooi. Echt in key. Het was niet vals.
2: Ja, toch?
0: Heel goed. Ja, John, hoorde je dat?
2: Oh, ja, ja.
0: Baby. Gewoon in key, hoor ik van een beroepsmuzikant.
2: Kun je nagaan, kun je nagaan.
0: Ben je er klaar voor?
2: Jazeker.
0: Komt hij aan voor 50 euro.
2: You got to show me love.
0: Show me love, ga je door?
2: Jazeker.
0: Voor 100 euro zing naar de ping. That's why I'm easy.
2: Easy like Sunday morning, yeah, yeah.
0: Oh, John, wat doe je nou? Dan hoor dat nog eens. Easy like Sunday morning. Nou, de platencontracten vliegen je om de oren, hoor.
1: Zing jij ook jingles, John?
0: Zing jij ook jingles?
2: Als je zou willen, gaan we dat zeker regelen.
0: Vraag dit voor een vriend. Heel goed, 100 euro. Ja, ga je door, ga je door.
2: Ja, dan gaan we gewoon door, joh.
0: 150 euro, zing naar de ping. Ik kijk omhoog, mijn pupillen worden
2: groot. De wereld is verplukt, John. Op je bolle bips nou. Op je bolle
0: bips nou. Nou ja, platencontract binnen en 150 euro.
2: Hoppakee, de week kan niet beter beginnen.
0: Dat is toch een goed begin van de week, ik wou net zeggen. En dan mag je ook nog zeggen welke we helemaal gaan draaien. Wil je de Communards, Robin S, Commodores of de jeugd van tegenwoordig?
2: Doe maar de jeugd van tegenwoordig.
0: Ja, kijk,
1: uitstekend, hè?
0: Uitstekende keuze hoor ik net. Rijke Ketel is blij.
3: Heel blij.
2: Hoppakee, fijn.
0: John, heel erg veel plezier met 150 euro. Maak er een mooie maandag van in Eindhoven.
2: Dankjewel, dat gaat zeker lukken met dit weer.
0: Denk het ook, hè. Bye bye, man.
2: Bye bye.

geweldig. Het was de keuze van onze fijne zing naar de Pink-kandidaat. Hij heeft het uitstekend gedaan voor die maandagochtend. John in Eindhoven ging voor Sterrenstof. Het is maandag 5 oktober. Gisteren dierendag. En we zijn echt nog steeds...

stoof. Probeer mee te zingen, lukt niet. Misschien wel goed ook. Eagles bij Veronica, One of These Nights. De vroege maandagochtend. En deze staat al een tijdje in de top 10. En terecht ook. Een nieuwe superster is geboren, hè, als het ons vraagt. Somber, my body isn't ready.

0: hand hebben hem. Somber. Zijn hoofd wil, maar zijn lichaam is absoluut niet klaar voor. My body isn't ready. Zal het toe de maandag komen? Ongetwijfeld. Zometeen na 9 uur zijn wij er wel helemaal klaar voor. Want wij gaan weer lekker bladeren door iemand zijn of haar stemlijst. Voor de top 3000. Het top 3000 uur komt eraan.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur voor je wakker.

0: tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
1: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
0: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
11: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
10: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow!
12: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app.

0: Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 9 uur.
4: Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. Mantelzorgers zouden makkelijker met betaald verlof moeten kunnen gaan om voor hun naasten te kunnen zorgen. Dat vindt het Sociaal en Cultureel Planbureau. De gewone zorg krijgt het steeds drukker, waardoor er meer mantelzorgers nodig zullen zijn. Veel mensen willen wel helpen, maar zonder extra steun lukt dat vaak niet, zegt het SCP. Als ouder van een middelbare scholier moet je nog te vaak een papieren en een digitaal schoolboek kopen. Uitgevers moeten daarmee stoppen, vindt toezichthouder ACM. Die zegt ook dat de prijzen al 7 jaar te hard stijgen. Scholen zouden meer moeten samenwerken om een betere prijs en kwaliteit af te kunnen dwingen. De top van het UWV biedt excuses aan voor het discrimineren van cliënten. AD en 1Vandaag kwamen erachter dat mensen met een buitenlandse achternaam sneller een boete kregen. UWV'ers spraken over een giftige werksfeer. Er loopt al een onderzoek nu en het UWV roept iedereen op zich te melden als ze zich gediscrimineerd voelen. En in Wijchen zijn gisteravond 3 auto's helemaal uitgebrand. Volgens Omroep Gelderland raakte een 1/4 beschadigd en sprong een raam van een huis door de hitte. De politie is op zoek naar camerabeelden en sluit brandstichting niet uit. In dezelfde wijk was namelijk begin maart ook al een autobrand. Het weer, op sommige plekken nog wat mist.
4: Mist, mensen!
5: En het is nog best wel fris, maar vanmiddag zonnig en warm najaarsweer met maximaal 22 graden.
4: Gaat maar door, hè. Gaat maar door. 53 vertragingen staan er nog. Dit zijn de langste. De A15 Gorkum-Ridderkerk bij Sliedrecht-West door een ongeval. 40 minuten. De A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 3 kwartier. En een ongeluk op de A27 Breda-Gorkum bij Werkendam. We staan nu in een lange file van 1 uur en 11 minuten.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom eraan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
11: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
10: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
12: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voor gebruik de verpakking.
13: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.

0: Journey met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/ubi40.
1: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
2: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick &.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen?

0: ingaan.
1: Citytrippen?
2: Zakentrippen in het Verre Oosten.
3: Of nee, juichen voor Oranje.
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Gerard Ekdom.
8: Dit is Veronica.
7: Radio Veronica.
6: Het top 3000 uur.

0: was er weer. Amy Winehouse en Rehab.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van...
0: Rick Jansen uit Zwolle. Want die moet je hebben, de Rick Jansen uit Zwolle. Goedemorgen, Rick.
3: Yes, goedemorgen. Ja,
0: hallo, hallo, hallo. Hoe gaat het?
3: Ja, op zich wel goed. Het is maandag, ja. Dus we willen er even wat opstarten, hè?
0: Het is maandag, ja. Het valt niet mee. Een zwaar weekend gehad?
3: Nee, ik heb nooit zware weekenden. Lekker rustig aan doen.
0: Oh, dat is heerlijk. Ja, dan is het maandag, heb je toch een beetje... Oh, man. Gelukkig is daar Radio Veronica, weet je. We maken er een beetje een sfeer en gezelligheid van. En dat gaan we doen dit uur met jouw stemlijst die centraal staat.
3: Yes, leuk.
0: Dus we gaan werkelijk alle kanten op. Want als ik kijk in jouw lijst... Ja, alles, hè. Noem het en het staat erin.
3: Ja. Het maakt niet uit. Muziek is gevoel. En als je iets mooi vindt, vind je het mooi, toch?
0: Zeker, zeker. Ik zie heel veel Britpop erin staan. Maar ik zie ook soul. Ik zie ook gewoon pop. Ik zie... Nou, noem het op. En jij vindt het leuk, dus dat is mooi. Hakken, zie ik ook eens daar. Ja, precies.
3: Ja, ook nog. Ja,
0: gaan we nog. Ja, die gaan we gaan nog hakken de deur. Natuurlijk gaan we hakken de deur.
3: Oh, heerlijk.
0: Rainbow in the Sky komt eraan. Maar eerst Bruce Springsteen.
3: Ah, super.
0: Waarom Badlands?
3: Ja, ik vind Bruce Springsteen sowieso een fenomenale artiest. Ja, eigenlijk alles wat hij maakt is geweldig.
0: Wat een held, hè? Hoe vaak heb je hem live gezien?
3: Ja, nooit helaas.
0: Nooit? Oké. Rick, ik hoop dat hij nog een keer komt. Ik denk het wel, want het is een podiummonster. Die man blijft maar optreden. Ga hem meepakken, want hij pakt je volledig in.
3: Ik ga het proberen.
0: Gaan we niet alvast vooruitjuichen, want hier is die voor je. Bruce Springsteen en Badlands. Geniet van de uur, Rick.
3: Yes, dankjewel, hè. Fijne dag.
0: Jij ook. Bye-bye, man.
3: Bye-bye.

0: We wonen tegenwoordig in de Ziggo Dome in het systeemplafond, joh. Anka de Munnik, het regent zonnestralen. Daarvoor Bruce Springsteen en Badlands.
1: De Fluister.
0: Ja. Vanmorgen is er weer een naam de eter in geknald die het niet bleek te zijn. En dan heb ik het over de Fluisteraar. En daarmee staat de jackpot van die Fluisteraar op dit moment, as we speak, op 12.400 euro. En dan doen we dat bovenop ook nog even van onze vrienden van de energiekiezer een jaar lang gratis energie. Valt allemaal te winnen. Maar wie op wie zoeken wij toch? Luister nog even goed.
1: Sst. Dit is de Fluisteraar.
2: Radio Veronica. Join the club.
0: Als jij een idee denkt te hebben wie hier fluistert, app dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app. En binnen een uur mag misschien jij dan wel een gooi doen naar die gigant.

0: top 3000 uur Give a Little Bit. En daarvoor, och, die was lekker weer zo, zeg. Heerlijk. Goeie herinnering aan Mr. Jamie Lydell en Multiply.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Thuisbatterij,
9: einde salderingsregeling, teruggeleverde kosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
15: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
14: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
16: Het eten is klaar, aan tafel.
17: Zo, dat ziet er lekker uit.
18: Ja, een broodje.
19: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
0: Arie Veronica, verkeer met nog 31 vertragingen. Dit zijn de 3 langste. De A2 Utrecht-Den Bosch bij Deil, 26 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht bij de Martinus-Nijhoffbrug, 36. En de A16 Rotterdam-Breda bij Zwijndrecht. Daar is de parallelrijbaan afgesloten. Schade aan wegmeubilair. Ach, wegmeubilair. 35 minuten vertraging.
20: Dit is Radio Veronica.
21: Het station van de Bonanza.
20: Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
21: En nu, Gerard.

0: eerste hit. Terrence van Darby. Hij gaat schuil onder de naam Sananda Maitreya. En als je dat weet, dan kun je misschien wel erachter zijn gekomen dat deze maand in het land is.
1: Ja.
0: Hij staat zaterdag 17 oktober in het Muziekgebouw in Eindhoven. En de dag erna op 18 oktober in Paradiso, Amsterdam. Dan weet je dat. The artist formerly known as Terrence van Darby. If You Let Me Stay in het top 3000 uur. En daarvoor ook lekker. Ik kreeg een heel vrolijk appje van Jordi. Die zegt, ik heb twee kaarten voor Oasis gescoord voor volgend jaar. Want die komen inderdaad ook. Wonderwall. Het is de top 3000 uur. En we kijken vandaag met toestemming in het lijstje van Rick Jansen uit Zwolle. En in dat lijstje prijkt deze. Coldplay op maandagochtend en Fix You.

3000 euro voor deze maandag. Met dank aan Rick Jans uit Zwolle, want hij was verantwoordelijk voor de muziek dit uur. Applaus. Misschien morgen de jouwe wel, tenzij je gestemd hebt natuurlijk voor de top 3000. Dan kan je er lekker even in gaan spitten. Zometeen is Marissa hier.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
1: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Mobland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
9: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
12: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op AllianzDirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
13: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
9: Radio Veronica.
8: Met het nieuws.
9: Het is 10 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Het Deense
8: Zet de tijd op 10 uur.
9: Radio Veronica.
8: Met het nieuws.
9: Het is 10 uur.
10: Goedemorgen.

0: Mensen die dat kunnen, willen dit vaak niet structureel doen, maar af en toe. En dat is lastig in zo'n functie, dat zegt Voedselbanken Nederland. En er komen vervroegde verkiezingen in Spanje, dat zegt premier Sanchez. Aanleiding is de wooncrisis, die al weken voor protesten zorgt daar. Het begon allemaal toen een vrouw van 87 haar huurhuis uit moest. De Spaanse regering heeft 2 wetsvoorstellen gedaan om die huizencrisis aan te pakken, maar die heeft het parlement weggestemd. Het weer dan nog, de mist op sommige plekken trekt zometeen weg en dan wordt het een zonnige en best wel lekkere dag vandaag met zo'n 20 graden.
1: Oh, maak me gek Marijke, fantastisch.
0: Heerlijk.
1: Daar hebben we zin in. Tot en met woensdag toch nog, geloof ik.
0: Het schijnt, ik heb Geer vanmorgen meerdere keer horen zeggen dat het donderdag echt herfst wordt, dus tot die tijd verwacht ik nog de zon.
1: Oké, dus voor iedereen die team herfst is, nog even geduld. Voor iedereen die team zomer is, oh, geniet er nog even lekker van. Marijke, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Het is druk nog, 15 vertragingen op dit moment. Ik heb voor jou de langste. De A2 Den Bosch-Utrecht bij de Empelbrug, daar doe je er 13 minuten extra over. En de A15 Gorkum-Ridderkerk bij Papendrecht een kwartier. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda bij Ridderkerk-Noord. Daar is de parallelrijbaan afgesloten. Dat heeft alles te maken met het feit dat de schade is aan het wegmeubilair. Oké, interesting. En je doet er daar een half uur extra over.
2: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer

0: Avondeals Bijbel.
1: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Iedereen ligt nog in zijn nest. Maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap? Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
5: Speel mee met de Fluisteraar.
4: De jackpot staat nu op 12.400 euro.

0: twee naast elkaar om je dag goed mee te beginnen. Je hoorde Bon Jovi hier bij Radio Veronica. Maar natuurlijk ook Propaganda en Duel, oftewel Eye to an Eye. Komt u maar. De Fluisteraar. Ja, goedemorgen. Welkom hier bij Radio Veronica, waar het rumoer van de werkdag achter je verdwijnt zodra de eerste artiest op het podium springt. Ik hoop dat je een goed weekend gehad hebt. Ik heb een fantastisch weekend gehad. En ja, we hadden het over een duel, oftewel een duel. Het duel gaan wij nu ook weer aan in De Fluisteraar. Goedemorgen, het is Marisa, checking in op je maandag. We moeten er allemaal weer tegen aandag. In de jackpot zit €12.400. En Mieke van der Wacht uit Vlaardingen is onze nieuwe dappere strijder. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, als jij om je heen kijkt, hè, wat zie je?
1: En heel veel auto's heen en weer rijden.
0: Oh, oké. Ja, waar kan je zijn?
1: Ik ben onderweg.
0: Oké. Hey, en waar ga je naartoe?
1: We gaan onze hond naar het pension brengen.
0: Oh, ga je op vakantie?
1: Juist.
0: Oh,
1: ja,
0: lekker.
1: Morgen.
0: Oh, oké. Oké, waar gaan jullie naartoe?
1: Zuid-Spanje.
0: Oh, genieten zeg.
1: Ja, ja, zeker.
0: Dat is, ik bedoel, het is hier lekker weer, maar daar is het helemaal fijn natuurlijk. Hè? Maar is dat moeilijk voor je? Dat je dan, hè, ik kan me dat wel voorstellen, gewoon je huisdier toch onderdeel van het gezin, dat je die dan even achter gaat laten?
1: Ja, het is wel moeilijk, maar ik weet dat hij daar heel goed is.
0: Nou kijk, dat zou ongetwijfeld een troost zijn. En wat zou het tof zijn, dat je nog even wat vakantiegeld bij elkaar kan sprokkelen, toch?
1: Spannend.
0: Ja, toch? De jackpot, €12.400, daar speel je voor. En voor een jaar lang gratis energie door Energiekiezer.
1: Oh, oké, ook leuk.
0: Ja, toch? Nou, lieve Mieke, ik heb voor jou de opgave, dus luister nog een keer mee.
1: Ja.
2: Dit is De Fluisteraar.
3: Radio Veronica. Join the club.
0: Ja, daar was die weer.
1: Ja.
0: Hij fluisterde weer deep mic, zoals we dat noemen. Veel te dicht bij de microfoon. Ja. En hopelijk heb jij daardoor herkend wie dit is. Want lieve Mieke, wie zoeken we?
1: Ik denk Hans Dagelet.
0: Hans Dagelet. Acteur, natuurlijk. Momenteel te zien in de Eetclub op Netflix.
1: Ja.
0: Speelt Gerrit van der Kooi, de intimiderende vader van Patricia. Ik denk, ik noem hem er maar even bij.
1: Ik heb hem gedownload om te gaan kijken van in de vakantie.
0: Oh, je bent nog niet begonnen?
1: Nee, ik bewaar hem even.
0: Oh, het is wel echt lekker om te kijken, hoor. Je binst het zo weg. En er zitten heel veel, hoe zal ik dit netjes zeggen op dit tijdstip? Er zitten heel veel natuurscènes in, zeg maar.
1: Oh, nou, dat kan geen kwaad.
0: Nee, ja, dat wou zeggen, dat is altijd goed, toch? Oké, maar goed, we hebben het ergens anders over. Is het Hans Dagelet, de acteur? Ik ga het vragen aan de jury.
2: Jouw antwoord is... fout.
1: Ah, dat is jammer.
0: Nee, het is niet Hans Dagelet. Ach, wat ontzettend jammer nu. Heel erg jammer. Maar goed, ja, je gaat gewoon toch lekker op vakantie. Dus ik hoop dat je daar zelf voor gespaard had. En ik wens je heel veel plezier op vakantie.
1: Dankjewel.
0: En, heb een mooi afscheid zometeen met je hond.
1: Ja, dankjewel.
0: Fijne dag, Mieke. Dag.
1: Hetzelfde.
0: Dankjewel. Ach, dat is jammer. Niet Hans Dagelet. Jackpot omhoog met €200. €12.600 op dit moment. Gaan we zo weer spelen.

Pas erop met deze van Sniff and the Tears. Je hoorde The Driver's Seat. Ja, weet je, soms in de liefde, dan zoek je het even niet in het veilige, burgerlijke. Maar soms heb je gewoon nul zin in een man die braaf je filterkoffie zet, weet je. Dan wil je gewoon een cowboy. Weet je, zo'n type dat ruikt naar leer en benzine en slechte beslissingen. Daar gaat

0: spiegel in kijkt en denkt... oh, nou, vandaag klopt alles hoor. You got the look hier bij Radio Veronica. Van Prince samen met Sheena Easton. Zometeen gaan we back to the 90s met deze lekkere banger.
1: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
2: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
1: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
3: Je wint 32.000 euro!
2: Alle info radioveronica.nl.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan en door.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raaksiropen. Flessen van 750 milliliter. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de jaap van Jumbo.
8: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen... werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
9: Oh, hey, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
12: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
13: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december start de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
14: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
15: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
16: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
17: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
18: Zeker weten.
17: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
19: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
20: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
19: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Ja, goeiemorgen. Goedemorgen, Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij Leenderheide, daar doe je er 28 minuten langer over. En de A16 Rotterdam-Breda bij Ridderkerk staat 23 minuten. De parallelrijbaan is daar afgesloten vanwege schade aan het wegmeubilair. En tenslotte de A29 Rotterdam-Bergop-Zoom, Oud-Beijerland, auto met pech, 19 minuten extra.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van de Bonanza.
1: Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
2: En nu
1: Marisa. Met

0: natuurlijk altijd in een restaurant. I want it all, weet je. Dan kan ik gewoon niet kiezen tussen al die lekkere dingen, weet je wel. Dan wil ik de pasta en de quiche. Dan wil ik de rode wijn, maar ook de witte wijn. Dan wil ik eigenlijk ook wel het bokbier. You're the queen hier bij Radio Veronica met I want it all. Zometeen back to the 80s met Madonna. Luisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
1: Veronica. Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
2: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
4: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
6: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
6: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
10: Thuisbatterij.
11: Einde salderingsregeling.
12: Teruglever kosten.
13: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
15: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. Doei, live happy.
16: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ING.nl.

0: vakantie. Doei. Live happy.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
6: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Alle Sigma verf bestel je bij...
10: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
11: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Mantelzorg NL is blij met het rapport van het Centraal Planbureau. Daarin staat dat mantelzorgers meer hulp van de overheid moeten krijgen om de zorg te kunnen combineren met hun gezin of baan. Bijvoorbeeld door betaald verlof op te nemen. Je kunt niet blijven stapelen op het bord van de mantelzorger, zegt de koepel. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Dat heeft het CBS uitgerekend. Het heeft waarschijnlijk te maken met dat nieuwe studenten een beurs krijgen en dus minder hoeven te lenen. De gemiddelde studieschuld is ruim 18.000 euro. Er komen vervroegde verkiezingen in Spanje. De huizencrisis loopt er zo uit de hand dat premier Sanchez vindt dat hij niet anders kan. Twee wetsvoorstellen om er iets aan te doen werden weggestemd en er zijn al maanden grote protesten. Tienduizenden mensen gingen de straat op en demonstreerden tegen hoge huren en huizenprijzen. En in Nederland haalde een brillenketen al uit de winkels. Noorwegen gaat een stap verder. Daar worden AI-brillen, waarmee je stiekem kunt filmen, voorlopig verboden. In de tussentijd wordt uitgezocht waar het verbod definitief wordt. De regering denkt aan bijvoorbeeld sportscholen, ziekenhuizen en plekken waar veel mensen zijn. Het Veronica weer van Weer Online. De mist is aan het verdwijnen en op steeds meer plekken schijnt de zon. Het wordt verder opnieuw zacht en rustig weer. 19 tot 22 graden. Morgen ook nog, daarna koeler.
13: Ja, dankjewel Ronald. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Nog 11 vertragingen op dit moment, waarvan dit de langste 3 zijn. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij Leenderheide doe je er een half uur langer over. Dat komt door een ongeval. En de A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij Batadorp ook een ongeluk gebeurt. Een kwartier extra. En tenslotte de A67 Eindhoven-Turnhout bij Leenderheide. 19 minuten.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Daar heb je Huub van Hubo.
16: Hoi.
15: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
17: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
17: Wat? Dus dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijsteding.net.
1: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee. Plus,
5: nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
8: Speel mee met de fluisteraar.
9: De jackpot staat nu op 12.600 euro.

0: altijd blijven dromen. Hè. De lat lekker hoog leggen, dan kan je jezelf een beetje uitdagen. You're the High Hopes van Panic at the Disco.
1: Welke luisteraar herkent de fluisteraar?
0: Ja, heb jij ook een gat van precies 12.600 euro op je bankrekening? Nou, in dat geval heb ik wel goed nieuws. Want ja, wij van Veronica kunnen dat vullen. Mits jij de fluisteraar weet te raden. Dat is een fluisterende BN'er. Die heeft wat ingefluisterd, heel close mic. En als jij dan herkent wie dat is, dan kan je fluisteraar appen naar de gratis Radio Veronica app. En nou ja, goed, over een uur speel je dan mee. Dan zit je hier bij mij in de show en dan mag jij, nou ja, hopelijk het goede antwoord geven. En dan is dat geld voor jou. En als bonus krijg je daar ook nog eens een jaar gratis energie van de energiekiezer bij. Dus, nou, hè, in deze dure tijden is dat natuurlijk helemaal niet weg. Dit is de opgave, spit je oren.
1: Sst, dit is de fluisteraar.
2: Radio Veronica. Join the club.
0: Het is altijd maar goed dat wij uitgesloten zijn van deelname. Want als ik mee had mogen doen, dan had ik dit niet geraden. Nee, dus daar had je niks aan gehad. Ik hoop dat jij wel een idee hebt wie dit zou kunnen zijn.

van de meest energieke hits van de band U2. Je hoorde Desire hier bij Veronica. Ja, en als je denkt van, goh, mijn radio blijft ineens hangen in een soort van lange, hypnotiserende baslijn. Ja, dat klopt wel. Want dit is eigenlijk geen liedje. Dit is gewoon meer een vibe. Een pure sfeertje waar je even lekker in wil blijven hangen. En soms is dat ook gewoon het enige wat je even nodig hebt. Harry Styles, American Girls. Die roepen de hele dag

0: tof er even vanaf blazen, maar ja, dan heb je wel de Beatles. Hè. Hier bij Radio Veronica met Help. En over Help gesproken, ik heb zometeen een van de meest romantische liedjes ooit gemaakt over een one night stand. Ja, bestaan er romantische liedjes over zeker? En die klinken zo.
1: More than words to show you feel.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
10: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
9: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
11: Ah, hier kan het.
9: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
12: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
14: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
15: Een initiatief van Pfizer.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Ja, goedemorgen. Het is bijna 11:30. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. 12 vertragingen op dit moment, waarvan dit de langste 3 zijn. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij Leenderheide. Dat doe je er 33 minuten langer over. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Oud-Beijerland, 16. En tenslotte de A67 Venlo-Turnhout bij Gelderop. Een half uur vertraging. En stel, je staat in een file die niet gemeld is en je bent toch benieuwd hoe lang het allemaal nog gaat duren. Check dan de app van Flitsmeister.
21: Dit is Radio Veronica.
22: Het station van Wout en Frank.
21: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
22: En nu
21: Marissa met de

0: Wereldkampioenschap, woehoe, roep in de microfoon. Dat is zojuist weer gewonnen door Katie Tunstall. Och, wat een lekker eigenwijs liedje blijft dat toch, hè? You're the Black Horse and the Cherry Tree hier bij Radio Veronica.
1: Single, single, single swipe. Single, single swipe.
0: Oh yeah, we gaan iets nieuws doen hier in de show. We gaan namelijk daten op de radio. Nou ja, met muziek dan, hè? Dit is een gloednieuw spelletje. We noemen het Single Swipe. Het werkt precies zoals Tinder. Ja, je krijgt zo van mij 3 opties te horen. Vind jij de eerste niks? Nou, dan swipen we naar links. En dan skippen we hem. En dan gaan we naar de volgende. En nou ja, als je dat niks vindt, kunnen we naar nog een volgende gaan. En krijg je dan vervolgens vlinders in je buik van het liedje. Ja, dan is het een match en dan draai je hem helemaal. Ja, zo simpel kan het eigenlijk zijn. Dus als jij mee wil doen, heb dan meedoen naar de gratis Radio Veronica app. Dat is best overzichtelijk, toch? Even geen fluisteraar, dit is weer even wat anders. Ja, dit, hè, om het verwarrend te maken. Gewoon meedoen appen. Meedoen! Nou, doe maar mee, vind ik leuk. Spreek ik je zo meteen en dan leg ik je de 3 voor. Radio Veronica, cool and the gang nu.

0: draait Blondie met Denis. En je hoorde ook nog This Is What It Feels Like. Natuurlijk van Armin van Buuren samen met Trevor Guthrie.
1: Single, single, single swipe. Single, single swipe.
0: Ja. Oh yeah. Ik zeg een heel goede morgen tegen Rianne Vrielink uit Rotterdam.
2: Goedemorgen.
0: Hey, goeie. Oh, dat vind ik leuk. Jij klinkt heel vrolijk op deze maandag. We moeten er allemaal weer tegenaan, dag.
2: Ja, ik heb een lekker dagje thuiswerken vandaag. Dus,
0: Dat heb je wel goed bekeken, helemaal met dit weer, hè?
2: Ja, heerlijk. Ja, straks in de pauze lekker naar buiten.
0: Oh, wat goed. Ja, even gaan genieten nog van het zonnetje. Hey, maar
2: absoluut.
0: Het lijkt mij best wel ingewikkeld, hè, thuiswerken. Heb je dan niet dat je afgeleid bent, dat je denkt, oh, nog even een wasje vouwen of net iets te uitgebreid lunchen, ik noem maar wat.
2: Nou, het is eigenlijk meer de radio. Dan denk ik, oh, dit is een mooi liedje. Gaat hij weer wat harder?
0: Oh,
2: weet je wel?
0: Ja, dat is natuurlijk ook afleiding. Of dat je denkt, hé, wat een leuk spelletje. Nou, daar wil ik eigenlijk wel aan meedoen.
2: Ja, dat.
0: Nou ja, even in de basentijd. Vindt de baas vast wel goed, zeg maar, dat het mag van Marisa. Dus hebben we dat bij deze afgetikt.
2: Ja, het is dus, ja, helemaal goed. Ja.
0: Het is nieuw in dit programma. Het werkt eigenlijk een beetje als Tinder. Heb je ervaring met Tinder?
2: Ja, 100 jaar geleden een keer, ja.
0: Oh, oké. Nou, we gaan hetzelfde doen, maar dan niet met fotootjes van mensen, maar met liedjes. Dus ik start een liedje in en dan zeg je gewoon, ja, draaien of je zegt swipen. Zo simpel is het.
2: Helemaal goed.
0: Ik heb er 3 voor je. En van welke muziek hou je? Wat hoop je dat er voorbij gaat komen?
2: Oeh, ik hoop toch eigenlijk stiekem wel heel erg op Michael Jackson of Prince.
0: Oké, okay. Michael Jackson of Prince. Nou, dat zou zomaar kunnen dat het erbij zit, maar het zou ook zomaar kunnen dat het er niet bij zit. Luister even goed, Rianne. Ja, <okay. laughs> dit is je eerste optie.
2: Nee, swipen.
0: Ja, we gaan meteen door naar de volgende. Je zegt, ga alsjeblieft weg met René Vroeger. Nou, dat doe ik dan. En dan gaan we snel naar nummer 2. Ja.
2: Oeh.
0: Oh, Lenny Kravitz, I Belong to You. Ja, Michael Jackson, Prince. Dan zit dit natuurlijk wel in de buurt, hè?
2: Ja, dat zit wel echt heel erg. Ja, ik ga toch swipen. Ik neem een gok.
0: Jij gaat de gok nemen, jij gaat swipen. Ja. Oké, nou dan is dit optie nummer 3.
2: Oh, leuk.
0: Ja? Oh, nou kijk, hebben we een match?
2: Ja, we hebben wel een match, hoor.
0: Oh, dat vind ik. Dus jij bent gewoon eigenlijk wel blij dat je helemaal hebt gewacht tot het laatste liedje.
2: Ja, stiekem wel, ja. Nou, niks meer van mij.
0: De laatste, de beste. Daar ben ik blij om. Hey, Rianne, dank je wel. Jij bepaalt dat wij deze gaan draaien. Taploader, Dancing in the Moonlight.
2: Bedankt, hè.
0: Jij bedankt.

0: Het is wel grappig, hè, die titel. Dancing in the Moonlight. Ik moet eerlijk bekennen, ik was vanmorgen zo vroeg wakker dat ik dat nog gedaan heb. Ken je dat? Dat je dan je tuin in loopt en dat de maan zo mooi is. En dat je denkt, jongens, ik doe een dansje, want het is donker, dus niemand ziet me. En zelfs als die mensen je wel altijd dansen alsof er niemand kijkt. Je hoorde Dancing in the Moonlight hier bij Radio Veronica van de Taploader. En dat liedje, dat was uitgeswiped door Rianne Vrielink. Morgen weer een editie. Wil je meedoen? App dan meedoen. Oké, luister. Zometeen heb ik een classic voor je van Sheryl Crow.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
2: Deze week in de bonus.

0: De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober.
1: Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime deal-dagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.nl. Oh.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
6: Keukenkopers, opgelet. Nu
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorg. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
12: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
15: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
14: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
15: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
18: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
19: Wow!
18: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
3: Gewoon even op Belsimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo Belsimpel kan het zijn.
10: Belsimpel zet de tijd op 12 uur.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 12 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan.
19: Vakbond FNV is geschokt, maar niet verrast, over de berichten over discriminatie bij het UWV. Via AD en Eén Vandaag kwam naar buiten dat mensen met een buitenlandse achternaam er harder worden aangepakt. FNV noemt het verwerpelijk en zegt dat het UWV had moeten leren van bijvoorbeeld de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Zorgminister Sterk komt binnenkort met een plan hoe ze mantelzorgers gaat ondersteunen. Ze reageert op het rapport van het Centraal Planbureau, waarin staat dat mantelzorgers hulp vanuit de overheid moet krijgen. Ze kunnen de zorg dan beter combineren met hun baan en gezin. Bijvoorbeeld als ze betaald verlof kunnen opnemen. De totale studieschuld van Nederlandse studenten en oud-studenten is voor het eerst gedaald. Het heeft het CBS uitgerekend. De invoering van de basisbeurs speelt een rol, want studenten hebben meer geld en hoeven minder te lenen om te kunnen studeren. De gemiddelde studieschuld ligt op ruim 18.000 euro. En het meisje met de parel hangt weer in het Mauritshuis. Het schilderij was 5 weken in Japan voor een tentoonstelling. Speciaal voor de terugkeer tekenden de museumdirecteur en burgemeester een akte om haar de titel oudste inwoner van Den Haag te geven. Het schilderij van Vermeer hangt al sinds 1902 in het Mauritshuis. Het Veronica weer van Weer Online. Op steeds meer plekken schijnt de zon. Het wordt verder opnieuw zacht en rustig weer. 19 tot 22 graden. Morgen ook nog, daarna koeler.
20: Ja, dankjewel Ronald. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij het Vonderen. Daar staat een vrachtwagen met pech. Dat gaat nog duren tot 12:30 vanmiddag. En de vertraging daar is op dit moment 18 minuten. De A7 Zaanstad-Hoorn bij Purmerend-Noord. Daar doe je er 10 minuten langer over. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda bij Ridderkerk-Zuid. 5 minuten.
21: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
22: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten. Daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer. Om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
23: Behalen zeg. Koffie.
22: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.

0: Bijbel.
1: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
2: What a world!
1: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
3: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Alle Sikkensverf bestel je bij
6: verfwinkel.nl. Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, €7.000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
11: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
12: Verschillende soorten nepnieuws.
10: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die me echt raken.
12: Ik hou het niet meer bij.
13: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder. Geef als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je

0: Oh, lekker, even back to the 80s met Outfield en Your Love.
1: Welke luisteraar herkent de fluisteraar?
0: En we hebben een nieuwe dappere strijder. Zijn naam is Frank van der Kubbe uit Etten-Leur. Een heel goede middag. Oh ja, dat moet je wel aanzetten, anders dan hoor ik je niet. Hey, hallo.
2: Hoi, Marisa. Goedemiddag.
0: Hey, Frank. Hey, wat doe je op dit moment? Behalve proberen om 12.600 euro te winnen.
2: Op dit moment zit ik aan tafel te wachten tot ik mag zeggen wie het is.
0: Ja.
2: Maar jij bedoelt wat ik voor beroep doe of zo?
0: Ja, dat. En ben je misschien aan het lunchen? Ja, sorry, ik heb zoveel vragen. Ik hoop dat je even de tijd voor me hebt. Heb je al geluncht?
2: Nou, nee, dat ga ik zo doen.
0: En wat ga je eten?
2: Wat ik ga eten? Ik ga watermeloen, muesli en noten.
0: Maar waarom?
2: En amandelmelk. Waarom? Dat vind ik lekker.
0: Oh, dat vind je lekker. Nee, oké. Ja, sorry. Oké. Just checking.
2: Nee, maar
0: dat
2: is,
0: dit klinkt heel gezond, Frank. Dat is, ik kan er een voorbeeld aan nemen. Want om heel eerlijk te zijn, krijg ik waarschijnlijk zo meteen van de productie weer een kaassoufflé uit de kantine. Dus dit is een stuk gezonder natuurlijk. Wat doe je in het dagelijks leven?
2: In het dagelijks leven sinds kort werk ik als taxichauffeur.
0: Mm-hmm.
2: Bij Volstaxi en Touringcars.
0: Ja.
2: Uit Zevenbergen. En daar rijd ik voornamelijk contractvervoer. Ik rijd dus in een rolstoelbus.
0: Ja.
2: Dus ik haal mensen op die eventueel bij ziekenhuizen en mensen die slechte been zijn, eventueel met een rollator. En ja, wat het contractvervoer is, dat is ook voornamelijk kindjes ophalen en naar school brengen.
0: Nou, ik vind het heel mooi. Ik heb er helemaal een beeld bij. Ik zie dat eigenlijk ook altijd bij mij in het dorp. En die mensen die zijn altijd zo hard aan het werk. En je doet ook nog iets voor je medemens. Dus Frank van der Kubbe, het is je van harte gegund. Die 12.600 euro in de jackpot. En je verdient, als je dat verdient, als je dat goed hebt, dan krijg je ook nog eens een jaar lang gratis energie van Energiekiezer.
2: Dank je.
0: Zullen we hem gaan beluisteren nog een keer? Of zeg je van, joh, dat is helemaal niet nodig. Nou, daar komt hij.
1: Dit is de fluisteraar.
3: Radio Veronica. Join the club.
0: Daar was hij weer. Onze fluisteraar. Nou, wie denk jij dat het is, lieve Frank?
2: Nou, ik hoor dus een Noord-Hollands accent.
0: Ja.
2: En ik hoor een Surinaams accent.
0: Ja, dus?
2: En dan kom ik uit bij Edwin Jonker.
0: Edwin, nou, dat is wel heel grappig. Voor mensen die denken Edwin Jonker, ja, dat is natuurlijk Evert Struik.
2: Sorry?
0: Ja, wat wilde jij zeggen?
2: Ja, even Struik van de Eetclub.
0: Van de Eetclub, ja, precies.
2: Ja, maar ook Richard van GTST.
0: Ja, dat is waar. Daar zat hij inderdaad ook in. Maar sorry, ik zit helemaal in de Eetclub momenteel. Dus ik kan echt alleen daar nog maar aan denken.
2: Die was ook goed.
0: Hè? Ik vind het wel grappig, want 2 uur geleden hadden wij ook een kandidaat. En die dacht dat het Hans Dagelet is. Ja, die zit natuurlijk ook in de Eetclub. Dus zo komt de hele cast voorbij. Maar het zou mooi zijn dat dit gewoon het goede antwoord is. En dat geldt voor jou is. Zullen we checken bij de jury?
2: Ja, graag.
0: Oké, lieve jury. Is onze fluisteraar Edwin Jonker?
4: Jouw antwoord is... fout.
2: Oh.
0: Nee! Ik denk, je hebt hem.
2: Ja, ik was inderdaad echt overtuigd. Ja,
0: wij hebben geen idee. Hè? Dat moet ik er wel even bij vermelden. We hebben hier in de studio geen flauw idee. Dus jij zei hem, dat zou hem wel eens heel goed kunnen zijn. Want jouw beredenatie was ook zo ontzettend logisch.
2: Precies.
0: Helaas. Sorry, ik had het je gegund. Maar ik wens jou een heel mooie dag toe.
2: Oké, succes voor de volgende.
0: Ja, nou, dat vind ik heel sympathiek van je.
2: En veel plezier met het programma.
0: Ja, dat jij ook heel veel plezier met het programma.
2: Okay,
0: en mocht je nog een nieuw idee hebben, app gewoon weer fluisteren naar de gratis radio.
2: Maar nu ben ik even blank hoor, want...
0: Nee, dat

en Wonderful Tonight. Dat liedje dat schreef hij terwijl hij op zijn toenmalige vrouw aan het wachten was. Fotomodel Patty Boyd. Ja, je weet hoe dat soms gaat met de dames. Die kunnen dan maar niet besluiten wat ze aan moeten. En ja, hij was gewoon super gefrustreerd en schreef toen dit fantastisch mooie liedje. Dus ja, dames, volgende keer dat je partner zucht omdat je voor de 10e keer van outfit wisselt, zeg gewoon, hè, dat je bezig bent met het inspireren van een

Ik krijg een heel leuke app van Mark. Die zegt, Marisa, what the fuck? Je draait Modern Talking. Nou, lieve Mark, je kan zeggen wat je wil over Modern Talking. Maar in de categorie oranje huidskleur en een ontplofte koep stonden zij echt eenzaam aan de top, toch? Ja. You can win if you want. Ja, winnen, dat deden ze zeker. Al was het maar de prijs voor de meeste meter haarlak in één videoclip. En natuurlijk het feit dat dit gewoon nog steeds een enorme lekkere banger is. Zo, dat mag ook wel eens gezegd. Zometeen deze.

0: Alphabet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Goedemorgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria, 1 plus 1 gratis. En alle Optimal, yoghurt, kwark en vla, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
3: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, weekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief. Beterschap, hartje met verband emoji.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
9: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, teruglever kosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Ara graag mee, zei ik tegen hem.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
15: Nu bij Ben, dubbel dikke data.
16: Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
18: Voor de makers.
19: Praxis.
20: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Ja, goedemiddag. Het is inmiddels 1:04. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. Beginnen bij de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven bij het Vonderen. Doe je er nog steeds 18 minuten langer over. En de A7 Zaanstad-Hoorn bij Purmerend-Noord ook 7 minuten. En tenslotte de A58 Eindhoven-Tilburg bij Oorschot. Een vertraging van 20 minuten.
22: Dit is Radio Veronica.
23: Het station van Gerard Ekdom.
22: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
23: En nu
22: Marissa met de

gaat of je socials opent, dan merk je toch eigenlijk wel dat er verdomd weinig veranderd is. We leven nog steeds in een grote verwarrende chaos, maar hey, wel met een te gekke soundtrack. Line of Confusion, Genesis bij Radio Veronica. Oh, luister nu. Dit is lekker. Dit is Redbone. And come and get your love.

dat is toch lekker, dat gitaartje, weet je. Volgens mij is het geen gewone gitaar, want die hebben 6 snaren. Deze had er 7. 6 normale en 1 gevoelige. Je hoorde If Only I Could van Sydney Youngblood hier bij Radio Veronica. Over gevoelige snaren gesproken, zometeen is die hier weer. The man, the myth, the Rob Stenders. En dit is Elton John samen met George Michael.

0: luisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
2: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
3: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 per se gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
3: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
5: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
8: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
11: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
12: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
11: Cute.
12: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want

0: het een tikje anders doet.
1: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Het nieuws over discriminatie en racisme binnen uitkeringsinstantie UWV komt bij vakbond FNV binnen als schok. Maar verrassend is het niet, zegt de bond. Via het AD in 1 Vandaag werd duidelijk dat mensen met een buitenlandse achternaam harder worden aangepakt bij uitkeringsfraude dan mensen met een Nederlandse achternaam. De FNV vindt dat absoluut niet kunnen en ziet weer een slecht moment voor het vertrouwen in de overheid na het toeslagenschandaal eerder. Telefoons moeten de hele schooldag. De FNV vindt dat absoluut niet kunnen en ziet weer een slecht moment voor het vertrouwen in de overheid na het toeslagenschandaal eerder. Telefoons moeten de hele schooldag verboden worden, vindt het kabinet. Daarom komt er een strenger advies vanaf komen.

0: Situatie op de weg met een paar files die nu opvallen. De A12 Duitse grens Arnhem voor Duiven 9 minuten extra. A16 Rotterdam-Breda voor de Drechttunnel 7 minuten. Door een spoedreparatie is daar de parallelrijbaan dicht. En op de A58 Eindhoven-Tilburg is je vertraging voor Moergestel 8 minuten. Na een eerder ongeluk is de weg daar wel weer vrij. Compleet overzicht in de app van Flitsmeister.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
4: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
3: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
4: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: De prijs

0: aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap? Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: UB40 met Ali Campbell komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
2: De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Speel mee met de Fluisteraar.
10: De jackpot staat nu op 12.800 euro.
11: Wauw.

0: zeg je dat in Twente?
1: Och, 1999.
0: Ik vind het in het Engels al moeilijk. Zo. Dan moet je toch ook terecht bij iets van 1999, hè? Marco de Gier vraagt het aan. Marco, als je familie bent van Henk de Gier. Een diepe buiging. Zo niet, dan ook, want je hebt een heerlijk nummer aangevraagd. Princess en 1999. Tot aan de 3 uur is de Nationale Internationale Radio Veronica helemaal van jou. Je mag gewoon aanvragen wat je wil. Want dit hele programma bestaat gewoon uit liedjes die jij aandraagt. 2 uur lang, waar krijg je dat nog? Alleen bij Radio Veronica. Maak gebruik van dit mooie democratische genoegen. Wat wil je horen? Laat het weten via de app van Veronica.
1: Hoi.
0: Afgelopen weekend hebben wij gehoord dat zij is overleden. Sass Jordan, en die wordt heel vaak aangevraagd. Jasper van den Burg onder andere en Koos ten Braber wilden deze horen. Hi Roadies!

0: in Nederland zeer populair. Voor vrouwelijke Black Crowes. Seth Jordan vanmorgen bij Gerard Ekdom. Make you a believer. Vandaag bij ons nu High Road Easy is veel aangevraagd. Doodsoorzaak is nog niet helemaal bekend, geloof ik, hè, Seth Jordan?
1: Nee, klopt.
0: Ja, lang niks meer van gehoord. We hebben nog eens ooit gelezen, toen we de vorige keer Seth draaiden, dat ze tv-presentatrice geworden was.
1: Oh ja, joh.
0: Toen zei ik, een van de rare DJ, ik weet nog, die dacht gevoel voor humor te hebben, zijn nog SBS Seth Jordan.
1: Oh ja.
0: Weet je nog?
1: Ik weet het nu weer.
0: Ik ben een beetje vergeten hoe die jongen heet, maar ik ben er toch wel om zitten gniffelen. Al was ik het zelf. High Road Easy is inderdaad een van de heerlijke liedjes van Seth Jordan. Voor Jasper van den Burg. En Jasper zegt, wij begrijpen elkaar, jongen. Nog even terug naar het Twents van 1999. Je wordt min of meer corrigerend opgetreden door Miu.
2: Volgende keer Bert en Marisa vragen, ja.
0: Oh.

0: Praise. Simon is blij dat hij deze naam niet hoeft uit te spreken. Hij heeft ook een onlogische naam, dat is waar. Knowles. Ja, over Seth Jordan zegt Jasper nog even. Ze was ernstig ziek voor zover bekend. En nog even over Prince. Annemiek was blij dat wij starten met 1999 van Prince. Ja. Komt er toch nog wel redelijk uit, hè? Hey, die Simple Minds, daar wil ik het toch even met jullie over hebben.
1: Vertel.
0: Ja, die hebben gewoon een hartstikke goede single. En op de een of andere manier is het nergens te horen. Behalve hier een beetje. Misschien doe ik mensen tekort, hè. Maar er is, vorige week hebben wij de albumuitvoering gedraaid van die Simple Minds. Die begint wat rustiger. Maar deze jongen, de singleversie, begint echt zoals in hun beste tijd. De nieuwe Simple Minds. Ga er eens niet doorheen zitten mouwen. Benjamin zegt, kun je die nog eens draaien? Want die vond ik goed. Beginner Boys.

0: even bij Caroline neerleggen. Voor 1,14 euro.
1: Het is ook nog veel geld, dan weet ik het zeker niet.
0: Ken je nog een artiest met de initialen van George Benson?
1: GB?
0: Ziet? Jij kan 2,25 euro vinden.
2: JB.
0: GB.
1: GB.
0: GB. Ja. Het is niet George.
1: George Baker.
0: Ja! Maar helaas net na de tijd.
1: Oh, buiten de tijd.
0: Buiten de tijd.
1: Je gaat hem ook wel een beetje weg. Met George.
0: George. Ja. Oh ja, shit. Heel dom van. Dat was een heel subtiel hintje. Sympathiek. Ilse was de aanvrager van Gimme the Night van George Benson. Die was fijn. Nog even terug naar The Simple Minds. Komen wat berichten over binnen?
1: Zeker, er komen heel veel berichten over binnen. Angelina zegt, hoi Rob, ze waren een paar weken geleden op tv met een live optreden bij een festival van BBC Radio. Was echt heel goed. Frits zegt, goede tip Rob, fantastisch nummer van The Simple Minds. Ik ga hem gelijk in mijn Spotify-lijst zetten. Arthur Simons zegt, dank jullie wel voor het draaien van de nieuwe Simple Minds. Dick Beek, lekker nummer zeg, van de Simple Minds. Lijkt wel erg op U2. En Fred de Witte zegt, lekker.
0: Ik heb er ook nog een van Dennis.
3: Hey, beste mensen van de Bonanza.
1: Hallo.
3: Wat een knaller deze plaats, zeg. Simple Minds, nog niet gehoord. Vooral blijven draaien. Goedjes.
0: Doen we hierbij. Ziet, wat heb je zo meteen in het nieuws zitten?
2: Gaat over de eerste Nobelprijswinnaar van dit jaar.
0: Die hebben we na de reclame benieuwd.
4: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1+1 gratis. En Jumbo kip of varkensjewarme 3 of 500 gram ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
6: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
7: Nu bij Coolblue zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
0: En nog even Odido. Je zal hem maar vergeten zijn, hè? Hoe is het met de Nobelprijs?
2: De eerste van het jaar is bekend. Het is die voor de geneeskunde voor 2 Duitse en een Amerikaanse hersenwetenschapper. Ze hebben onderzocht hoe zenuwcellen in de hersenen werken. Volgens het Zweedse Nobelcomité helpt het om te begrijpen hoe we via de hersenen tot herinneringen, gevoelens en gedrag komen. In de komende dagen krijgen we nog de Nobelprijzen voor natuurkunde, scheikunde, literatuur, vrede en economie.
0: Vrede, wie zijn allemaal genomineerd?
2: Ja, dat weten we dus nooit. Het is niet dat je zo'n lijstje hebt en dat erop gestemd kan.
0: Oh ja. Was er laatst iemand die de vrede wil? Was dat dan niet de NAVO? Toen Mark Rutte op een balkon ging staan. Ik kreeg ook een vredesprijs.
2: Ja, iedereen tegenwoordig.
1: Ja, FIFA vredesprijs. Ja.
0: Niet om orkest heen, hè?
1: Oh, sorry.
0: Ja. Titi, hoe is het op dit moment op het Nederlandse wegennet?
2: Ja, het is Het is bijna overal. Heel erg rustig. Op 2 files na de A7 Den Oever Heerenveen. Voor Kornwerderzand op de afsluitdijk een kwartier extra. En op de A325 Nijmegen-Velperbroek. Voor Velperbroek zelf 23 minuten na een ongeluk.
0: Het lachte jou niet uit, maar er kwam dat Wilbert zei George Baker. Ik dacht Gary Bibb.

0: zijn wel voor die meisjes. Ze willen een ziggen aap met hun verjaardag. Spice Girls. If you wanna be my lover. I wanna, yeah. Op de een of andere manier blijft deze toch ontzettend leuk. Annemarieke Berghout zegt, wat een verhaal. Lieve mensen, hebben jullie ook zo zin in Wannabe van de Spice Girls? Heel leuk vanmorgen, ik nam de telefoon op met Jo. En toen zei de beller, I tell you what you want, what I really, really want. Ik dacht, die vraag ik straks aan. Mijn eerste officiële bericht liefst van Annemarieke.
1: Ja, leuk.
0: Bart zegt, goedemiddag, ik ben bezig met mijn dagelijkse wandeling naar de supermarkt. En dit nummer heeft het perfecte tempo. Heel goed, en dan hebben we ook nog even een wat moet je om lachen?
1: Ik ging het meteen testen.
0: Oh, je ging het testen, ja. Gaan we allemaal oplopen. En Jack die heeft nog een mededeling in het kader van het GB'tje, het geile weertje.
2: Ik kom ook ineens op Gary Barlow.
1: Goeie.
0: Ja, misschien wel beter dan Gary Bibb.
1: Gary Bibb vond ik wel leuk.
0: Ja. Christian zegt, goedemiddag Caroline Rob. Rob, jij hebt het altijd over die ene versie van Sultans of Swing. Die singleversie uit 1978. Die staat toch gewoon op Spotify of ben ik nou gek? Nou, ik heb hem heel lang gezocht op Spotify. Misschien staat hij er inmiddels bij. Want ze zetten er af en toe wel eens iets bij zonder mij te bellen.
1: Ja.
0: Wat belachelijk is natuurlijk. Maar ik heb nu nog een mooiere versie. Ja, dit is wel de originele singleversie, maar ik had hem al eens een keer digitaal binnengeharkt. Maar ik heb nu de enige echte originele 7-inch versie, eigendom van Gerard Ekdom.

0: Afgelopen vrijdagmiddag bij Gerard Ekdom thuis vandaan gehaald. Ik had hem s'avonds meteen nodig voor de Pub 40.
1: Ah.
0: Nu weer. Leuk, toch?
1: Top.
0: Good night, thank you. Now it's time to go home. Daar kun je het aan horen.
1: Veel reacties, hoor.
0: Ja, Harry doesn't mind. If he doesn't mind. Ja.
1: Ja, die heeft gewoon een baan, Harry. Maar goed, oké. Okay. Ja. Ja. De Humphrey de Jong. Die zegt, kijk, eindelijk weer eens de alternate. Hoe zeg je dat?
0: Gewoon de singleversie.
1: De singleversie van de Dire Straits. Deze is toch vele malen mooier, zegt een 74er. Marion stuurt een hartje. Nou weet ik niet of dat voor de Dire Straits is of voor de aanvrager Christian Tak. Maar dat horen we graag, Marion. Mm-hmm. Kees Schuring zegt nog Gerard Eigendom in plaats van Gerard Ekdom. Puntje. En Mark de Vries was er ook heel blij mee. Die stuurde nog een audio-app. Ik weet niet...
2: Ja, het is een tijd voor de luchtgitaar.
0: Ja, en dan krijg je er gewoon een gratis snaar bij een luchtgitaar bij. Heb ik ook van diezelfde Gerard Ekdom geleerd, ja. Ja, ik vind het wel geinig, want we waren er in Nederland snel bij. Zeg ik er altijd netjes bij. En daarom heeft de rest van de wereld een versie die later op alle Greatest Hits zou verschijnen. Maar wij in Nederland kennen dus, mits je van een zekere leeftijd bent...
1: Gewoon best wel jong. Ja. De oudere jongeren.
0: Ja, ja, precies. Ik wil jullie eens even blootstellen aan een mooi nieuw liedje. Het is ook van een zangeres waar ik nog nooit van gehoord heb. Maar ik kom natuurlijk altijd gewoon heel beslagen naar mijn werk. Dus iets wat zou ik kunnen weten over Fine?
3: Dat weet je over 3 minuten.
0: Over 3 minuten, ja. Laat ik even het liedje horen. Het is een klein beetje een stilte-eiland. Ik heb nog getwijfeld of ik het zou draaien. Maar toen dacht ik, ja, als ik dan een heel rustig nummer gewoon niet meer durf te laten horen. Omdat het zo'n stilte-eiland is op de radio. Ik vind het zo ongelooflijk mooi dat ik jullie ermee heb lastiggevallen. Maar wat een belachelijke artiestennaam weer. Ga dat maar weer eens vinden.
1: Ja.
0: Fine. Ik weet in elk geval dat ze uit Denemarken komt, 26 jaar oud is en Everything in the Shade haar nieuwe single is.
4: Stenders. Ego. Dit.
0: Dus je moet van goede huizen komen, ziet, om daar nog iets aan toe te voegen.
3: Ja.
0: Ik heb ook toch wel stiekem zitten zoeken.

0: She's a real fine lady. In alle betekenissen fine. Danny Mulder zegt, het is lekker. Beetje Lana Del Rey, maar wel goed. Lijkt op Lana Del Rey. Ja, het is een kruising tussen Crank Bing en Lana Del Rey. Texas Sun en Lana Del Rey. Prachtig nummer, mooie aparte stem, fijne melodie, fine. Jasper, dit is wel een onmeunig goede plaat. Ray zegt, ik heb het ding ook op 45 toegezet erop. En een andere Rob zegt, best leuk, voor u opgenomen in de badkamer. En dan hebben we nog wat uit de categorie.
1: Nagekomen berichten.
0: Fritsi meldt zich nog over Dire Straits.
2: Hola. Volgens mij staat de 1978 uitvoering op YouTube Music. Moet je daar maar even kijken. Succes.
0: Ja, bedankt.
3: Dank voor de tip.
0: Ik heb mijn eigen YouTube Music thuis. Gerard Ekdom.
3: Lekker, dat is gelukkig. Kanaaltje.
0: Ja, dat is zeker, ja. En zoiets weet jij nog meer over Fine? Oh, sorry, ik moet er wel even de camera aanzetten.
4: Ja, bedankt, Robje. Zeker. Ik weet namelijk dat ze Fine heet en niet Fine. Oeh. Het is Deens. Fine Glitvat Jensen heet ze. Al meer dan 10 jaar zit ze in allerlei bandjes, ja, waar ze ook frontvrouw is geweest. Is 2 jaar geleden voor zichzelf begonnen. En 23 oktober komt haar nieuwe album uit, waar dus het liedje dat je net hoorde ook op staat.
0: Fine is het.
4: Fine.
0: Dankjewel voor deze informatie. En is ze ook een pretty young thing?
4: Dat mag je zelf bepalen.
0: Durf je niet meer, dat kun je toch beter aan Michael Jackson vragen, specialist. Oh,

Linda zegt mooi nummer, Dennis zegt hey Rob. Het is leuk voor jou voor de rest van je carrière. Het is Lana Del Rey, niet Rai. Dit was een rectificatie.

0: twee katten. Barry en Dorpie. De Spin Doctors. Two Princes. Klopt allemaal. Maar ik heb hem nu aangevraagd. Hij komt bij Sjors Havelaar vandaan. Interessante historische naam trouwens.
1: Ja.
0: Two Princes. Die vond dat het wel kon. Want we hadden ook al Prince gehad met 1999. Ja. Is geld te verdienen niet zo'n beetje ook. €12.800 en een jaar lang gratis energie. Dankzij onze vrienden van Energiekiezer. Los dat nou eens even op je oren.
2: Sst. Dit is de Fluisteraar.
3: Radio Veronica. Join the club.
0: Wie is dit? Even Fluisteraar appen, want dan gaan we je misschien zo bellen.
4: Veronica. AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
5: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik...
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
6: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
10: Doei doei!
9: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7.000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld... met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
2: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja,
6: ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
8: Dus jij hebt een ID.Buzz Cargo gekocht?
9: Ja.
8: En nu?
9: Domeinnamen kopen.
8: Voor je bedrijf?
9: Ja.
8: Welk bedrijf?
9: Ja, dat weet ik nog niet.
8: Welke domeinen dan?
9: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
8: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
9: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
10: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
11: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
14: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
16: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: BelSimpel zet de tijd op 2 uur.
18: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 2 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
20: Sietse.
19: Weer allemaal gemeenten die het opvangen van te weinig asielzoekers moeten komen uitleggen bij de minister. 21 komen erbij op de lijst van gemeenten onder toezicht, zoals Enkhuizen, Heerenveen en Weert. Die houden zich niet aan de spreidingswet, daarom grijpt het kabinet in. In totaal worden nu 63 gemeenten extra goed in de gaten gehouden. 31 klimaatactivisten zijn opgepakt op Schiphol. Protest was bij een lounge van KLM. Extinction Rebellion wil dat de luchtvaartmaatschappij stopt met voordelen voor vaste klanten, omdat het veel vliegen zou belonen. De demonstranten noemen dat slecht voor het klimaat. En er komt geen 3-sterren-restaurant bij in ons land. De Libreye blijft het enige met 3 Michelinsterren, werd net bekend. 20 restaurants hebben 2 sterren gekregen, waarvan er 2 vanuit het niets een 2-sterren-restaurant zijn geworden. Het weer dan, veel zon, er is wat lichte bewolking en 20 graden is het. Morgen ook vrij zonnig bij 19 tot 23 graden. Op de weg eigenlijk maar 1 file die er bovenuit steekt. Dat is de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Vanaf Elden tot aan Velperbroek 22 minuten vertraging door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. Compleet overzicht in de app van Flitsmeister.
21: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
22: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
0: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
5: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
20: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma? Taarticoontje?
23: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
24: Get ready for the OG.
25: All y'all bitches wanna look like me.
26: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
27: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
26: Sparkling. Lekker Lipton.
27: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.

0: Beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
0: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
0: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
4: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
5: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
4: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
5: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
6: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
7: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
8: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
9: Speel mee met de Fluisteraar. De jackpot staat nu op
10: 12.800 euro.
11: Wauw, geweldig.

0: Er is Bruce Hornsby, omdat hij toevallig een beetje fluistert in het nummer. Hij is het niet, hè? That's just the way it is. We hebben een toepak gemaakt met Bruce Hornsby and the Range. Aangevraagd door Harm Paul. Is het al zover? Deel 2 van De Bonanza.
1: Zeker, zeker.
0: Zijn we klaar voor deze ontzettende verantwoordelijkheid?
1: Ja, ja.
0: Komen heel veel mooie liedjes binnen. We kunnen er altijd nog een paar bij.
1: Ik heb overigens ook een vraag persoonlijk aan Jan Lubbers. Mag het even?
0: Ja.
1: Jan Lubbers die appt namelijk George Baker. En nu heb ik zoveel vragen aan Jan.
0: Uh-huh.
1: Bijvoorbeeld, Jan, denk jij dat George Baker de fluisteraar is?
0: Uh-huh.
1: Of wil jij gewoon George Baker horen? Of heb jij een hele trage verbinding en reageer je nog op de afkorting G.B... waarvan ook gezegd werd dat het Barry Gary Bibb was?
0: Uh-huh.
1: Jan, laat het me weten.
0: Ja. En als het het vroegste is, is het overzichtelijk. Zullen we hem dan gewoon doen?
1: Ja, leuk.
0: George Baker kan toch wel weer eens een keer. We laten deze beker nou eens een keer niet aan ons voorbij gaan. Wat wil je horen? Laat het weten via de app van Veronica. En deze is voor

0: terabyte price tag. Ho ho, 12.800 euro. En dan ook nog een jaar lang gratis energie van onze vrienden van de energiekiezer. Verena van Beek voor de Coconut Man en de Price Tag. Connie die is zelf even de fluisteraar. Dit is Connie.
1: Ja.
0: Heeft mazzel dat jij geluisterd hebt, hè?
1: Ja, ik wil even tegen Connie zeggen. Dan mag je wel inspreken, maar dan val je buiten het mandje met alle inzendingen voor fluisteraar. Dat wil ik ook zeggen tegen Etienne Dagnio.
0: Mm-hmm.
1: Want die heeft namelijk gestuurd fluiteraar.
0: Ja.
1: Wat ook een leuke actie zou kunnen zijn.
0: Fluiteraar hebben we nu. Dit is de fluiteraar.
1: Ja, precies.
0: Hoi. Trouwens ook aangevraagd ook Doris D. Misschien dat we hem straks nog even begroeten.
1: Ja.
0: Maar eerst maar eens even keihard speulen, hè?
1: Ja.
0: Ja.
2: Welke luisteraar herkent de fluisteraar?
0: Super, spannend. We gaan naar Jan van Otter. Jammer genoeg komt hij niet uit Otterdam. Maar uit Zundert. Jan, hallo, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Het gaat ergens over. 12.800 euro en een jaar lang gratis energie dankzij energiekiezer. Dat zeg ik eigenlijk. We moeten er even in komen. Het is weer maandag. Elke dag wel een beetje. Hoe zelfverzekerd ben je?
1: Ja.
3: Helemaal niet zelfs.
1: Helemaal niet.
3: Nee. Nou, laten we het op een 3 houden. Oh, okay. Dat is nog iets.
0: Nou, ik heb trouwens toevallig een audio-appje van iemand binnengekregen. Ik ga het nu niet meer vervangen hoor, maar die weet het zo zeker.
4: Ik weet het zeker.
0: Ja.
1: 10 uit 10.
0: 10 uit 10. Jij hebt een 3. Ik ben wel benieuwd. Wie, oh wie, is dit?
2: Sst. Dit is de fluisteraar.
5: Radio Veronica. Join the club.
0: Als deze ingeving een juiste blijkt te zijn, dan ben jij vandaag een gelukkig mens. Jan van Otter, niet uit Otterdam, maar uit Zundert. Hou ons niet langer in spanning. Wie is dit?
3: Ik denk van John de Bever.
0: Oeh. Johnny de Bever. Die heb ik nooit zien fluisteren, dus ik weet het niet.
1: Leuk, door Jan van Otter.
0: Ja, dat is waar, ja. De Bever en de Otter, komen ze vandaag tezamen en gaan ze samen wat geld opleveren? We vragen het aan ons jurylid Genevieve. Bijna goed?
1: Ja, ging goed. Ja.
0: Daar gaan we.
6: Jouw antwoord is... fout.
0: Jan, helaas...
3: Geef niet. Dankjewel, Dankjewel,
0: graag gedaan.
1: Ik vind het wel erg.
0: Ja, ik vind het ook erg. Ja. Ja, wij vinden het dan weer erger voor jou dan dat jij het voor jezelf vindt.
3: Ja, dat denk ik ook.
0: Ik wens je een prettige middag, maar dat gaat lukken, heb ik net gehoord.
3: Ja hoor, zeker. Dank jullie wel.
0: Jan,
3: jullie fijne uitzending.
0: Doeg.

0: spelletjes en quizzen. De fluisteraar en de fluiteraar kwamen hier samen. Doris D. Zonder andere stukken aangevraagd door Daan Versluis. Priscilla van Oost-Otterlo kan ook Priscilla zijn. Die zegt nee, dat dacht ik ook. We hadden net Jan Otter.
1: Jan van Otter.
0: John de Bever. En nu de Otterlo. En die dacht dus ook John de Bever.
1: Ja.
0: Die is het niet. Etienne die zegt nog even. Ik hoorde mezelf op de radio door fluiteraar te sturen. Klote autospelling. Nou, wij hadden er weer plezier van. Bedankt toch dat je deze even gestuurd hebt, Etienne. Ondertussen moet ik toch ook even vertellen dat er een nieuwe single van de Rolling Stones is. Ze hebben net als in die early days hebben ze ook een B-kantje. Dat B-kantje staat niet op het album, maar de single staat wel op het album. Dat is Mr. Charm, maar er is ook een single-versie van. Die heb ik niet zelf.

0: Chopin, Mr. Charm. Het is de nieuwe van de Rolling Stones. Wat vind jij ervan, Mr. Charm?
1: Ik vind hem superleuk.
0: Het is goed dat hij zich aangesproken voelt als ik Mr. Charm zeg.
1: Ja. Je keek me aan, hè? Ik ben ook de enige mister in de zaal.
0: Dat is ook wel... Hoi.
1: Ja, die je kunt toespreken.
0: Ik snap hem. Jongens zegt hallo, hallo, hoi, hoi, hoi. Ik ben best wel fan van de nieuwe Stones muziek. Maakt Mr. Charm een kans vandaag? Zeker. En Chris zegt, hey, je had het over die andere die niet op het album stond. Zou je daar ook een stukje van kunnen laten horen? Daar kan ik. Ik vond het wel grappig om ook op Spotify te zien. De single is uitgebracht en dan een tweede trackje erbij. Dus net als in de early days, gewoon een B-kantje regelen.

0: onbereikbare liefde. Voor onze eigen Mel VF, Volendams fenomeen VF.
1: Nou ja, ze is nu verliefd, hè?
0: Ze heeft een ander gevonden. Ja. Misschien dat we nog aan haar nieuwe single toekomen straks. Nog even wat nagekomen berichten uit de cyclus Rolling Stones. André, wat een lekkere ouderwetse bakherrie. DVR23, Mr. Charm, uitroeptekens. Met die Stones kan eigenlijk niks misgaan. Gene zegt, blijf natuurlijk fucking rocken. Wat een powerlekke drums ook. Maar wie is die stem behalve Jagger? Dat was Keith Richards.
1: Je zei het nog, maar zacht.
0: Heel zacht. Ja. Heel zachtjes.
1: Ja.
0: En die ziet, jongen, je hebt wat partij achtergrondinformatie nog bij die andere track van de Stones.
2: Ja, die Padlock Hardaway is als B-single uitgekomen. Alsof B-plaat op de single eigenlijk. Hè.
0: Mm-hmm.
2: Maar voor de echte liefhebber die Foreign Tongues al downloaden via iTunes, voor wie dat nog deed afgelopen zomer, kreeg het liedje al als bonustrack op het album. En hij heeft hem dus een paar maanden geleden al kunnen horen.
1: Hier.
0: Alsjeblieft.
1: Zat jij erbij, Rob Stender?
0: Nee. Helaas niet. Precies, wat ga je zo meteen tegen ons vertellen als het gaat over het internationale streepje nationale nieuws?
2: Transavia gaat ingrijpen.
0: Oké. Na de reclameminuut horen we dat.
3: De reclameminuut.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
5: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
6: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
7: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
0: Het is ietsjes over 2:30. Vertel ons alles over Transavia.
2: Ja, de vliegmaatschappij gaat flink bezuinigen. Er is de afgelopen jaren te weinig winst gemaakt. Omdat alles duurder wordt en de concurrentie toeneemt, zegt Transavia er iets aan te moeten doen. Het is nog niet helemaal duidelijk wat het gaat betekenen voor het aantal vakantievluchten en of mensen bij Transavia ontslagen worden.
0: Nee, toch? Vanmorgen vloog ze nog. Privacy, hoe is het op het Nederlandse wegennet? Blijft het vandaag rustig?
2: Nou, daar kan ik niks over zeggen, want dat weet je natuurlijk maar nooit op het Nederlandse wegennet. Ik weet wel hoe de situatie nu is. Een paar files met heel weinig vertraging en twee die wat langer zijn. Zoals de A16 Rotterdam-Breda voor Dordrecht Centrum, 22 minuten. Door een spoedreparatie is daar één tunnelbuis dicht. En op de A73 Nijmegen-Maasbracht is het ongeluk gebeurd. Voor Haps is je vertraging een kwartier.
0: Dankjewel. Edo vraagt zich af of wij zin hebben in Your Bro and Peoples en Don't Stop

zet je hele socials vol met liedjes die je meezingt. Steeds hele goede weg. Lekker Edo, dit is een fijne. Yarbrough and Peoples, don't stop the music.

0: over na dit nummer. En dat is, kunnen jullie door een waterkraan?
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja, wij kunnen door een waterkraan. Your Bro and Peoples and Don't Stop the Music is aangevraagd door Edo. Laten wij ons misbruiken voor een experiment?
1: Altijd, ja.
0: Het is een hygiënisch experiment, dus het kan wel. Hallo Bas.
2: Goedemiddag.
0: Hallo, waar kunnen we jou mee van dienst zijn?
1: Ja, vertel.
2: Nou, door of Mr. Blue Sky van ILO te draaien of Chan Chan van de Buena Vista Social Club.
0: Want?
2: Nou, mijn Sonos die gaat dan een leuke tekst roepen als het goed is.
0: Hoe bedoel je dat? Die heb je afgericht dat hij als een van deze twee nummers komt, dat hij iets speciaals tegen je zegt?
2: Dat klopt inderdaad.
0: Wat zegt hij dan?
2: Nou, als Mr. Blue Sky opkomt, dan zegt hij... Schoonheid, jouw favoriete liedje komt op de radio.
1: Met een vrouwenstem, gok ik?
2: Nee. Maar dat gaat over, gewoon met een man.
0: Gaat over Bas zelf.
2: Dat is voor tegen mijn vrouw.
1: Oh.
2: En als hij Chan Chan zegt, dan behoort hij te zeggen... gooi de tuindeuren maar open. Want dan is het lekker weer als je Chan Chan draait.
0: Ik heb een partij goed nieuws voor jou, Bas. Echt waar. Nou. Mr. Blue Sky wordt straks gedraaid door Wouter Frank. Experiment 2.
2: Nu
0: doen wij dus die Buena Vista Social Club. Slaat hij dan meteen op aan? Kunnen wij nog meeluisteren? Of zeg je dat gaat te ver?
2: Je mag voor mij meeluisteren. Ik weet ook niet zeker of je het doet. Want het is echt een praktijktest.
0: Ja, nou, daar gaat hij dan. Chan Chan, nou. Buena Vista Social Club. En wat moet hij dan roepen ook alweer?
2: Gooi de tuindeuren maar open.
1: Ja!
0: Ja! Ja! Hij doet het!
2: Heel top, dankjewel!
0: Hou die radio aan straks, Wouter Frank. Misschien bellen ze hier nog even terug voor dit experiment.

eens een keer een andere van de Eurythmics. Ja, Love is a Stranger is aangevraagd door Fred. Brian vraagt zich af, is die luisteraar familie van Giet Tietelaar? Albert vraagt zich dat ook af. Ja, het is een jongen van het experiment met Sonos natuurlijk. Die kwam rechtstreeks uit het huis van de toekomst. Dat was deze Olivia Dean.

0: staat voor de rechter edelachtbare. Ik vind het mooi. Het is Olivia Dean voor Chantal en I've Seen It. We hebben een vraag voor Wouter Frank zometeen. Welke klus in huis is wel eens mislukt? Ik moet er zelf aan denken, omdat ik inmiddels al een half jaar bezig ben met mijn kattenluik. De buurman die kwam laatst voorbij, die zegt, hij zit andersom. Je moet hem andersom, dus doe je andersom. De katten kunnen wel binnen, niet naar buiten. Ik krijg het niet voor elkaar, ook niet met nieuwe oude batterijen. Het lukt niet. Hoe zit het met jullie, Wout en Frank? We horen het zo meteen na drieën. Heb je nog een leuke voor onze karaoke?
1: Zeker, ik sloeg meteen aan op un, dos, tres. Een voorstel van Ricky Martin. Hey, van Jean-Paul natuurlijk.
0: Sta je onder un, dos, tres? Ricky Martin. Geef Maria een slingertje.

0: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
1: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google.

0: het Rijn.
1: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort, ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
9: What a walk! And give you a walk!
8: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Almhof-yoghurt. Alle bekers van 500 gram, 1+1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
12: Al meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
13: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
14: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
13: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
14: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 3:00.
4: En dat nieuws dat krijg je van Sietz Roskam.
5: Goedemiddag. Bijna 1 op de 5 gemeenten wordt extra in de gaten gehouden omdat er te weinig asielzoekers worden opgevangen. Het zijn er nu 63. Vandaag kwamen er 21 gemeenten bij, zoals Albrandswaard, Drechterland en Sint-Michielsgestel. Ze moeten bij asielminister Van der Brink uitleggen hoe ze zich toch aan de spreidingswet gaan houden. Scholieren zouden hun telefoon ook in pauzes en op het schoolplein niet meer mogen gebruiken, vindt het kabinet. Daarom komt er een strenger advies aan scholen voor komend jaar. Sinds 2 jaar is het al verboden om telefoons tijdens de les te gebruiken. Veel scholen hebben al geregeld dat ze thuis of in de kluis blijven, en dat lijkt goed te werken. De Britse oud-prins Andrew is een rechtszaak gestart tegen de politie. Hij wil laten onderzoeken of de huiszoekingsbevelen, waardoor hij in februari kon worden opgepakt, wel volgens de regels zijn. De Britse politie verdenkt Andrew van het lekken van overheidsdocumenten naar de inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. En PSV speelt komend weekend in een speciaal shirt ter ere van clubicoon Koen Dillen. Hij werd 100 jaar geleden geboren. Dillen scoorde in de jaren 50 een keer 43 doelpunten in 1 seizoen. Nog altijd een eredivisierecord. Op het speciale shirt staan geen sponsors en geen namen, en is het oude logo van PSV te zien. Het weer dan veel zon, het is rond de 20 graden. Vanaf vanavond laat kans op een bui. Morgen na de ochtend weer overal droog, met zon en wolken bij 19 tot 23 graden. Heel langzaam komt de middagspits op gang, met nu zo'n 20 meldingen, 70 kilometer in totaal. Dit zijn de meest opvallende. A2 Utrecht-Den Bosch voor Everdingen, 20 minuten. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Verkeer richting Den Bosch kan daarom het beste omrijden via Gorkum over de A27 en dan de A15. Dan de A15 Gorkum-Rotterdam voor Stierrecht-West 13 minuten extra. A16 Rotterdam-Breda voor Dordrecht Centrum bijna 30 minuten. Door een spoedreparatie is daar in tunnelbuizen dicht. En een ongeluk gebeurt op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Je vertraging voor Kuik is nu 6 minuten.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeven jonge kaas plakken voor, wat denk je, maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
7: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123led.nl. 123 geregeld.
8: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
9: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
1: Het is now or never bij Peugeot. Tot €7000 voordeel op alle modellen uit voorraad. En €30 korting per maand via private lease. De kans om bijvoorbeeld met een rijk uitgeruste 208 of 2008 Envy naar buiten te rijden. Voorwaarden op Peugeot.nl.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
11: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
12: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
11: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
16: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot

0: Pas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select.
1: De eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de

0: Sorry You bij Radio Veronica. Lieve mensen, goedemiddag. Het is 13 minuten over 3 op deze maandag. En toch heel even bij Marry You blijven hangen. Frankie, een vriend van mij, die heeft een jaar of 6 denk ik geleden, heeft hij zijn vriendinnetje ten huwelijk gebracht.
1: Oh.
0: Maar die is nog steeds niet getrouwd.
1: Ach, dat meen je toch niet.
0: Wat zou je hem adviseren?
1: Opnieuw ten huwelijk vragen.
0: Ja?
1: Ja, dat is te lang. 6 jaar is gewoon te lang. Dan geldt het niet meer, hè?
0: Dat geldt niet meer. Dus dan ben je er vanaf. Ik bedoel, dan is die vriend er vanaf. Nee, dat ben jij. Waarom ben je nog niet getrouwd?
1: Ja, ik moet daar nog steeds... Dat is ergens een beetje luiheid. Ik moet dat gewoon nog steeds een keer regelen. Ik vind een locatie heel lastig. Ik wil heel graag een locatie waar je gewoon oneindig door kan gaan.
0: Ja.
1: Dus dat je weet je, dat er niet op een gegeven moment de eigenaar een stekker uit komt te trekken.
0: Ja.
1: Dus we zijn er nog niet. We zijn er nog niet, maar langzamerhand komen we die kant op.
0: Bent u of kent u een locatie waar je de stekker niet uit kunt trekken? Meld je dan via de app. Mensen, goedemiddag. Dit is de middagshow. Wij zijn Wout en Frank. En we hebben een bomvolle show vandaag.
1: Komende zondag maken wij een carrière-switch, jij en ik, Wout.
0: Ja.
1: Hebben we voor 1 dag een hele bijzondere taak bij onze vrienden van Telstar. Wij zijn daar bloednerveus voor.
0: Zeker.
1: Hoe het zit en wat het is, dat hoor je zometeen. Grote sterrenregen vandaag. De Michelinsterren zijn uitgedeeld. Aan restaurants, belangrijk ding in de culinaire wereld. Karsten Klint is de grootste ster in dit verhaal. En hij kon ons straks alles vertellen over die Michelinsterren. Verder hebben we nog steeds de fluisteraar, €13.000 waard. En spelen we heel veel andere leuke spelletjes in dit radioprogramma.
0: Maar...
2: De bonus bonanza.
0: De bonus bonanza wordt vandaag ingevuld door Broeklyn. Dag Broeklyn, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Wat een mooie naam.
0: Ja, goede naam.
3: Dankjewel.
0: Hé, hey, luister, bonus bonanza, kort samengevat. Rob en Carolien kwamen aan deze plaat net even niet door. Nou, geloof ik dat ik Rob hoorde roepen dat hij er ook niet zoveel zin in had vandaag. Want had hem vorige week al gedraaid. Maar dan trekken wij dat wel weer recht. Welke wil je horen?
3: Ik wil Easy Lover horen van Phil Collins en Philip Bailey.
0: Maar lieve Broeklyn, je bent 21 jaar.
3: Ja.
0: Ik vind het zo fijn dat iemand van 21 deze plaat uit 1986 wil horen. Want dan komt het allemaal goed met de muziek. Maar hoe ken jij hem dan?
3: Ja, van mijn ouders natuurlijk.
0: Ah, kijk. En hoor ik nu je moeder op de achtergrond, klopt dat?
3: Nee, dat is allemaal bedrijfsgeluiden.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dat geven ze allemaal. Welk bedrijf is het?
3: Een signmaking bedrijf.
0: Kijk eens aan. Nou,
1: signmakes ze.
0: Ja, inderdaad.
1: Heel veel plezier.
0: En we gaan hem draaien. De bonus bonanza is van Phil Collins en Philip Bailey, Easy Lover. Werk ze nog even. Dag, Broeklyn.
3: Yes, dankjewel.
0: Bye.

0: Sunday. Als je hem dan vandaag draait, komt hij extra mooi uit. Little River Band bij Radio Veronica. Wij zijn de radiozender waar we onder andere dit hebben.
1: De fluister.
0: En de grap is, die hebben we nog steeds. Er is nog geen euro de deur uit met deze fluisteraar.
2: Op zich is dat lekker, want dat betekent dat de jackpot heel vol is op dit moment. 13.000 euro staat de jackpot op. En daarnaast maak je ook nog eens kans op een jaar lang gratis energie van onze vrienden van Energiekiezer. Maar ja, het grote ding is dan wel, dan moet jij weten wie de fluisteraar is. Dat is belangrijk.
0: Ja, nou ja, dit is de opgave.
1: Sst, dit is de fluisteraar.
3: Radio Veronica. Join the club.
0: Maar wie is dit? Nou, als je een vermoeden hebt, dan moet je dat voor jezelf houden. Deel dat niet, want dat vermoeden is 13.000 euro waard. Het enige wat je even moet doen, of in ieder geval wat handig is om mee te spelen, is ons laten weten dat je mee wil spelen. En dat doe je via de app van Radio Veronica.

0: Mac bij Radio Veronica, dit is de middagshow. En we hebben van Rob en Caroline een vraag gekregen. En die vraag die luidt: welke klus in huis is wel eens mislukt? Ben jij een klusser?
1: Ik zeker. Ik ben er best goed in, denk ik.
0: Serieus?
1: Ja.
0: Oké. Nou goed, welke klus in huis is wel eens mislukt? Die vraag gaan we zo beantwoorden.
2: Dit zijn Walt en Frank bij Radio Veronica.
1: Het is ook een hele klus, het nieuws. Dat krijg je zometeen van Siets Roskam. Siets, wat heb jij in het nieuws zometeen?
3: Klantgegevens flink staan te koop. En er zijn weer nieuwe sterrenrestaurants.
2: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zo.

0: Radio.
1: Veronica.
2: De fluisteraar is 13.000 euro waard.
3: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
3: Ken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
4: Je wint 32.000 euro.
1: Alle info radioveronica.nl.
5: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september... meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Thuisbatterij,
8: einde salderingsregeling,
9: teruggeleverd kosten,
10: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
12: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
14: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
17: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
18: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
19: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
17: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
18: Fit voor iedere rit, met de banden van Hankook en de service van Profile.
5: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals de beef rendang. Vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Aziatische maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia. Van Jumbo.
1: Veronica weerbericht.
11: Veel zon en het is rond de 20 graden. Vanaf vanavond is er kans op een bui. Morgen, na de laatste buien, is het weer droog. Zon, wolken en dan 19 tot 23 graden. 4:04. Dit is het nieuws met Siet Roskam. Siet, goedemiddag.
9: Goedemiddag. De gestolen privégegevens van mensen die online boodschappen doen bij Flink worden te koop aangeboden. Volgens RTO Nieuws mag de hoogste bieder alle data hebben van de cybercriminelen. Het zou gaan om adressen, telefoonnummers en bestellingen van meer dan 1 miljoen Flink-klanten. De lijst van gemeenten die extra actie moeten ondernemen om meer asielzoekers op te vangen is verder uitgebreid tot 63. Ze moeten bij de minister komen uitleggen waarom ze zich niet aan de spreidingswet houden en hoe ze dat straks wel gaan doen. En er zijn 9 nieuwe sterrenrestaurants in ons land. 7 daarvan kregen er 1 en 2 zijn vanuit het niets een 2-sterrenrestaurant geworden, werd vandaag duidelijk. De Libreye in Zwolle blijft de enige. Het enige met 3 Michelinsterren.
0: Ja, Michelinsterren. Mag ik daar toch een kleine... Ja. Ik wil even een vraagje erover stellen. Ja. Want dit zijn Michelinsterren.
9: Ja.
0: En zijn dat dan, is dat dan vernoemd van Michelin van die banden?
9: Ja, zeker. Ja, het Michelin van de banden heeft ooit bedacht, dat was meer dan 100 jaar geleden, van we moeten de Franse automobilist wel op weg helpen. En dan moeten we aangeven, waar kun je er naartoe, hè? Waar zijn de goede wegen, de tankstations, de hotels en de restaurants?
0: Zo!
9: Ja, en daar kwamen ze dan met gidsen van. En op een gegeven moment hebben ze bedacht, we gaan de goede restaurants sterren geven.
7: Maar dat hebben ze nog niet met hotels gedaan. Dus ze zijn gebleven dan bij de restaurants.
9: Bij de restaurants, ja.
7: Ik dacht dat het meer te maken heeft met dat Michelin-mannetje. Dat is natuurlijk een fors mannetje.
0: Die vreet veel.
7: Ik denk, die houdt van eten. Nou ja, en dus dat is de link.
0: Maar. En ik zag vandaag een foto van inderdaad dat Michelin-popje. Dacht ik, ja, maar het zijn de banden. En toen wilde ik even 100 jaar terug in de tijd die brainstorm. Van ja, jongens, we moeten wat doen. Ja, we moeten onze banden onder de aandacht brengen. Ja, jongens, met eten. En die zag ik niet.
9: Nee.
0: Maar nu snap ik hem wel.
9: Ja, het is tips om ergens naartoe te rijden. Dat was ooit het idee.
0: Ah, ja. Alright.
9: Dankjewel, Sitsu.
7: Nou, als je dan toch onderweg bent om ergens naartoe te rijden, dan kun je net zo goed heel eventjes opletten als het gaat om de verkeersinformatie op deze wegen. 40 meldingen, 161 kilometer aan vertraging op dit moment. Dit zijn de 4 meest opvallende. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld, 9 minuten. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert-Noord en Valkenswaard, daar 13 minuten. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Lunetten en Woerden, een uur vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. En de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Waterberg en Hoenderlo, 16 minuten vanwege een kapotte vrachtauto. Rechter rijstrook is dicht, wordt aangeraden om te rijden. Verkeer richting Apeldoorn via Barneveld over de A12, A30 en de A1. Wil je nou een compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan, alle files en alle flitsers, dan raad ik je aan om even te gaan naar de app van onze vrienden van

0: ideale manier om een feestje te verlaten. De Houdini. Daar ben je ook wel van, hè?
1: Nou, nee, ik doe altijd... Nee, ik ben niet van de Houdini. Oh, nee. Ik ben een hoop van mij, maar ik ga iedereen altijd af om even...
0: Nou, te zeggen. Ik zeg op een gegeven moment, jongens, ik moet heel even naar het toilet.
1: Ja.
0: Die zien we nooit meer terug. Dua Lipa en Houdini bij Radio Veronica. We hebben nog...
2: De vraag van vandaag.
0: Vraag die is gesteld door Rob en Carolien. En waar wij eigenlijk ook altijd antwoorden nieuwsgierig zijn de antwoorden. Dus als je zelf iets te vertellen hebt daarover, geef het vooral door via de app van Radio Veronica. Want de vraag die we kregen... Wacht even, dan moet ik hem er even bij pakken. Had je hem zo netjes neergezet, Gertje? Wacht even, dit is de vraag.
3: Welke klus...
0: Oh, wacht even, dit is te zacht. Ik wil een beetje harder, let op.
3: Welke klus in huis is wel eens mislukt?
0: Welke klus in huis is wel eens mislukt?
1: Nou, Wout.
0: Nou, welke klus niet? Ik heb toevallig afgelopen weekend nog met mijn moeder over gehad. Die kan dat ook. Die kan ook helemaal niks wat dat betreft. Ik ook niet.
1: Je hebt echt twee linkerhanden.
0: Hij kan helemaal niks.
1: Je kan nog geen schroef de muur in boren.
0: Nou, dat lukt nog wel. Maar de kans is vrij groot dat dat gat dan toch niet goed zit. Dus dat er nog een gat ernaast komt. En mijn vader had dat ook. Mijn moeder zei ook, achter alle schilderijen vroeger thuis zaten 6 gaten. En eentje was de goede. Nee, ja, schilderen, alles zit onder de verf, behalve datgene wat moet. Het enige wat bij mij thuis een beetje de oplossing is ik heb een zwager die superhandig is. Dus dit weekend moesten we klussen bij mijn moeder. En dan laat ik mijn zwager, die ziet dat, Bart. Die is voorbereid, heeft gereedschap. Heeft ook dan zo'n broek. En dan hangt dan zijn gereedschap
1: aan. Ja, dat vind ik mooi. Zo'n riem.
0: En zo'n riem heeft hij. En dan komt hij binnen en dan pakt hij het overzicht.
1: Ja.
0: Dan zegt hij, we gaan eerst dat doen en dan dat. En ik loop erachteraan. Ik denk, nou prima vriend, zo gaan we het doen. En uiteindelijk zeg ik, ja, dit hebben we goed gedaan.
1: Ja,
0: maar
1: precies,
0: dit komt allemaal door hem.
1: Claimen, ja.
0: Maar ik kan voor de rest helemaal niks. Ik heb ooit een keer een plankje, dat was simpelweg, moet je voorstellen. Kom je wel eens en doe het zelf zaak. En dan zat er een plank en dan moesten twee schroeven in de muur. En daar doe je dan die plank overheen en dan zit hij.
1: Ja. Ook dat ging mis.
0: Dat heeft bij mij 2 dagen geduurd. Ja. Uiteindelijk heb ik met van die speciale lijm waar je echt alles muurvast bezet, heb ik het plankje vastgezet.
1: Ja.
0: Toen zat hij ook nog eens een keer verkeerd. Heb ik het plankje weer losgehaald. Hele muur losgetrokken. Dus nee, dan moet je mij niet meer hebben. En jij?
1: Nou ja, ik denk, volgens mij ben ik best wel goed in klussen. Kan ik best wel redelijk klussen. Alleen ik dacht vorige week, er kwam een gek luchtje onder mijn gootsteen vandaan. In de keuken. Een beetje vies luchtje. Dus ik had een beetje zitten zoeken. Ik denk, wat moet ik doen? Nou, dan moet je de riolering schoonmaken. Dus ik keek onder mijn gootsteen en ik zag al die buisjes lopen. Ik denk, nou, ik kan dit prima schoonmaken. Dus rustig die buisjes losgedraaid. En allemaal in een soppie gelegd en een beetje schoongemaakt. Vervolgens alle buisjes weer terug onder de gootsteen geplaatst.
0: Ja.
1: Maar natuurlijk niet helemaal goed. Dus vervolgens liet ik de kraan lopen en begon die te druppelen.
0: Ja, oh.
1: Dus ik kreeg dat niet opgelost. Bleef maar druppelen. Heb ik de loodgieter gebeld. Kwam de loodgieter afgelopen vrijdag. En die heeft een beetje gesleuteld. Nou ja, lekkage is weg. Maar... De lucht die nu onder mijn gootsteen vandaan komt... is echt een beetje te vergelijken met... je kent wel zo'n Dixie op een festival, weet je wel?
0: Oh mijn god.
1: 3 weken. Dus hij is helemaal gevuld tot aan een nokkie, die Dixie.
0: Ja.
1: En de zon heeft erop gestaan. Die lucht hangt nu in mijn keuken.
0: En hoe moet dat weg dan?
1: Kijk, ja, dat weet ik niet. Ik heb vanochtend weer die loodgieter gebeld. Ik zei, joh, het gaat helemaal niet goed. Ik kan mijn eigen keuken niet in nu.
0: Echt
1: want
0: waar?
1: Het is... Nee, ik ga echt... Ik ga compleet... Over mijn nek.
0: Maar kun je wel naar het toilet thuis?
1: Nee, het toilet gaat goed.
0: Oh, dat gaat goed.
1: Maar zodra ik de keuken binnenkom, daar hangt gewoon een lucht nu. Dat is, ja, het is stront gemixt met... het is gewoon echt heel vies.
0: Maar daar komt toch geen stront? Daar?
1: Nee, maar waarschijnlijk is er dus een aansluiting niet helemaal gelukt. Dus zit dat rechtstreeks op de riolering. Ja? Waardoor die lucht weer via het putje van de gootsteen naar buiten komt.
0: Okay.
1: Ja, het is heftig hoor, Bout. De keuken bij mij kun je echt niet in nu.
0: Moet ik even voor je kijken binnenkort?
1: Want je hebt ze lekker verstand.
0: Ja, nee, dat
1: moet ik helemaal niet.
0: Dat moet ik zeker niet doen. Oké, nou, dan blijven we even gewoon hier nog. Godverdamme.
1: Ja, vies, hè?

0: chat. En how do you do? Er is niemand bij jou thuis nu, hè?
1: Nee, er is niemand bij mij thuis.
0: Ik had zo graag iemand gesproken die kon uitleggen hoeveel het stinkt en hoe erg het stinkt in jou.
1: Wout, het is niet... De keuken moet je gewoon echt vermijden op dit moment. Een gigantische rioollucht hangt daar. Ja. Het is echt een beetje... Het is gewoon een hele vieze poeplucht hangt er in de keuken. Dus daar kan vanavond ook niet gekookt worden. Er komen een paar appjes binnen via de Radio Veronica. Hè?
0: Precies, mensen die willen je een beetje helpen. Eugène die zegt, heb je een aansluiting voor een afwasmachine of heb je een schropputje?
1: Ja, ik heb wel een aansluiting van een afwasmachine uiteraard, maar geen schropputje.
0: Ja, daar kan het dus ook gaan.
1: Schropputje is zo'n putje in de vloer, toch?
0: Ja, dat je weg kan laten lopen als je schropt, nee, als je dweilt, een dweilputje.
1: Geen schropputje, Wout. Erik die komt met het volgende audio-appje.
2: Hey Frank, als het echt een rioollucht is, moet je uitkijken, want in het riool kunnen gevaarlijke dampen hangen. Dus laat het even goed nakijken.
1: Oké. Okay. Nou, dit is levensgevaarlijk.
0: Pure paniek.
1: Ik kan mijn eigen huis in.
0: Frank gaat nergens meer.
1: Dit is heel gevaarlijk. Linda, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Frank en Wouter. Hallo.
1: Jij hebt hier ook echt last van gehad, hè? Van die lucht in je...
3: Ja, maar ik heb het toch wel eens, hoor. Kijk, weet je wat het is? Het is niet normaal meer. Ik kwam hier 26 jaar geleden wonen in dit huis. Ja. Het is gewoon een oud iets, weet ik veel. En ik dacht, nou weer is allemaal bromvliegen. Dan lekker in de winter. Dat was in november. Dat praat ik over 26 jaar terug. En ik dacht, komen die bromvliegen er allemaal vandaan? Dus dan hebben we allerlei lui. Mijn man is onder de kruipruimte gaan kruipen. En ik dat blijft hij. En ik denk, goed, ik heb thuis. Jezus, daar is een lekkage daar. Nou, en we laten het maken daaronder, weet je wel. En ik denk, en ik denk, het ruikt nog niet lekker. En elke keer die lucht.
1: Ja,
3: dat was verschrikkelijk. Nou, dan bleek het allemaal dat wij last van muizen hadden. Kijk, ik woon in Hattem. En hier gewoon 1 kilometer nog ineens. Wat 50 meter. Ik kan nu 1 minuut lopen en dan zit ik het bos in. Ben ik het bos.
1: Ja, muizen.
3: Dus dan heb je niet veel. En dat is een lucht.
1: Maar...
3: Nou, het lijkt niet op riool. Het lijkt of je containerlucht. Ik weet niet hoe het ruikt. Nou, ik heb als je zo'n lucht ruikt, dat is een dode lucht. Nee, je mag het niet zeggen. Maar het ruikt zo verschrikkelijk.
0: Maar het waren dus dode muizen.
1: Dode muizen.
3: Ja, dode muizen. Geen levende muizen. Een dode muis, dat stinkt. Je wil niet weten.
1: Nee, maar dat is geen rioollucht, hè?
0: Nee,
1: dat is gewoon vieze lucht. Maar dat is geen rioollucht.
0: Ja. Uiteindelijk wel. Weet ik niet. Goed. Maar je bent er nu vanaf.
3: Maar misschien is dat wel. Jij denkt misschien dat het rioollucht is. Het lijkt wel op rioollucht.
1: Oké, maar dan ga ik even op. Ik denk dat ik volgens mij heb ik alle kastjes wel opengetrokken en ligt er nergens een dode muis. Maar
0: de grap is, ik hoor je.
3: Kan naar binnen in de spouw zitten. Ja. Het kan onder de pijp zitten. Ja.
0: Ze wordt steeds bozer ook. Alsnog word je boos over die muizen.
1: Dankjewel, Linda.
0: Hoi.
3: Succes verder.
1: Ja, komt goed, hè?
0: Mensen,
3: dit
0: is Radio Veronica. Wij spelen de fluisteraar zometeen weer met een waarde van 13.000 euro. Kan voor jou zijn.
4: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ek Dom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
5: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Daar heb je Huub. Van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
11: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
9: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
10: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie bo.
12: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
12: Rand? Nee.
10: Fair enough.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
17: Salderingsregeling, wat moet ik nu met mijn panelen?
18: De salderingsregeling stopt, maar blijven hangen in je drama?
19: Slecht plan.
18: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen, ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
20: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
21: Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 oktober. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien.
22: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van 1500 euro stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. 1500 euro stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
23: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
24: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
25: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
24: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
25: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
26: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
27: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
28: BelSimpel zet de tijd op 4 uur.
29: Radio Veronica.
28: Met het nieuws. Het is 4 uur.
30: Hi, Siet Roskam.
31: Goedemiddag. Het kabinetsplan om telefoons ook op het schoolplein en in de pauzes te verbieden voegt weinig toe, zegt de Raad van Middelbare Scholen. Veel scholen hebben die regel namelijk zelf al ingevoerd toen telefoons in de klas werden verboden. De scholen zeggen ook dat de effecten daarvan nog onderzocht moeten worden. Een man die jarenlang zijn ex heeft gestalkt en meerdere rechtszaken tegen haar begon, heeft 14 maanden cel gekregen. Ook heeft hij een contactverbod gekregen en mag hij niet meer in Rotterdam komen waar zijn ex woont. De man was trouwens niet bij de uitspraak. Hij is naar Turkije vertrokken en wil niet meer terug naar Nederland. Duitsland kan in een gewelddadig conflict met Rusland komen. Voor dat risico waarschuwt de Duitse inlichtingendienst. Afgelopen zomer mislukte een aanval met een drone op het vliegveld van Leipzig, waar wapens en andere hulp voor Oekraïne liggen. Duitsland zegt dat Rusland achter die aanval zit en het daar niet bij blijft. En 3 hersenwetenschappers hebben de Nobelprijs voor geneeskunde gewonnen. Het zijn 2 Duitsers en een Amerikaan die onderzoek deden naar zenuwcellen in de hersenen. Met licht konden ze die aan- en uitzetten. Het onderzoek helpt om erachter te komen welke rol zenuwen spelen bij het opslaan van herinneringen, gevoelens en gedrag. Het weer dan. Veel zon. Het is rond de 21 graden. Vanavond meer bewolking met later ook een paar buien. Morgenochtend de laatste buien. Daarna is het weer droog met zon en wolken. Het wordt 19 tot 23 graden. Aan het begin van de spits zorgen vooral ongelukken en pechgevallen voor de meeste vertragingen. Er zijn in totaal nu 60 meldingen, ruim 300 kilometer. En dit zijn de meest opvallende. A2 Maastricht-Eindhoven voor Valkenswaard nog een half uur extra. Na het eerder ongeluk is de weg daar wel weer vrij. Dat geldt niet voor de A12 Arnhem richting Den Haag. Voor Woerden een uur extra reistijd door bergingswerkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht en het verkeer richting Den Haag kan eigenlijk beter omrijden via Amsterdam. Gebruik ervoor de A2, de A9 en dan de A4. door naar de A50 Arnhem-Apeldoorn. Daar voor Hoenderlo een kwartier extra door een kapotte vrachtwagen. Daar is de rechte rijstrook dicht en kan het verkeer richting Apeldoorn via Barneveld over de A12, de A30 en de A1. A58 Eindhoven-Tilburg bij Moergestel is de weg helemaal dicht. Verkeer gaat alleen nog over de vluchtstrook. En op de A59 Zonzeel-Den Bosch is er vertraging voor Nieuwkuik 20 minuten.
0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
3: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. Op dit moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat.

0: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
0: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
0: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
5: Download de app en start met vinden.
6: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker.
7: Speel mee met de Fluisteraar. De jackpot.

0: oktober 2026. Waarbij we hebben dat al voorzichtig aangegeven, misschien wel een van de meest spannende dingen in ons leven gaan doen komend weekend.
1: Wij zijn namelijk komende zondag stadion speaker van Telstar. Telstar moet tegen ADO en we hebben niet heel veel ervaring op dat gebied.
0: Frank, je bent te positief. We hebben nul ervaring op dat gebied.
1: En we hebben ons een klein beetje bij laten praten vorige week. Dat blijkt allemaal een stuk ingewikkelder te zijn dan gedacht. Wij dachten, we gaan daar gewoon zitten. We pakken die microfoon. We vertellen een beetje wat er gebeurt op het veld.
0: Ik vind het by far het meest spannende wat we ooit hebben gedaan.
1: Ah, ja. Zometeen bellen we er even over met de huidige stadionspeaker Robert Sand. Die hebben we zometeen aan de lijn. Veel zenuw in de horeca. Want vandaag zijn de Michelinsterren uitgedeeld. Karsten Klint die weet daar veel meer vanaf. En die geeft ons zometeen tekst en uitleggen in dit radioprogramma.
0: Zo is het ook.
1: En
2: de fluisteraar.
0: Wij spelen de fluisteraar met een fantastische waarde op dit moment van 13.000 euro. Het kan zijn dat we dat naar Wim moeten overmaken uit Eindhoven. Dag Wim, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoe zeker ben je?
3: 100%.
0: Aardig normaal.
3: Jazeker, vanaf begin af aan hoor ik al dat mis.
1: Maar het leuke is, jij bent sowieso echt een positieve man, hè? Jij doet eigenlijk alles waar je happy van wordt.
3: Zeker.
1: Ja.
0: Waarom zeg je dat?
1: Nou ja, dat weet ik, want je hebt een bakkerij die heet ook Happiness, toch?
3: Ja, dat klopt.
1: Ja, oh, Happiness, uit alles wat er bij van.
0: Hey, en zeg maar, wat is het specifieke wat je in de stem hoort waarvan je zegt, daarom weet ik zeker wie het is?
3: Ik hoor een beetje zo die bas in zijn stem, dat ik gewoon 100% zeker weet wie het is.
0: Oké. En wie denk je dat het is?
3: Ik denk dat het John Williams is.
0: Ah, de klusser.
1: John, juist. Help, mijn man is klusser, ja.
0: Oké. Ja. Ik denk John Williams. 100% zeker.
3: Zeker weten.
0: Eigenlijk die 13.000 euro heb je al uitgegeven.
3: Eigenlijk wel.
0: Okay, nou, we gaan nog één keer luisteren.
2: Sst. Dit is de fluisteraar.
0: Wow.
4: Radio Veronica.
0: Nou.
4: Join the club.
0: Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo gek, Wim.
1: 13.000 euro. 13.000 euro. Wim, een jaar gratis energie van onze vrienden van Energiekiezer. Jij zou het kunnen winnen op het moment dat John Williams ook echt de fluisteraar is.
0: Heb je het ook echt tegen niemand gezegd? Echt voor jezelf gehouden?
3: Ik heb het tegen mijn collega gezegd.
0: Oké. Okay. En wat zei die?
3: Die is het met mij eens.
0: Oké, dus je moet het delen, of niet?
3: Ja, waarschijnlijk wel, ja. Moet in ieder geval tracteren, minimaal.
0: Is het John Williams? Het antwoord van de jury is...
2: Jouw antwoord is... Fout.
3: Oh, dat meen je niet.
0: Ja, nee, het is fout. Maar jij was zo zeker van je zaak.
1: 100% zeker, zei je.
0: Ja.
3: Weten jullie het wel zeker?
0: Nee, wij weten de jury, die je misschien hoort lachen, maar verder anoniem is. Die weet het zeker. Wij weten het ook niet.
1: Jury, dit is foutloos verloop allemaal.
0: Ik wil het nog wel een keer voor je vragen. Moet ik het nog een keer vragen?
3: Ik check het even na, ja, want ik geloof er niks van.
0: Okay. Jury, is het John Williams?
2: Jouw antwoord is... Fout.
0: Nee, het is echt fout.
3: Oh, dubbel fout.
0: Ik vond het dus weer spannend. Ik dacht straks zit het verkeerd. Nee, het is niet John Williams. Sorry.
3: Ja, jammer.
0: Nee. Nou ja, je hebt het wel 200 euro meer waard gemaakt. Dat is ook wat...
3: Daar zit ik niks meer op.
0: Nee. Happiness, de bakkerij, is ook nu meteen dicht.
1: Het heet nu ook de set, bakkerij.
0: Ja, heel goed.
3: Ja, set, bakkerij.
0: Geen John Williams. Wel een mooie dag. Dankjewel voor het meedoen.
3: Jullie bedankt.
0: Hoi, hoi.
3: Groetjes, hoi.
0: Godverdorie, jongens. Weer 200 euro erbij. 13.200 euro.
2: De fluisteraar.
5: Radio Veronica.
3: Ja, dat is helemaal perfect.
2: Radio Veronica.
5: Join the club.

0: Cranky Goes to Hollywood.
1: Nou, blijf nog even in Sloterdijk, hoor.
2: Ja, ze hebt gelijk ook. En Relax.
3: Radio Veronica. Nieuwe muziek.
0: Nou, ik vind dit wel leuk. Dit mag echt even.
1: Nou, je moet kijken even naar de titel van dit programma. Het heet Wout en Frank, hè?
0: Nee, maar in principe...
1: Dus, jij mag doen en laten wat je wil, vriend.
0: Nee, maar ik word hier heel blij van. Jij moest hier nog... Jij was niet helemaal enthousiast.
1: Kijken, dit is niet mijn genre.
0: Nou, de grap is, dat is het voor mij ook niet. Maar ik ben zo nieuwsgierig wat mensen hiervan vinden. Het heeft ook een beetje te maken met het is herfst. Het is nu nog prachtig weer. Maar uiteindelijk gaan de blaadjes wel een beetje van de bomen vallen. Gebeurt al een beetje en zo. En ik vind dit zo'n mooi liedje. Ik hoorde hem voor het eerst, een week of twee geleden. Ik hoorde Gerard en Rob hem op vrijdagmiddag een keer draaien. En toen dacht ik, och, wat is dit mooi. En daarna heb ik het heel veel op repeat gezet. Maar het is niet helemaal, zeg maar... Nou ja, je verwacht dit misschien niet met mijn muzieksmaak. Maar ik vind het zo prachtig. Ik ben heel nieuwsgierig wat jij thuis ervan vindt. Of waar je ook bent. De nieuwste van War on Drugs. En die heeft...

0: Hoe vinden mensen hem?
1: Nou, de reacties zijn gemixt.
0: Nee, ze zijn enthousiast.
1: Nou, Frank die zegt kutnummer.
0: Ja, maar dat ben jij.
1: Vrij duidelijk. Nee, ben ik niet. Jan Willem die stuurt het volgende audio-appje.
2: In het geval maak het of kraak het. Kraak het. Dit is ook niet mijn genre.
1: Nee, dit is gewoon.
2: Nee, dankjewel.
0: Oké, doe het.
2: Draai alsjeblieft wat beters.
0: Oké, nou.
1: Mario die komt nog wel met een hele mooie reactie. Die stuurt fluisteraar.
0: Nee, maar dit is niet. Ik ga nu even ingrijpen. Want je hebt echt de twee negatieve eruit gehaald. Er is iedereen helemaal blij. Ik dacht in het begin dat het Wrong van Novastar zou komen. Prachtige plaat. Marcel zegt mooie plaat. Priscilla van Otterlo zegt ik vind het ook een heel lekker nummer. Eigenlijk is iedereen enthousiast op die twee mensen die jij liet horen.
1: Nee, dat is niet waar. Er komt er nu nog eentje binnen. Die bel ik even terug.
3: Nee. Wie weet. Marcel.
1: Marcel met Frank, Radio Veronica.
3: Hey Frank.
1: Hey, wat vind je van die plaat die we net draaiden?
3: Oorsuizen.
1: Oké, dankjewel. Tot later.
0: Hey.
1: Oké, je hebt dan drie mensen.
0: Cynthia vond hem wel mooi, hè?
4: Prachtig.
0: Heel goed.
5: Dit zijn Walt en Frank bij Radio Veronica.
0: Overigens, dit was War on Drugs. En dat heet Who's That, heet hij. En hij is prachtig. En morgen gaan we hem weer draaien.
1: Prima, Wout.
0: Ziet wat zit er in je nieuws.
6: Scholen willen zelf telefoonregels bepalen. En voor Duitsland dreigt escalatie met Rusland.
5: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Radio Veronica.
0: Waarde van de fluisteraar, €13.200.
5: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met... De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
7: Je wint €32.000.
5: Alle info radioveronica.nl.

0: we dan?
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
11: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
12: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
13: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
14: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
13: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
14: Wow.
15: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
13: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
12: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
16: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
17: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
16: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
17: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
18: Veronica Weerbericht.
19: Nou, vandaag was een heel zonnige dag. Temperatuur zo rond de 20 graden. Vanaf vanavond laat is er kans op een bui. Morgen, na de laatste buien, opnieuw droog. Zon, wolken, 19 tot 23 graden.
20: Lekker.
19: Het is 4:55. Er is het nieuws. Siets, goedemiddag.
21: Goedemiddag. Middelbare scholen vinden niet dat een telefoonverbod tijdens de hele schooldag landelijk geregeld moet worden. Het kabinet wil het, maar de scholen vinden dat ze dat uiteindelijk zelf moeten bepalen. Veel gaan nu al verder dan alleen het verbod van telefoons in de klas. Bij scholen in Frankrijk zijn ook vandaag weer rellen uitgebroken. Demonstraties tegen volle klassen en het lerarentekort lopen daar uit de hand. Duizenden mensen zijn sinds vorige week opgepakt. En de jongen van 15 raakte vandaag zwaar gewond toen hij een granaat opraapte die in zijn hand ontplofte. En in Duitsland wordt gewaarschuwd voor een gewelddadig conflict met Rusland. Volgens de veiligheidsdiensten blijft het niet bij de mislukte aanslag in Leipzig. Daar werd deze zomer op het vliegveld een drone met explosieven gevonden in de buurt van een vliegtuig vol wapens voor Oekraïne. Okay.
19: Dankjewel, Sitsi.
0: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met op dit moment, even een refresh, 106 meldingen. Totale lengte van 547 kilometer. Dit zijn de vijf meest opvallende. De A2 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden. Daar een uur vertraging door een ongeluk. Weg is wel weer vrij daar. De A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Noorderloos. Daar 33 minuten. De A58 dan Eindhoven-Tilburg. Tussen Best en Moergestel 52 minuten door een ongeluk. Die wordt via de vluchtstrook geleid daar. Twee rijstroken zijn dicht. Wordt ook aangeraden om een omweg te nemen. Via Den Bosch over de A2 en de A65. Diezelfde A58 Breda-Bergen-op-Zoom tussen Roosendaal en Bergen-op-Zoom-Oost. Daar 5 minuutjes door een ongeluk. Rechterrijstrook is dicht. En de A59 Zonzeel Den Bosch tussen Dussen en Vlijmen. Een kwartier verdraging. Wil je nou een compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan? Alle files en alle flitsers. Raad ik je aan om even te gaan naar de app van Flitsmeister.
19: Onze vrienden.
0: Ja, zijn zeker onze vrienden.
19: Sterkte, succes met de

0: Ik zat laatst naar de Bonanza te luisteren. En toen werd deze plaat ook gedraaid. Die was aangevraagd. Ja. Maar er zat een heel verhaal bij de titel. Ik geloof dat er was wat onvrede over. Het was een te lange titel. Ziet u dat ook alweer?
1: Ja, Rob vond de artiest Koenks versus Cooking on Three Burners iets te lang.
0: Ja.
1: Waarop ik hem erop moest wijzen dat het een samenwerking was tussen Koenks aan de ene kant en Cooking on Three Burners aan de andere kant.
0: En dan kun je geen keuzes maken.
1: Nee.
0: Dan moeten we gewoon allemaal erbij.
1: Ja.
0: Ja, lange verhaal. Koenks en Cooking on Three Burners en This Girl. Dit is Radio Veronica. Wij gaan, Frankie, denk ik, een van de meest spannende dingen in ons leven. Ik lig een beetje wakker van, maar ik heb er ook zin in.
2: Nou, probeer rustig te blijven. Een maandje geleden toen... het was eigenlijk een soort van verrassing waar jij mee kwam. Je zei, Frank, ik heb wat leuks geregeld. Ik kreeg een heel leuk audio-appje van Robert Sand, de stadionspeaker van onze vrienden van Telstar.
0: Ja, en dit zei hij.
3: Zouden jullie voor één keer die middag mijn taken als stadionspeaker willen overnemen?
2: Nou, toen hebben we lachen natuurlijk. Heel leuk, gaan we lekker de stadionspeaker.
0: Toen dacht ik nog, dit is leuk, weet je wel.
2: Ja, en natuurlijk een beetje overgeinen en superleuk. Daar hadden we afgelopen vrijdag een kleine doorloop. En ik had daar een kwartiertje voor ingeruimd. Ik denk, nou, we even dit en dat. En, we hebben een uur gezeten, we hebben alles doorgelopen. Het is echt behoorlijk ingewikkeld wat ons te wachten staat komende zondag. In de wedstrijd Telstar tegen ADO. Robert Sand, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: Goedemiddag, mannen.
0: Wat ik vooral verontrustend vond, is dat jij aan het begin van de meeting zei, ja, ik schrik er eigenlijk ook van hoeveel het is. En toen dacht ik, oh mijn god, waar gaan we naartoe?
3: Ja, nou ja, weet je wel, als je dat al een tijdje doet, en ik doe het natuurlijk al een jaar zo'n 16 bij Telstar, en daarvoor een jaar of 5 bij de toenmalige aartsvijand HFC Haarlem. Ja. En dan sluit het erin dat al die dingen eigenlijk gewoon zijn. Ik denk dat het voor jullie zo is op het moment dat je radio gaat maken. Ik denk als we zouden wisselen van plek, dat ik daar met klotsende oksels zou staan en denken, oh, schuiven hier, jingeltje daar en hoe moet dat? En daar denken jullie helemaal niet meer over na. En dat is andersom denk ik net zo. En ja, als je het dan even op papier wil zetten, omdat je denkt, ik moet het voor jullie goed voorbereiden. Toen dacht ik, nou, 4 A4'tjes met allemaal bullets, wat er allemaal gebeuren kan en waar je aan moet denken. Ja. Dat is wel een lijstje.
0: Maar in al die jaren, je hebt net een beetje je stadionspeaker-cv voorgedragen. Die is indrukwekkend, moeten we eerlijk over zijn. Heb je wel eens echt een enorme blunder gehad?
3: Nou ja, het zijn van die dingen, hè, als je er snel overheen klest, dan valt het niemand op, dat hoop je dan tenminste. Maar ik kan me heugen dat we op een gegeven moment de wedstrijd speelden. En ik weet echt niet meer om welke twee ploegen het ging. Maar laten we zeggen, het was een blauw-wit gestreept shirt. En daar zijn er meer van in het betaalde voetbal. En in mijn hoofd speelden we, en ik wist heus wel dat we tegen ploeg X speelden. Maar bij het oplezen van de opstellingen kondigde ik toch aan dat we tegen ploeg Y gingen voetballen. Wel met de opstelling van X. Maar ja, dat op het moment dat het je gebeurt, dan schrik je zelf je 3 slagen in de ronde, klotsende oksels. En denk je, ach jeetje, nou, ik lever mijn pasje wel in. Ja. En uiteindelijk, als je dan her en der zachtjes vraagt, dan heeft niemand het gehoord. Dan is het niemand opgevallen en heeft niemand er last van gehad.
2: Maar ja, het ding is wel, jij staat natuurlijk echt oog in oog met je publiek. Het is gewoon, hoeveel mensen kunnen in dat Telstar stadion? 6.000 man of zo?
0: Dacht dat nou niet?
3: Ja, 5.800.
2: Ja, dat is een behoorlijk clubje, dus op het moment dat je dan een fout maakt. Hey, ander dingetje. Je hebt ons een laptop meegegeven afgelopen vrijdag. Daarop staan alle geluiden en alle dingetjes die je dan tussendoor moet starten. Bijvoorbeeld als er een doelpunt gescoord wordt, dan hoor je dit.
0: Oh, wacht even. Ja.

0: wij dachten, dit is
1: niet
0: wel zo'n
1: beetje. Je weet dat nu staat te springen, hè?
0: Ja. Maar er is meer, hè? Is meer.
2: Nou, die laptop, daar staan dus heel veel geluidjes op. Ik ben die laptop kwijt. Zitten we in een probleem?
1: Hij is van Telstar, hè? Dat is voor een club als Telstar wel meteen een dingetje.
0: Ja.
1: Nou, maar als het goed is, heb jij alles ondertussen op je soundboardje staan. Dus dan laat je toch gewoon staan daar. Dan kan ik tegen Feyenoord daar weer gewoon gebruik van maken.
0: Schrijf je eigenlijk teksten uit, alle dingen die je roept?
1: Nee, helemaal niks.
0: Dat is zo jammer, want ik dacht, dan moeten we daar een kopietje van hebben en dan een paar nieuwe namen erin zetten, dan zijn we er wel.
2: Ja.
0: En hoef jij heel erg op de drama uitspreken van team van de tegenstanders?
1: Nou ja, uiteraard, op het moment dat ik die lijst in mijn handen krijg, dan lees je hem door. En dan zijn er een heleboel namen waarvan je denkt, wow, dat komt wel goed. En de namen waarvan ik twijfel, dat is wel mooi. Wij hebben met de stadionspeakers van Nederland een app.
0: Mogen wij daarin?
1: Ja. Ik had al bedacht, wij waren gisteren met al die stadionspeakers te gast bij het Nederlands Elftal. En daar sprak ik ook de speaker van ADO Den Haag.
0: Ja?
1: En die zei want ik had bekendgemaakt dat jullie dat gingen doen. Dat vond iedereen geweldig. En toen zei de speaker van ADO Den Haag, ik had het ook wel willen doen. Nou is dat heel ongebruikelijk. Ja. En nou heeft hij niet zware Haagse tongval. Dus dat zou misschien nog wel gekund hebben ook, hoor. Maar ik zat te denken, misschien moet ik even vragen of hij iets voor jullie kan betekenen daarin.
0: Ja, zeker. Die gaan even contacten. En ik wil heel graag in die appgroep. Dat lijkt me zo leuk. Even voor een week. Ja. Kan dat?
1: Nou, ik zal eens kijken of dat lukt. Ik zal het even proberen. De grote man die dat allemaal regelt is daar aan stadionspeaker van Helmondsport, Martin. Die had gisteren ook die trip met de KNVB helemaal gefixt voor ons allemaal. Dat was echt een topdag. En als ik het Martin vraag, dan kan het vast wel even.
2: Is eigenlijk een absolute no-go. Wat moeten we echt niet doen als stadionspeaker? Waar reageert het publiek totaal verkeerd op?
0: Moppen.
1: Nou, niet zelf een mening hebben over wat er op het veld gebeurt.
2: Okay.
1: En dat kan wel bij een prachtig doelpunt. Dan mag je best zeggen, dit schitterende doelpunt gescoord door. Maar zeker niks negatiefs. Dat geeft gewoon geen pas. Daarin ben je toch een beetje soort van objectief. En ook daar zijn wel anekdotes over. Er was ooit een stadionspeaker die na een degradatie van zijn club daar toch ook zijn hart liet spreken, zal ik maar zeggen. Ja, dat heeft toen ook al enig probleem opgeleverd.
0: Daar hebben we nooit meer iets van gehoord. Die is nooit meer teruggevonden.
1: Hij is wel teruggevonden, maar hij heeft nooit meer achter die microfoon gestaan.
0: Alright, we gaan ons best doen en we gaan deze week ons langzaam voorbereiden. Robert Sand, stadionspeaker van Telstar. We gaan ons best doen om jouw honk zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Zullen we dat afspreken?
1: Ik heb er vol vertrouwen in, man. Ik vind het eigenlijk gewoon jammer dat ik het niet...

luisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker. Rij naar huis met Wout en Frank en sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen vanaf 6 uur.

0: verzekeringen afsluit.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV voor maar 6,99. En raak siropen. Flessen van 750 milliliter, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de jaar van Jumbo.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
4: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
7: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
9: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
10: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick &.
10: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
12: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
13: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
15: Oh, pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
16: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank hebt erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
18: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
19: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
20: Bij u.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 5 uur.
3: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
4: Goedemiddag. Het duo volle stroomnet komt nog verder onder druk. Afgelopen half jaar is het aantal aanvragen voor nieuwe aansluitingen flink toegenomen. Er staan er nu ruim 2 keer zoveel op de wachtlijst als waar de netbeheerders op rekenen. Wie een zwaardere aansluiting nodig heeft voor bijvoorbeeld een laadpaal voor de auto, moet nu gemiddeld dik 10 maanden wachten. Middelbare scholen willen zelf bepalen of leerlingen hun telefoon wel in de pauze of op het schoolplein mogen gebruiken. Nu zijn ze alleen landelijk in de klas verboden. Het kabinet wil een totaalverbod, dus in de kluis of thuis laten. Een deel van de scholen heeft die regel al, maar op een landelijk verbod zitten de middelbare scholen niet te wachten. De bij de online supermarkt flink gestolen privégegevens worden online te koop aangeboden. Criminelen geven alle data aan de hoogste bieder, meldt RTL Nieuws. Ze zeggen van 1 miljoen flink klanten adressen, telefoonnummers en ook bestellingen te hebben gestolen. En 9 nieuwe sterrenrestaurants heeft Nederland sinds vandaag. 2 daarvan krijgen zelfs gelijk 2 Michelinsterren. Azuriet in Delft en Sui in het Limburgse Schin op Gul. Het enige Nederlandse restaurant met 3 sterren is nog altijd de Libreye in Zwolle. Het weer dan vanavond, vooral in het noorden en westen wat meer bewolking, met later kans op een bui. Het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Morgen in het noorden eerst nog kans op een bui, daarna overal droog. Er is ook vrij veel zon, het wordt 19 tot 23 graden. Situatie op de weg iets drukker dan normaal, vooral bij Utrecht. Ook zijn er wat ongelukken die voor wat vervelende vertraging zorgen. 125 meldingen, in totaal ruim 600 kilometer. Dit zijn de meest opvallende. Te beginnen met een afsluiting van de afsluitdijk door technische problemen. In beide richtingen is het omrijden via Emmeloord over de A1, de A6 en de A7. Dan naar de A12 Arnhem-Duitse grens. Arnhem richting Den Haag voor de Meern. Door een ongeluk staat daar nog een flinke file van 12 kilometer. Weg is wel weer vrij. A27 Utrecht-Gorkum voor Hagestein ruim 30 minuten extra. Dan de A50 Arnhem-Os. Voor Ravenstein 34 minuten. En op de A58 Eindhoven-Tilburg voor Moergestel 31 minuten.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karokrok.
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
9: Thuisin, mooi wonen.
7: Karokrok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
10: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
11: doei doei
10: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
2: Altijd.
1: En een paar nieuwe broeken?
2: Nou, ik ook.
1: Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
2: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
3: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals spaghetti of fajita wraps. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten.
3: 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
4: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw.

0: van Pat Benatar. En hoorde je zojuist bij Radio Veronica. Lieve mensen, goedemiddag. Het is 5:11. Dit is de middagshow. Wij zijn Wout en Frank.
1: Ja, afgelopen weekend kwam er een bizar verhaal naar buiten. Luister even mee.
0: Oh ja, ik weet al waar je naartoe wil. Dit verhaal.
2: Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen.
0: Ik vind dit een fantastisch verhaal.
1: Was even vergeten $128.514 mee te nemen.
0: Maar ik heb daar zo over nagedacht dit weekend. Want toen dacht ik, kijk, dan, je moet je voorstellen, je komt dus bij een automaat en je denkt, hé, er staat een tas. Vervolgens kijk je in die tas en er zit dus omgerekend €114.000 in. Ja.

0: Dan is of die tas van Frits van Eert. Ja. Die heeft hem meegenomen uit zijn koelkast. Of wat was het, zijn vriezer?
1: Ja. Maar toen is die man vervolgens... is hij, want uiteindelijk bleek het van de bank te zijn. Maar had hij niet meteen in de gaten. Hij is toch ergens gaan kijken bij een restaurant of zo?
0: Ja, bij een kiprestaurant. Omdat namelijk het tasje was van een kiprestaurant in de buurt. Dus hij met dat tasje, 114.000 euro erin, naar dat kiprestaurant gaat. Die zeiden ook, nee, het geld is niet van ons.
1: Het is niet van ons. Hoeveel eerlijke mensen heb je?
0: Ja, fantastisch.
1: Want ik zit dan toch te denken, als je dit... Wat was jouw eerste primaire reactie geweest? Als je nu, je loopt hier naar buiten, er staat hier een pinautomaat, staat een tasje 114.000 euro erin. Wat doe je?
0: Ja, ik denk, als het hier is, zou ik denken, het is van een drugsdealer. Hier moet ik niet aan, hier moet ik voorzichtig mee zijn.
1: Want je denkt ook, is het misschien een test van een tv-programma? Is die eerlijk ook, of niet?
0: Bananensplit, ja, zou kunnen. Want er zat in dat tasje, zat ook een briefje met daarbij dat exacte bedrag.
1: Ja.
0: Dus ja, je kan er ook niet even een paar biljetten uithalen. Ja, komt natuurlijk wel. Ja.
1: Maar heb je wel eens iets gevonden wat waardevol is?
0: Nou, ik heb wel eens een keer een mobiele telefoon gevonden, maar die zegt jaren geleden, toen ben ik mee naar de politie gegaan. Vond ik een mooie mobiele telefoon. Ik had echt niet zo'n mooie telefoon op dat moment.
1: Nee.
0: Toen heb ik wel aan de politie gevraagd, joh, als de persoon niet opkomt dagen, van wie deze telefoon is, mag ik hem dan hebben?
1: Nou, mag niet, hè?
0: Nou, na een jaar.
1: Oh, na een jaar.
0: Zei de politie, je mag in principe, als je over een jaartje, we noteren je nummer, over een jaartje, dan...
1: Maar er is alweer een nieuw model, dan wil je hem niet.
0: Nee, dat was ook natuurlijk het geval. Jij?
1: Ik heb een keer 200 euro gevonden in een geldautomaat. En die, je had toen geldautomaat en dat was nog zo'n hokje waar je naar binnen liep.
0: Ja.
1: En het stak er wel uit, maar niet uit dat ding zelf, maar het lag daar gewoon. Dus ik kwam daar binnen.
0: Dat is ook raar.
1: En toen dacht ik, en toen heb ik uiteindelijk hier bij mijn dorp, bij de ABN, zeg maar. Dus dat was nog met de kantoor, die bestaan ook niet meer. Dus ben ik uiteindelijk, dacht ik, wat ga ik nu doen? En toen heb ik echt even gedacht, ja, 200 euro, ja. Maar toen dacht ik kan dan niet meer met mezelf leven. Dus ik ben toen toch maar naar binnen gegaan en heb het teruggegeven. En ja, ik weet niet, dan stoppen ze terug en zij kunnen dan ook zien van wie het is of zo. Maar ik zat dit weekend dus na te denken. Als je dus 114.000 euro of wat dan ook, wat doe je ermee?
2: Dat kan toch niet?
3: Ja, het is verschrikkelijk.
4: Verschrikkelijk.
3: Dit kan niet.
4: Stop en dan weer.
3: Hij is gek, man. Nee, dat gaat er bij mij echt niet in.
5: De Wout en Frank Radio-enquête.
1: Ik vind het een mooi verhaal dat die man dus eerst zelf heeft teruggebracht. Toen naar het kippenrestaurant. Die zei ook, het is niet van ons. Dus deze man is heel eerlijk.
0: Kiprestaurant was heel eerlijk. En uiteindelijk is het dus gewoon teruggebracht waar het hoort, waar het hoort te zijn. Maar ja, zou jij dat doen?
1: Ja, ik denk uiteindelijk wel. Maar gewoon, we zijn heel erg nieuwsgierig qua enquête. Heb je wel eens iets gevonden dat echt heel veel waarde heeft? En wat heb je daarmee gedaan? Mag je doorgeven voor de enquête via de app van Radio Veronica? Mag je overigens ook inspreken via de audio? Heb je wel eens iets van waarde gevonden en wat heb je ermee gedaan?
6: Veronica.
1: Het is inmiddels 16:15. En

0: Dat is mooi. Er komt een appje binnen van Johan Pronk. Die zegt, zit net op booking.com naar een hotel in Bangkok te kijken.
1: Serieus?
0: In verband met mijn reis in januari 2027. Ja. Goed toevallig.
2: Alsof we het wisten. Murray had een one night in Bangkok.
3: Dat kan toch niet?
4: Ja, het is verschrikkelijk.
5: Verschrikkelijk.
4: Dit kan niet.
5: Stop en dan weer.
4: Hij is gek, man. Nee, dat gaat er bij mij echt niet in.
6: De Wout en Frank Radio Enquête.
2: Afgelopen weekend in het nieuws. Een man vindt zak met 114.000 euro bij een pinautomaat. Brengt dat eerlijk terug. Bracht ons op de enquêtevraag. Heb je wel eens iets heel waardevols gevonden? En wat heb je ermee gedaan?
0: Lisa die stuurt via de Radio Veronica app. Op het werk bij ons wordt nog wel eens geld gevonden. Niet bizar veel, maar toch uiteindelijk maken wij het dan over naar Kika.
2: Ah, oh, dat
0: goed,
2: is
0: goed. Goed doel. Marcel, goedemiddag.
7: Goedemiddag, Wouter Frank.
0: Wat heb jij wel eens gevonden?
7: Ik heb ooit een portemonnee gevonden met een idee en wat bankpasjes en zo wat pasjes erin.
0: Huh? En waar?
7: Ja, op de rotonde in Baren.
0: En een gekke plek ook, zo'n rotonde eigenlijk. Ja.
2: Ik woon daar vlakbij. Ja, ja, ja. Ik was mijn portemonnee kwijt. Zat er veel geld
7: in? Ja. Nou, het was een idee van een vrouw, dus ik denk het niet.
0: Nee, precies. Maar dan heb je dus inderdaad redelijk makkelijk te traceren dan. Heb je die vrouw zelf gebeld?
7: Ja, want daar valt niet te achterhalen. Want het adres en alles stond erop, hoor. Maar er stond geen telefoonnummer in het register. Okay. Dus heb ik op nu de politie gebeld. En heeft de politie mij doorverbonden met haar.
2: Ah, en heb je ook vindersloon gekregen?
7: Ik heb een paar tientjes. Ja.
2: Oh,
7: ja.
2: Netjes.
7: Ja, ben ik ook netjes, ja.
0: Maar heb je heel eerlijk gedaan, Marcel? Dankjewel.
2: Netjes, hoor.
7: Ja, maar door een beetje eerlijkheid in de wereld, we komen ver mee, hè.
2: Ja, heb je wel weer gelijk. Enquêtevraag, heb je wel eens iets gevonden van waarde en wat heb je ermee gedaan? Er is ook 29 keer dezelfde grap binnengekomen.
0: Dat is zo lachen. Deze, bijvoorbeeld, audio-appje.
8: Goedemiddag. Ik heb al eens een keer iets gevonden waar we meer dan 1 miljoen waard is. En heb ik lekker gehouden.
0: Ja. Nou, mag jij raden wat het is, Wout?
2: Zijn vrouw.
8: Mijn vriendin.
0: Ja! Hey, Natasja, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Wat heb jij wel eens gevonden?
9: Een zakelijke mobiel op een vakantie in Malta.
0: Oh, wat heb je ermee gedaan?
9: Werd verteld dus dat ik naar de receptie moest brengen. En ik heb hem aangeleverd bij het politiebureau wat het dorp verder was. En daar stond de eigenaar ook. En toen heb ik vindersloon gekregen.
2: Ah, hoeveel?
9: 750 euro.
2: Ah, serieus? Van de telefoon?
0: Hele vakantie terugverdiend.
9: Het was ook de bankdirecteur die hem kwijt was.
0: Oh, dat hielp ook, ja.
2: Oké. Ja. En er ging die telefoon onderwijl ook dat je hem nog had?
9: Nee. Okay. Nee, gelukkig niet.
2: Nee, wat doe je dan? Neem je dan op?
0: Ja, ik zou wel.
2: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, en het is goed dat je het hebt gedaan. Want Frank, jij was bij Zwarte Cross,
0: ja.
2: Was jij je telefoon kwijt? Man, als een kind zo gelukkig toen we de volgende dag die telefoon weer konden ophalen bij het vinderspunt.
0: Ja.
2: En Frank, heb jij een vindersloon gegeven aan iemand?
0: Nee, maar want niemand had hem gevonden. Nee,
2: nou ja, iemand.
0: Dus, ja, in een prullenbak. Ja, maar dat was het, ja.
2: Alright. Natasja, dankjewel, hè.
9: Hey, goed zo.
0: Bye.
2: Als we nou de enquête een beetje afronden, wat zou je kunnen zeggen? Dat de meeste mensen toch eigenlijk wel heel erg eerlijk zijn? Nee?
0: Dit radioprogramma heeft hele eerlijke luisteraars.

0: Ja, zo komt het eruit. Zal ik het maar voor doen?
1: Ik wilde wat zeggen, maar bestem. Alanis Morissette, een Head Over Feet. Uiteindelijk kwam het allemaal goed.
2: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
1: Maar ik geef toe, het verdiende geen schoonheidsprijs.
0: Nee, we hadden het net over dingen die kwijt zijn. Ja, maar jouw stem was ook bijna kwijt. Zometeen Siet Roskam met het nieuws. Siet, wat heb jij zometeen in het nieuws?
3: Ja, als ik niet kwijtraak, veel extra aanvragen voor stroom en onderzoek naar overleden honden uitgebreid.
2: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Veronica.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.

0: dat ziet er lekker uit.
1: Ja, een broodje.
2: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar €0,89. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
9: Veronica Weerbericht.
10: Heute avond en vannacht, vooral in de noordelijke helft van Nederland, kans op een bui. Het koelt af, 12 graden, frisse nacht. Morgen is er in het noorden nog kans op een bui. Daarna is het overal droog en is er behoorlijk wat zon. We hebben echt nog een mooi dagje morgen met een temperatuur tussen de 19 en 23 graden. En volgens mij, Sitsi, vanaf woensdag is de zomer echt...
11: Ja, donderdag staat het echt...
10: Is echt weg, hè?
11: Ja.
10: Het is 5:30. Dit is het nieuws met Sitsi Roskamp.
12: Goedemiddag. De wachtlijst voor een stroomaansluiting is snel veel langer geworden. Voor de komende 3 jaar zijn er 600.000 aanvragen voor nieuwe bouwprojecten. Meer dan het dubbele van de verwachting van netbeheerders. Dankzij bedrijven die meer energie verbruiken in de daluren, zoals 's nachts en overdag als er zonnestroom is, kunnen bedrijven in de buurt wel weer sneller een nieuwe aansluiting krijgen. Bijna 1 op de 5 gemeenten wordt inmiddels extra in de gaten gehouden vanwege een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Er kwamen er vandaag 21 bij. De gemeenten moeten bij asielminister Van den Brink uitleggen hoe ze zich binnenkort wel aan de spreidingswet gaan houden. En na de mysterieuze dood van nog een hond in Schiedam bij Rotterdam wordt onderzoek gedaan op een tweede hondenuitlaatplek. Eerder overleden al 5 honden nadat ze waren uitgelaten in een park in een ander deel van de stad. Daar werd gedacht aan giftige paddenstoelen.
10: Oké, na verhaal. Dankjewel.
13: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. 148 meldingen, 713 kilometer in totaal.
10: Het is druk echt.
13: Het is hartstikke druk. Dit zijn de 5 meest opvallende. Er is een hoop chaos op de afsluitdijk. Storing daar. En daardoor is de brug in beide richtingen een tijdje afgesloten geweest. Dat zorgt op die A7 voor behoorlijk wat narigheid. Den Oever, Heerenveen, tussen Breeslanddijk en Kornwerderzand. Daar 41 minuten vertraging nog. Diezelfde A7 al in de andere kant op dus. Heerenveen, Den Oever, tussen Zurich en Breeslanddijk, 66 minuten. Maar hij is weer open, dus er kan weer overheen gereden worden. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden, daar 53 minuten. De A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein, daar 71 minuten door een ongeluk, weg is wel weer vrij. En ook een hele lange op de A35 Almelo-Enschede. Tussen Almelo-West en Born-en-West een uur door een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. Er wordt aangeraden om U36 de omleiding te volgen. Ja. Als je compleet overzicht wil, waar ze echt allemaal in staan, alle files en alle flitsers, moet je heel even naar de app van onze vrienden van Flitsmeister.
10: En uiteindelijk komt het dan allemaal goed, mensen. Dit is de middagshow. Wij zijn Wouter, Frank en het is 7.

0: Duran Duran, Girls on Film. Dit is Radio Veronica, richting 17:15 gaan we. Hi, wij zijn Wouter Frank en wij zijn de middagshow.
1: Nou, we gaan binnenkort iets leuks doen met het hele team van dit radioprogramma. Jij kwam ermee, Wout, vind ik heel sympathiek. Je zei, joh, zal ik jullie binnenkort eens trakteren op een etentje in een Michelin sterrenrestaurant? Wow. Toen zei ik, Wout, weet je wat het kost? Dat is wel hartstikke duur. Ja. En toen zei jij, nee jongens, ga ik echt voor jullie doen. Vind ik heel sympathiek, Wout.
0: Ik word weer lekker ingeluld, hoor je dat?
1: Toevallig is vandaag de uitreiking van de Michelin sterren. Maastricht vindt dat plaats een belangrijk ding in de culinaire wereld. En daarom dachten wij even bellen met de horecafluisteraar. Dat is zijn bijnaam. De man die werkelijk alles weet over de Nederlandse horeca. Dat is Karsten Klinkt, hebben we aan de lijn. Karsten, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat betekent nou zo'n Michelinster precies? Wat houdt het in?
2: Ja, dat is eigenlijk het hoogst haalbare voor een chef die in een restaurant werkt. Vergelijk het met de titel in de Eredivisie, vergelijk het met de Champions League. Dit is waar die chefs voor leven.
0: Ja. Ja. Hoe was dat dan vandaag? Want dan wordt dan bekendgemaakt. Hoe was het dan voor de mensen voor wie er goed nieuws was? Hoe ging dat?
2: Ja, dat was natuurlijk euforisch, want de mensen waren natuurlijk ontzettend blij. Er waren ook heel veel mensen die het niet verwacht hadden, die niet hadden aanzien komen. En die op het podium geroepen werden, sprakeloos waren, letterlijk en figuurlijk. En niet wisten wat ze overkwam op dat moment.
1: Heb jij ook chef Cox gesproken die hem in moest leveren?
2: Ja, klopt. Pedro en Margot bijvoorbeeld. Na 27 jaar hebben zij hun Michelinster moeten inleveren. In de zin van, Michelin vond dat ze niet meer aan de criteria voldeden. Ja. En dat is natuurlijk gewoon een enorme tegenslag voor mensen die zo begeisterd zijn met hun ambacht en met de passie die ze dag in dag uit aan hun gasten brengen. En dat is natuurlijk eigenlijk is wel heel erg verdrietig.
1: Ja, wat betekent dat voor zo'n restaurant dan? Gaan de prijzen dan omlaag? Of hoe?
2: Nee, we moeten wel één ding loslaten. En dat is, want ik hoorde dat net al ook in de intro van Michelinster restaurant is duur. Nee, dat is het dus helemaal niet. Want je kan dus heel veel restaurants kiezen die een Michelinster hebben. Met verschillende uiteenlopende prijzen voor de menus of à la carte en dat soort dingen. Dus ja, het imago wat er geschetst wordt, ik denk ook mede door de media, is dat een Michelinster restaurant duur is. Dat is dus niet meer zo.
1: Oké, ik neem het terug, Karsten.
0: Neem je het terug?
1: Ja, ik neem het terug. Ja, goed.
2: Maar kan diegene die zegt van, ik heb jullie uitgenodigd om naar een Michelinster restaurant te gaan, die kan gewoon jullie meenemen.
0: Ik hou gewoon een zak geld over, dat is eigenlijk wat je zegt. En toch even, want dat is ook wel natuurlijk vandaag de verhalen die je hoort en die je leest en waar iedereen nieuwsgierig naar is. Hoe gaat dat dan? Komt er dan, ik overdrijf een klein beetje, maar even voor het beeld, iemand met een plaksnoer binnen in het restaurant en die gaat dan dingen bestellen en die maakt er een rapportje over. Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Nou, het is meestal zo, wat ik weet uit de ervaring van mezelf, maar ook bij de collega's, is dat er inderdaad, als er een inspectie plaatsvindt, is dat er een reservering wordt gemaakt voor twee personen. En meestal komt er dan één persoon lunchen of dineren en die zegt dan dat zijn afspraak heeft afgezegd, maar toch zelf moet komen eten. Ja, en die gaat gewoon eten, net zoals een andere gast in het restaurant eet. En die maakt op basis van zijn ervaring zijn rapport op.
1: Maar is dat bekend? Is dat, jij zit ook diep in de horeca. Is dat, weten jullie welke mensen dat zijn?
2: Nou, uiteindelijk heb je natuurlijk wel, zijn er vermoedens of is er herkenning van gasten die dus onder een bepaalde naam reserveren, Jan Jansen of Jan Smit of John Smit of hoe je wil noemen. Ja.
1: Echt creatief zijn ze niet, hè, die mensen bij Michelin.
2: Nee, dat moet ik nog niet nageven. Gelukkig zijn ze niet verantwoordelijk voor de gerechten op de menukaart, want dan was het echt dramatischer gesteld met de top van de gastronomie. Maar ja, goed. Ja, en dan, kijk, vroeger, in de tijd van dat we nog geen internet of apps hadden, dan gingen wij naar de parkeerplaats lopen en dan gingen we kijken naar de auto van die gast of er een Belgisch kenteken op stond. Of er Michelin-banden onder die auto zaten.
0: Ja.
2: En, En toen hadden we natuurlijk nog geen Waze of zo, waar je heel makkelijk, of Google Maps, waar je mee makkelijk kon reizen. Dus dan lagen de kaarten van Michelin in de auto. En dan lagen er ook fysieke gidsen in de auto. Nou, die heb je inmiddels ook niet meer, want dat is allemaal digitaal geworden. En op basis daarvan konden we dat natuurlijk herleiden. En gaven we dat door aan de collega's in de buurt van, hey, jongens, ze zijn er. Ze zijn vanavond bij ons. En ja, dat is wel een stuk moeilijker geworden, moet ik zeggen, tegenwoordig.
0: Er komen wat vragen via de app binnen. Eén vraag is van A. Ik weet niet wie dat is, maar in ieder geval A. Die zegt,
1: Anouk de Leeuw.
0: Anouk. Zijn het alleen maar mannen?
2: Nee, want er zijn ook vrouwen. En er is ook een vrouwelijke hoofdinstructeur. Uit mijn hoofd was dat, ik weet niet of dat nog steeds zo is. Die was verantwoordelijk voor Duitsland, uit mijn hoofd.
0: Ja?
2: Dus nee, dat zijn ook mannen en vrouwen. Maar die hebben allemaal een ervaring in de gastronomie.
0: Okay. Andere vraag die binnenkomt is, wat is het verschil tussen 1, 2 of 3 Michelinsterren?
2: Ja, jeetje mina. Oké, nou, dat kan ik inderdaad gaan duiden.
0: Maar dat doe je niet, want dat is een lang verhaal.
2: Ja, wel, ja, zeker. Tuurlijk. Absoluut. Kijk, 1 ster is gewoon de erkenning voor een restaurant, waarbij die ingrediënten op het bord een uitgesproken smaak hebben en die altijd consistent is.
0: Oké.
2: Ja? Nou, dan hebben we 2 sterren. En daar kent Michelin dan, laat maar zeggen, de persoonlijkheid en het talent van het team en de chef aan toe. En 3 sterren, ja kijk, ik heb het ook gelukkig een paar keer mogen ervaren in mijn leven. En dan wordt, laat maar zeggen, de ambacht wordt kunst. Dan wordt het een moment waarop jij nog steeds, na zoveel jaren, weet wat je hebt gegeten en dat je in vervoering raakte en dat je vol emotie ging van hetgene wat je at of wat er op het bord lag en de smaken, de emotie en ja goed, je kan het aan Gerard vragen, jullie collega,
0: daar hebben we
2: ooit zo'n moment mee mogen delen en dat moment, dat weten we nog steeds en dat is 6-7 jaar geleden.
0: Mooi.
2: En dat kunnen we nog steeds duiden. Ja.
0: Mooi. Tot slot, heel even, klopt het verhaal dat jij nu op een soort borrel, schuinscheep, diner bent met alle chefs die vandaag bij deze Michelin? Wij stellen ons af de vraag, je zal toch maar de chef zijn die voor deze gast allemaal moet koken? Ja, dat is toch niet normaal
2: te doen? Nee, dat is onmogelijk. En gelukkig wordt er heel veel mooie wijn gedronken.
0: Kijk, dat is heel goed. All right, nou. Feliciteer iedereen die dat verdient en dank je wel voor de tekst.

0: kan een heel mooi bruggetje maken naar Niek zometeen.
1: Want?
0: Dit was Cat's Eye met Animal. En over Animal gesproken, zometeen Niek van der Brugge.
1: Ja, goed, dat toch? Is een animal, hè. Niet normaal.
0: Niek heeft zometeen het hitarchief hier bij Radio Veronica. En daarin staat een oude top 40 een uur lang centraal. Welke lijst heeft hij vanavond?
1: Hij heeft een mooie lijstje vanavond. Namelijk die van 9 april 1988.
0: Correcto Mundo. En hij speelt zometeen de verluisteraar. Mocht je denken te weten wie de verluisteraar is, geef het dan door. Stuur een berichtje naar de app van Radio Veronica. En weet dat de verluisteraar op dit moment 13.200 euro waard is.
2: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
4: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Extra. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
8: Alle verf super voordelig. Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
8: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
11: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
16: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
19: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
20: We kunnen door.
19: Direct door. Allianz Direct.
21: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
22: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
23: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
6: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
15: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
20: BelSimpel zet de tijd op 6 uur.
24: Radio Veronica.
20: Met het nieuws. Het is 6 uur.
25: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Bedrijven blijven de gevolgen merken van het overvolle stroomnet. De wachtlijst voor de aansluiting is weer langer geworden, zeggen de netbeheerders. In totaal gaat het nu om 15.500 bedrijven die niet zijn aangesloten. Het zijn er ruim 300 meer dan eind vorig jaar. In Nepal is het zoeken naar vermisten van de overstromingen van 2 maanden geleden gestopt. Meer dan 5.000 mensen zijn nooit teruggevonden, onder wie 2 Nederlanders. Officieel zijn na de overstromingen in Nepal bijna 1500 doden geteld. Schiedam breidt het onderzoek naar plotselinge hondensterfte uit. In korte tijd overleden in Schiedam 5 honden... nadat ze waren uitgelaten in een park. Er is nu een 6e hond doodgegaan, maar die was uitgelaten op een andere plek. De gemeente graaft nu ook daar in de bodem. Het kan zijn dat de honden iets giftigs binnenkregen. En voetbalclub NAC Breda is boos over een vuurwerkactie eergisteren rond de uitwedstrijd tegen Vitesse in het Gelredome. Een NAC-supporter liet vuurwerk ontploffen in een toilet. Door rondvliegende stukken raakten 5 mensen gewond, onder wie 2 stewards. Er is een verdachte opgepakt en die zit volgens NAC nog steeds vast. Het weer dan. Vanavond vooral in het noorden en westen wat meer bewolking. Later is er ook kans op een bui. Het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden, maar er zijn flinke verschillen in het land. Morgen in het noorden eerst nog kans op een bui, daarna is het overal droog. Vrijwel zon, 19 tot 23 graden.
26: Dankjewel, Siet. Veronica Verkeer dan. Je gaat de files horen vanaf 21 minuten, want totale lengte op dit moment 233 kilometer. A7, Den Oever Zurich voor de Lorenzsluis, 31 minuten. A12, Lunette Oude Rijn tussen Lunette en de hoofdrijbaan, daar 23 minuten. A29, Rotterdamberg op Zoom tussen de Heinenoordtunnel en Numansdorp, 1 uur en 10 minuten. En de A50, Arnhem richting Oss tussen de Tacticusbrug en Paalgraven, daar 39 minuten. Laat op de A50, Arnhem-Oss, Rijsoord, Valburg, daartussen sta je vast. 21 minuten vertraging daar, over 10 kilometer. Zometeen het top 40 hitarchief, 9 april 1988, met zometeen Tiffany en ook Fleetwood Mac komt eraan.

0: bij Bol.
1: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
2: Balen zeg. Koffie?
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
10: Ja.
9: En nu?
10: Domeinnamen kopen.
9: Voor je bedrijf?
10: Ja.
9: Welk bedrijf?
10: Ja, dat weet ik nog niet.
9: Welke domeinen dan?
10: Klus met Kees.nl, bloemen bij Kees.nl of Keeskomtkoken.nl.
9: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
10: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
11: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
12: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer. De slimme energievergelijker.
15: Speel mee met de Fluisteraar.
14: De jackpot staat nu op
16: 13.200 euro.
15: Dit is Radio Veronica. Niek van der Brugge. Dit is Veronica. Veronica, top 40 hitarchief.
16: En vandaag 9 april 1988. En nu is Tiffany op
14: nummer 31.

0: 40 van 9 april 1988. Fleetwood Mac Everywhere. Zometeen nog Rick Astley. Ook Sting komt er nog aan. En eens kijken of we een beetje van dat geld af kunnen kopen. 13.200 euro.
1: De Fluister.
0: In kas. En we spelen dat met Jasper. Jasper uit Utrecht, goedenavond.
2: Goedenavond, Nick.

0: Goedenavond, jij zit lekker aan de maaltijdssalade.
1: Ja, precies. Na de werkdag ging ik wat eten natuurlijk. Kort rommel bij.
0: Ja, als het even snel moet. En ja, je trekt die verpakking open en je hebt gegeten eigenlijk. Hè? Dus dat,
1: Tijdelijk wel, dus daar komt op neer.
0: Of ja, heb je een versje in elkaar gedraaid? Denk het niet, hè?
1: Nee, dat zou niet over zijn.
0: Daarom.
1: Dat zou niet over zijn.
0: Heel simpel. Kan allemaal veranderen. De sterren zijn uitgedeeld bij de sterrenrestaurants in Nederland. Ik hoorde eerst de reserveringen aankomen als je dat geldbedrag gaat winnen.
1: Dat zou mooi zijn, toch?
0: Lekker, toch? En hoe ben je op de fluisteraar gekomen? Heb je het erover gehad in je omgeving? Of,
1: Dat niet. Nee, hoor, ik heb gewoon een beetje goed geluisterd. Een beetje het accent proberen voor me te halen. En goed naar de uitspraak van de letter R luisteren. Of je een keel R of een tong R hoort. Dat kan heel belangrijk zijn voor wie de fluisteraar is.
0: Keel R of een dat hij rolt, zo voor in de mond. Of zo achterin.
1: Ja, dat is een verschil. Dat is een verschil wat je hoort. Ja. Het was net gewoon een tong R, kon ik heel duidelijk horen. Dus ja.
0: Doe jij iets in de logopedie of zo? Of,
1: Nee, dat niet. Nee. Maar ik kan het wel makkelijk van elkaar onderscheiden. Dus dat hadden al veel mensen af als het een tong R is of geen tong R is, zeg maar. Dus dat.
0: Wij gaan de fluisteraar nog één keer aan je laten horen. En dan mag je al deze overdenkingen en afwegingen allemaal meenemen in je antwoord.
2: Sst. Dit is de fluisteraar.
3: Radio Veronica. Join the club.
0: Jasper, je hebt een goed oor. Jij hebt goed op de uitspraak gelet. Wie denk jij dat hier fluistert?
1: Ik had de indruk dat het wel eens Umberto Tan kon zijn.
0: Umberto Tan?
1: Ja.
0: Wij gaan naar de jury om te kijken of dit antwoord juist is voor 13.200 euro.
1: Merken.
4: Jouw antwoord is fout.
0: Ik had zo'n gevoel dat dit er wel eens had kunnen zijn, ja. Ja, dat
1: een beetje in die richting. Een beetje in die richting, maar
0: een beetje in die richting.
1: Had gekund. Wel, dat vind ik niet onmogelijk.
0: Nee. Mag ik je ontzettend bedanken voor het meespelen?
1: Graag gedaan, Nick.
0: En je hebt de jackpot zojuist eigenhandig verhoogd. Dus dat is dan
1: wel. Dat hoort erbij, hè?
0: En voor jou, ja. En geniet lekker van de top 40 van 1988. Dan,
1: helemaal goed.
0: Dan komt dat helemaal goed, hoor. Dank
1: je wel. Alsjeblieft.
0: Jij het antwoord wel, dan kan je het nu appen. Doe het gratis met de app van Veronica. En

0: De top 40 van 9 april 1988. Goedenavond, je bent bij Radio Veronica. Mijn naam is Nick. Zijn we dan verder met de lijst. Met onder andere Toto en ook Bill Medley komt eraan. Ja, de DVD mag uit de kast vanavond. En 1988 was ook de man met de creditcard van staal, Joling. Hij deed voor ons mee aan zo'n festival, hè.
1: Representing the Netherlands, his name is Gerhard Joling. And his song is entitled Shangri-La.
0: Ja, en op Europees niveau deden we trouwens sowieso niet heel slecht, hè.
2: Van Basten. Goed. Oh, de goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt.
0: Ja, en wat deed jij in 1988... Laat het vooral weten in de Radio Veronica. Zo meteen nog onder andere Toto en Stop Loving You.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Deze muur weg. Een grote raampartij. Ingebouwde trap.
10: Emma van Vreo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Vreo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
11: Vreo. Let op. Geld lenen kost geld.
8: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
13: Tuurlijk wel!
12: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
15: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
16: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches sounding looking like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Thuisbatterij.
23: Einde salderingsregeling.
24: Terugleverkosten.
25: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
26: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Goedenavond. 7:01 is het. Dit is Radio Veronica. Je hoort ze vanaf 14 minuten op een bijzondere oorzaak. Nog in totaal 70 kilometer. Het neemt langzaam af allemaal. De A12 Utrecht-Oberhausen tussen Arnhem-Noord en Duiven. Daar op dit moment 16 minuten. A12 Lunetten-Den Haag tussen Oude Rijn en Harmelen. Parallelbaan 14 minuten. En de langste voor dit moment Ja, lekker als je daarin staat. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen de Heinenoordtunnel en Numansdorp. 1 uur en 6 minuten. A50 Arnhem-Oost tussen de Tacticusbrug en Paalgraven. Daar ook nog een flinke 54 minuten door een auto met pech. En er rijdt op de N230 van Utrecht naar Maarsen tussen Westbroek en Maarsendorp. Vertragingstijd is 14 minuten.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Wout en Frank.
1: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
2: En nu,
1: Niek van der Brugge.
2: Met de beste muziek aller tijden.
4: Dit is Veronica.
2: Veronica.
1: Hit-archief.
2: Nummer 8. Ja.

nummer 5 in deze top 40 van 9 april 1988. UB40 en Afrika Bambaataa en Reckless. Iedere dag een verse top 40 uit het verleden. Om 6 uur sharp. Vandaag doen we dus 9 april 1988. Met zometeen nog Taylor Dane, Tell It To My Heart. En dit is Toto op 4.

0: Teledeen bij Veronica. In deze top 40 van 9 april 1988. En Tell It To My Heart. We zijn begonnen bij Tiffany op 31. Een 16-jarige met een wereldhit. Synthesizers die klonken alsof ze rechtstreeks uit een speelgoedwinkel kwamen. Met haarlak waar je waarschijnlijk een Bowie mee kon parkeren. 1988 was het jaar van cassettebandjes, videotheken, telefoons met een krulsnoer. Je kon niet even googlen wie er achter een nummer zat. Nee, je moest wachten tot
1: de DJ het vertelde. Hallo.
0: Ja, er zijn veel mensen die dan de stem van Erik de Zwart vroegen dat er nog af moesten knippen, maar dat lukte nooit. Deze krijg je wel van mij. Op nummer 1 in 1988, op 9 april, stond Eddie Grant

0: Eddie Grant. In deze top 40 van 9 april 1988. En Gimme Hope Joanna. Morgen gaan we naar een mooi lijstje. Gaan we naar september, de 28ste van 91. Met onder andere Marky Mark, Simply Red, Guns N' Roses. En Bryan Adams staat er onder andere in die lijst. Dat morgen. Zometeen Nieuws Nationale Vraagstuk. We hebben een prangende vraag aan je zometeen. Help ons even om dat vraagstuk op te lossen zo. En deze komt eraan van Bluff zo.
1: De Fluisteraar wordt mede mogelijk gemaakt door Energiekiezer, de slimme energievergelijker. Veronica.
2: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
6: Oeh. Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar €0,89. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
18: Thuisin, mooi wonen.
19: Keukenkopers, opgelet! Nu
20: big deals bij Keukenconcurrent.
19: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
21: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
22: Hola, ¿dónde está mi casa?
21: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
22: Paella, paella.
21: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
22: Buenas noches.
21: Dus, red ik het. En vamos naar Beterbed.
23: Kies
0: Voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.

0: Download de app en start met vinden.
1: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Justitie eist een werkstraf tegen een man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte met een lijnbus in Zwarte Waal, ten zuidwesten van Rotterdam. Hij bestuurde de auto die vorig jaar geen voorrang gaf aan de bus die na de botsing in de greppel belandde. Een meisje dat voorin zat raakte bedolven onder een laag modder en overleed. In Schiedam is opnieuw een stuk groen afgezet in het onderzoek naar de dood van zeker 6 honden daar. Mogelijk zijn ze vergiftigd door mensen of door paddenstoelen. De gemeente graaft de grond daarom open in de hoop iets te vinden. Ook de dode honden worden onderzocht om de doodsoorzaak te achterhalen. In de buurt van de Belgische stad Luik zijn 15 kinderen gewond geraakt door vuurwerk. Demonstrerende studenten staken vuurwerk af en dat kwam terecht op de speelplaats van een basisschool. De verwondingen zouden meevallen. Er zijn ook scholierenprotesten in Frankrijk. Daar is een jongen door vuurwerk een hand kwijtgeraakt. En ruim 90% van de mensen met een beperking heeft problemen met de toegankelijkheid van winkels, heeft de Zonnebloem onderzocht. Het grootste probleem is het gebrek aan toiletten, maar ook geblokkeerde gangpaden, zware deuren en hoge schappen zijn een probleem. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen zondag en 19 tot 23 graden. Daarna wordt het koeler.
5: Dankjewel Oscar, dit is Veronica Verkeer. Goedenavond. Er zijn 3 files gemeld. A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de grens. Daar 11 minuten over 5 kilometer. En deze file die lijkt eindeloos te duren, maar wordt langzaam korter. De A50 Arnhem-Os tussen Ewijk en Paalgraven. Daar 39 minuten, er staat een auto met pech. En de M205 Zwanenburg-Heemstede tussen Vijfhuizen en Heemstede. Daar is de vertragingstijd 5 minuten. Zometeen ABC, The Night You Murdered Love. En die jackpot van de fluisteraar die knalt uit elkaar. Zometeen hoor je hoeveel erin zit.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Al een week ziek. Verjaardag van mijn beste vriend gemist. Piekend naar de knoppen. Hey, Erik. Wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
8: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
11: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
12: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Santa Maria 1 plus 1 gratis. En alle Optimal yoghurt, kwark en vla ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
14: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
15: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
16: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
17: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
18: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeal. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
19: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
22: Speel mee met de fluisteraar. De jackpot staat nu op
5: 13.400 euro.

Radio Veronica, ABC en een Naatje Murdered Love. Even een shout-out trouwens naar mijn GP-fans-collega Sebastian Kissing. Hij had dat goed, hè, afgelopen donderdag. Hij zei dat Max ging winnen. Puur op de data die hij toen had. En hij had gelijk ook. Formule 1-coureur Valtteri Bottas trouwens, die is zondag op de fiets gestapt. Dat vind ik zo mooi, dit. Die is op een gravelbike gestapt om naar de locatie van de volgende race te gaan. Dat is dus van Sepang naar Singapore. Dat zou toch heel lullig zijn als je dan geblesseerd raakt in de tussentijd.

0: Niek's Nationale Vraagstuk.
1: Van al het gedoe in de wereld, even naar de dagelijkse beslommeringen. Niek's Nationale Vraagstuk. Iedere dag rond 7:15 bij Veronica. En vanavond in dit vraagstuk. Ja, hier heeft iedereen een eigen waarheid over, denk ik. Ken jij iemand die de wekker laat loeien? Of ben jij iemand die meteen denkt, ik sta op en gas erop, dandertje. Ja, snoezen. Alsof je onderhandelt met de NAVO. Of ben jij van team één keer opstaan? Dus team één keer opstaan of snoezen. Laat het vooral weten in de app van Radio Veronica. Want dat is het nationale vraagstuk voor deze maandagavond.
0: Niek's Nationale Vraagstuk.

0: van alles binnen hier. De eerste wekker is geen wekker. Dat is een onderhandeling. Weet ik niet hoor. Ja, ben je team snoezen of team meteen eruit?
1: Niks. Nationale vraagstuk.
0: Ja, dat is toch de vraag hier. En er komt veel binnen. Kyla zegt, ik hoef helemaal geen wekker. Maar hond vindt 6:12 een uitstekend moment om mijn leven weer op gang te brengen. Ja, met een hond snoezen. Dat... Ja, ik weet niet. Dat moet je tuinreps gaan gebruiken. En dat is ook niet diervriendelijk. Dus dat, nee, alleen een wekker kan je snoezen. We gaan even naar Kees.
2: Hey, goeiedag.
0: Goeiedag. Ja, ik vind het wel mooi. Dat laatste woord wat jij er ook bij zegt. Discipline. Ja. Discipline.
2: Kom op zeg. Hey. Als die wekker gaat, gewoon eruit.
0: Wat vind jij van mensen die snoezen?
2: Ja, weet je. Het is een beetje het uitstellen en maar uitstellen. En ja, dan volgens mij word je dan nog luie wakker. Heel,
0: ja.
2: Dat je nog niet wakker wordt.
0: Maar het zegt best wel veel over je als mens. En toch wordt het nooit gevraagd. Het komt in één keer binnen in een sollicitatiegesprek, deze vraag bijvoorbeeld.
2: Nou, hè, dat is inderdaad zo. Ja. En terwijl je daar toch opgewekt voor de tafel moet gaan zitten, voor het bureau moet gaan zitten.
0: Plus dat je dan, ja, het is een beetje uitstellerig gedrag, hè?
2: Ja, dat vind ik ook. Nou, ja.
0: Maar misschien dat we ook weer iemand kunnen vinden die zegt, ja, snoezen is helemaal zo slecht of niet. Dus ik wacht het rustig af in de app van Veronica.
2: Ja, je zal een ja en een nee hebben, ja. En een zwart en een wit. Dus ja, je had alle partijen.
0: En het ligt er ook aan. Kijk, hoe laat gaat jouw wekker?
2: Nou, soms 6:00, kwart over 6.
0: Ja, daarom. Nee, dat is inderdaad... Hoppakee, zweep erover, discipline, meteen naar bed.
2: Hoppata, gaan.
0: Ja, mijn ervaring is ook vaak, je hebt alleen jezelf erbij. Weet je wel, ja.
2: Ah, dat is het. Ja, dat is het. Ja, je blijft het een beetje uitstellen, hè.
0: Dus, what the full beliefs, hè. Daar gaat het uiteindelijk om, denk ik.
2: Nou, inderdaad, hè. Wat je me aanleert voor jezelf.
0: Ja, de Doobie Brothers, voor jou, Kees. Omdat je zo'n gedisciplineerde man bent.

0: keer hebt afgekondigd, dan mag je Doobies zeggen. De Doobies bij Veronica. En what a fool's beliefs. Goedenavond. 13.400 euro nu.
1: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
2: Ook deze week speel je bij Radio Veronica mee met...
1: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
3: Je wint 32.000 euro.
2: Alle info radioveronica.nl.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
5: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
6: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
7: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
6: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
7: Wow.
8: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
6: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Wie doet er mee?

0: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
0: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
5: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
5: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Goedenavond, dit is Veronica in Mix Nationale Vraagstuk vanavond. Ben jij team snoezen of stap je meteen uit bed? Ik heb trouwens ooit een wake-up light gehad. Ik ben toen een week vermist geweest. Dus ik heb gewoon weer een ouderwetse alarmklok. Veronica verkeer. Er staat een file op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de grens 6 minuten. En nog een file op de A50 Arnhem-Oost tussen Ewijk en Ravenstein. 24 minuten dan.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
9: Maandag tot en met donderdag vanaf 1 uur.
10: En nu.
9: Nick van der Brugge.

0: Forever Man, Eric Clapton bij Veronica.
1: Niks Nationale Vraagstuk.
0: Ja, nou, het maakt wel wat los onder de luisteraars van Veronica. Wat heeft jouw voorkeur? Eén keer de wekker en eruit of snoezen tot je de telefoon inmiddels persoonlijk teleurgesteld is in je. Oftewel, bij je team opstaan of team snoezen. Hier eentje van Carla, die zegt... Hey Niek, ik zet mijn telefoon aan de andere kant van de kamer. Dan zet ik mijn alarm. Werkt perfect. Tot ik hem s'nachts weer naast mijn bed leg. Oh, oké. Okay. Doomscrollen in je slaap ook. Dat zou wel zijn ook. Willeke, die komt hier binnen. En we hadden net al inderdaad over één keer opstaan... dat dat met discipline te maken heeft en zo. Willeke, die kijkt daar toch anders tegenaan.
2: Het heeft helemaal niks met discipline te maken. Oh. Je moet... is dat andere manier van wakker worden. Dus als een persoon om 8 uur op moet staan... zet ik hem 7:30 en dan kan je nog 3 keer snoezen. Sta je nog steeds om 8 uur op. Alleen doe je het op een andere manier. In mijn ogen niks te maken met discipline, maar hoe je wakker wordt.
0: Ja.
2: Dat is mijn mening. Groetjes, Willeke.
0: Dag Willeke, dankjewel. Nee, tuurlijk. Hè? We geloven je ook wel als je 1 keer snoest. En inderdaad, als je dat 30 minuten gewoon gebruikt om rustig wakker te worden... kan dat natuurlijk ook. Maar ja, ik snoes maar 1 keer. Dat zijn volgens mij dezelfde mensen die zeggen... drink maar 1 wijntje. We geloven je. Natuurlijk geloven we je. Nou,

0: Supertramp bij Radio Veronica. Breakfast in America. En 13.400 euro. Wat zou jij daarmee doen?
1: Nou, ik zou denk ik een deal reserveren voor iets waar ik echt blij van word. Bijvoorbeeld een goede roadtrip door...
0: Dat ChatGPT, jongen, dat is echt een goede roadtrip. Nou, dat zou erbij kunnen. Of een heel duur AI-abonnement ergens, zodat je nooit meer iets hoeft te doen in je leven. App Fluisteraar voor 13.400 euro. Als jij bent.

0: Veronica. En You Make My Dreams. Zometeen hier Softcell met Tainted Love. En ook R.E.M. komt eraan met Drive zometeen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
2: Veronica. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week BCL diverse varianten 1 plus 1 gratis. 1 Jumbo kip of varkensjewarme, 3 of 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
7: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
10: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
11: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen.

0: mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches on the look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
11: Alle Sigma verf bestel je bij
12: verfwinkel.nl. We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
14: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
16: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 8 uur.
17: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Gelderse politieagenten hebben gehoorschade opgelopen bij uit de hand gelopen asielprotesten vorige maand. In de dorpen op Heusden en Kesteren werd er vuurwerk naar de agenten gegooid. 4 moesten naar de eerste hulp, schrijft de burgemeester in een column. En noemt het gooien met vuurwerk misdadig. RTL krijgt veel kritiek op de deelnemers van de datingshow Love Island Vips op Videoland. Er loopt een onderzoek naar deelnemer Joey Sethi vanwege een groepsverkrachting. Sethi en de andere verdachten ontkennen. Zij zeggen dat de seks vrijwillig was. RTL heeft nog niet gereageerd. De datingshow begint over 2 weken. Een man uit Kuwait die vorig jaar een aanslag probeerde te plegen op de Israëlische ambassade in Londen heeft levenslang gekregen. Daarvoor moet hij minimaal 20 jaar uitzitten. De man probeerde met 2 messen en een afscheidsbrief de ambassade binnen te dringen, maar werd tegengehouden door beveiligers. En de Indonesische hoofdstad Jakarta ontploft van vreugde. Daar heeft het nationale voetbalelftal van Indonesië de Azië Cup gewonnen. In de finale wonnen ze na penalties van Thailand. Het is de eerste officiële voetbalprijs in 35 jaar voor Indonesië. In de basis stonden veel bekende spelers met Nederlandse roots. Het Veronica weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen zonnig en 19 tot 23 graden. Daarna wordt het koeler.
18: Goedenavond, het is precies 8 uur. Dit is Veronica Verkeer. Er staat 1 file op de A50 Os-Eindhoven tussen Sint-Oederode en Zonnebreugel. Daar is een ongeluk gebeurd. Vertragingstijd is 7 minuten. Zo meteen hier, R.E.M. en Softcell komt eraan met Tainted Love.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Ah, relaxed?
4: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
19: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
20: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
21: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
2: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
21: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
22: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
23: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
24: Keukenkopers, opgelet. Nu
25: big deals bij Keukenconcurrent.
24: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
26: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
27: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
28: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
29: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
30: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
31: Chris?
32: Ja?
31: Hoef jij niet te werken vandaag?
32: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
31: Dus, heb je nu...
32: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
31: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
33: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
34: Speel mee met de Fluisteraar. De

0: Lush Live. Ik zat het afgelopen weekend een beetje te doen scrollen op de wc. Want laatst had er niet bij roemen. I know. Nou goed. Ik zat te doen scrollen. En het mooie was dat ik bij Piers Morgan uitkwam. De man die ook wel eens artiesten in zijn shows heeft. En wie zat daar? Phil Collins. En ik moet zeggen, sinds lange tijd dat ik Phil Collins een hele fitte indruk wil ik niet zeggen. Maar hij zat wel weer geintjes te maken. Überhaupt zat hij gewoon aan een bureau en aangekleed en dat soort dingen. Hij zag er wat fitter uit. En er werd natuurlijk gevraagd over dat drinken, of hij zichzelf naar dood had gedronken.
1: I'd like to sort of make sure people understand what was going through with me. Some people get up and... Or some people just drink when they come home from work. And they drink and they stay up and they drink. And they get legless and fall over and are sick. And, you know, it's like the usual kind of caricature of a drunk. I wasn't like that. I never drank when I was working.
0: Yeah. I never drink when I was working. De jaren had hij wat vrije tijd ook. Dus, maar hij is weer op de been. Zelfs aan de dialysemachine gehangen. Maar het begint weer een goede...

Mr. Know-it-all. Ik zie veel van dat soort figuren in de app van Veronica. Dat zijn natuurlijk de toppers van Veronica die luisteren. Ja, jij. En ik zie heel veel antwoorden binnenkomen voor de fluisteraar. Dat hoeft niet trouwens. Het enige wat je hoeft te appen is fluisteren. Want je kan natuurlijk altijd op het laatste moment nog van gedachten veranderen als je in de uitzending komt voor 13.400 euro. Dus alleen het woordje fluisteraar. Dan kan je meespelen met dit spel en word je teruggebeld. Zometeen trouwens heb ik ook even hulp nodig. Hij heeft alles te maken met groepsapps. Wanneer een groepsapp verandert in een plaatsdelict. Zometeen even nodig in de biecht. Ik weet zeker dat je wel een voorbeeldje hebt. Pointers is het nu bij Veronica.

0: Radio Veronica. Nou, de vraag die ik even aan je wil stellen in de biecht is: wat heb jij ooit over een vriend gezegd in een groepsapp, terwijl je vergat dat die vriend er zelf ook in zat? Ja, en wie was het slachtoffer? Wat schreef je precies? Dat willen wij weten bij Veronica. Laat het even weten in de app. Wel de goede app, niet de groepsapp van de familie dus. Kom maar door in de app van Veronica. Wat heb jij ooit over een vriend of vriendin gezegd in de groepsapp, terwijl je vergat dat die vriend er ook zelf in zat? Of iets in die categorie. Dat mag ook hoor. Kom maar door in de app van Veronica. Zometeen Feitlus.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: autoverzoekerspecialist.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nieuwe keuken nodig?

0: douche. Scoor alle avonddeals bij Bol.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of

0: 20 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
4: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Dit is Veronica. Geen files in Nederland. Lekker doorrijden.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Gerard Ekdom.
6: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
7: En nu.
6: Niek van der Brugge.
7: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
8: This is my church. This is where I heal my hurts.

Veronica. Je hoorde Dead or Alive. And you spin me round round like a record. Vanavond in de biecht. Wat heb jij wel eens gezegd over een vriend die in dezelfde groepsapp zat? Terwijl je dus dat vergat ook dat die gozer erin zat of vrouw. Ja, voor iedereen die nu denkt, ik heb dit nog nooit gedaan. Jij bent waarschijnlijk degene over wie ze het hadden ook. Hè? Dus dat, ik heb veel mensen proberen terug te bellen. Maar de meeste mensen willen dat toch even graag bij een anoniem berichtje laten. Hier eentje. Hey Nick, ik stuurde in de vriendengroep. Ik vind het echt irritant dat Mark altijd te laat komt. Mark reageerde eens, maar hij dacht dat ik het over iemand anders had. Oké. Ik stuurde een voicebericht over een vriend van 2 minuten naar die vriend zelf. De eerste, hij luisterde het helemaal af en reageerde met interessant. Ja, dat zijn echt kutdingen dit. Hey Nick, ik maakte een screenshot van iemands Instagram en stuurde die naar de groep met kijk hoe ongemakkelijk. En vervolgens kreeg ik een DM, leuk dat jullie dit bespreken. Oftewel, die gozer zat er ook in. Ik wilde mijn vriend een bericht sturen over zijn ex. Ik stuurde per ongeluk naar de groep waar zijn ex ook nog in zat. Dat zijn pijnlijke momenten. Ik heb er zelf ook eentje gehad. Ik heb laatst had ik een baby shower. En ik had die uitnodiging zo getagd. En ik wilde dat eigenlijk naar de vriend sturen. Naar een andere vriend sturen. Van god, ik heb geen kinderen, weet je wel. Ik heb er echt geen zin in. Maar ik stuurde het naar degene die me had uitgenodigd. Het was echt een fucking awkward moment. En toen reageerde die vriend wel heel aardig. Nick, je hoeft niet te komen hoor. Alleen als je echt zin hebt. Ik ben uiteindelijk wel gegaan. En het was nog gezellig ook. Ik heb trouwens nog een biecht over Eva Max. Ik heb me ooit voorgesteld. Hey, ik ben Nick. Jij bent vast de nieuwe stagiaire. En toen ben ik weggelopen en bleek het achteraf Eva Max te zijn.

0: Dijk.
1: En mag het licht uit bij Radio Veronica? Luisteraar jackpot. Oei, oei, oei. 13.400 euro. Nu hebben we het echt serieus over serieus veel geld. En je kan meespelen door Fluisteraar te appen. En nu hoort je denken, ik heb die fluisteraar misschien nog helemaal niet gehoord. Blijf dan bij Veronica, want voor 10 uur ga ik de fluisteraar nog één keer laten horen. En zometeen Max Verstappen, die werd geconfronteerd het afgelopen weekend met de ketchupfles van Ruud van Nistelrooy. Hij wist alleen niet waar het precies over ging.
2: Ik doe alleen ketchup nog aan mee eten. Ja, en dan, ik denk daar niet zoveel over na.
1: Ja, maar wat heeft u daar verder op te zeggen? Het heeft alles te maken met zijn winst van het afgelopen weekend. Hoor je zo. En Lenny Kravitz.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Deze muur weg, een grote raampartij, ingebouwde trap.
6: Emma van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een verbouwing. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en de rente is vaak ook fiscaal aftrekbaar. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
7: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
8: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker vibe, Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Toestel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
12: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
11: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
13: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
14: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.

0: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
1: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
2: Verschillende soorten nepnieuws.
0: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die mij raken.
2: Ik hou er niet meer bij.
3: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
4: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Relaxed?
6: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
8: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
11: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap. Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 9 uur.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Wallonië zijn bij scholierenprotesten tientallen mensen opgepakt, melden Belgische media. Zo zijn er in Luik 30 mensen opgepakt en in Charleroi 25. Veel van hen zijn minderjarig. Minstens 18 politieagenten zijn gewond geraakt. Volgens de VRT hebben extreem linkse relschoppers zich tussen de scholieren gevoegd. Vorige maand liepen asielprotesten in de Gelderse gemeente Neder-Betuwe uit op geweld. En nu blijkt dat 4 politieagenten daarom naar de eerste hulp moesten. Ze hadden gehoorschade opgelopen doordat er vuurwerk naar ze was gegooid. Dat schrijft de burgemeester in een column waarin hij terugblikt op de rellen. Een laboratoriummedewerker in Siberië is toch niet overleden aan de pest, zeggen de Russische autoriteiten. Er zijn geen sporen van het virus in haar lichaam gevonden en ook zou er geen ongeluk in het lab zijn gebeurd. Na de eerste berichten werden meerdere ziekenhuizen in Siberië in quarantaine geplaatst. En een man in België moet 1,5 jaar de cel in nadat hij had ingebroken bij een café. Hij stal daar de inhoud van de gokautomaat en een brandblusser. De kroegeigenaar vond een zonnebril die hij herkende van een stamgast. Toen de politie bij hem langskwam vonden ze bijna 1000 euro aan kleingeld in zijn zakken, afkomstig uit de gokmachine. Het Veronica weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen en overmorgen zonnig en warm met 19 tot 23 graden.
15: Dankjewel Oscar. Dit is Veronica. Goedenavond. Geen files gemeld op dit moment. Wel een rijtje aan flitsers en die check je in de app van Flitsmeister. Zometeen de Robert Cray Band. Right Next Door. Maroon 5 komt eraan. En zometeen ook Lenny Kravitz.
16: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
17: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Het eten is klaar, aan tafel.
19: Zo, dat ziet er lekker uit.
20: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
17: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
21: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
22: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
9: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
12: Download de app en start met vinden.
23: Elektrisch rijden. Stil. Zuinig.
24: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken tijdens de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
25: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
26: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
27: Voor de makers.
28: Praxis.
29: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
30: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
31: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
32: We kunnen door.
31: Direct door. Allianz Direct.
33: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
34: Speel mee met de Fluisteraar.
35: De jackpot staat nu op
15: €13.400.
35: Let's go!
34: Dit is Radio Veronica. Nick van der Brugge.

0: Radio Veronica. En Right Next Door. Goedenavond, 11 over 9 is het. Buiten nog opvallend zacht voor oktober. Vanavond nog helder, weinig wind. Vannacht kan de mist zich weer lekker over Nederland uitrollen. Kortom, het wordt weer... Het weer doet een beetje alsof het nog september is. Maar wel lekker toch even zo. Een beetje die zon als je buiten werkt. Is het wel feest natuurlijk. En dan de A2. Vanavond kun je nog gewoon richting het zuiden. Maar let deze week trouwens goed op. Want er wordt flink aan die A2 gewerkt. Tussen Eveningen en Del. Groot onderhoud bezig. Vooral richting de Bos de komende nachten afsluitingen. Ik zeg het er even bij, maar ik heb het zelf ook even moeten uitzoeken. Dus de rest van de week wel, maar vanavond kan je wel gewoon zuidwaarts. Ik denk dat het toch een kriem en doren in het oog is voor veel van die vrachtwagenchauffeurs die toch veel moeten omrijden, zeg maar, die werkzaamheden. Als je lekker thuis zit, not your problem. Zometeen hebben we Room 5 hier met Makes Me Wonder. En eindelijk een overwinning voor Max Verstappen afgelopen weekend. En bij Viaplay vroegen ze naar de ketchupfles waar Ruud van Nistelrooy altijd mee... een soort metafoor waar hij mee liep.
1: Ik doe alleen ketchup normaal mee eten. Ja. En dan, ik denk daar niet zoveel over na.
2: De theorie van Ruud van Nistelrooy.
1: Oké, wat is dat dan?
2: Nou, die stond heel lange tijd droog qua doelpunten. En hij zei, als die ketchupfles eenmaal open is... met andere woorden, als ik er eentje score... dan gaat hij, als je ketchupfles schudt, dan flop, gaat alles er ook uit.
1: Ja, helaas... ben ik natuurlijk ook misschien nog iets meer afhankelijk van de auto. Maar dat klopt wel. Kijk, soms als het dan op een gegeven moment gaat lopen, dan kan er natuurlijk nog meer komen.
2: Ja, heb je daar vertrouwen in?
1: Nou ja, het ligt een beetje. Kijk, vorige week kwam best wel wat tekort op het rechtstuk ten opzichte van Mercedes. Alleen dan nu op een heel vochtig circuit, luchtvochtigheid, ging het dan wel goed. Dus dan zou ik denk even afwachten. Een beetje gewoon per race bekijken.

0: met Radio Veronica, hallo.
1: Radio Veronica?
0: Zeker.
1: Heeft u mij gebeld?
0: Nee, ik heb niet dat ik weet.
1: Nou, dan ben ik het ook niet. Bedankt.
0: Oké.
1: Doei.

0: Hot Stuff. Donna Summer bij Radio Veronica. En ja, dit is wel veel het moment volgens mij dat veel Nederlanders erachter komen dat hun verwarmingsketel de geest heeft gegeven. Je hebt natuurlijk heel de zomer een beetje lafjes uitgestaan. En gisteravond bij mij, jongen, de buizen in het huis begonnen te trillen. Die hele cv-HR-ketel uit 2005, die... Nou goed, ik weet wel waar het volgend jaar het vakantiegeld al naartoe gaat. Ja, daarom is die fluisteraar ook zo handig. €13.400. En ik heb Judith hier aan de lijn. Ja, ik ben het wel met jou eens.
1: Nou ja, zeker wel. Want dan dat helpt altijd. Tenminste, vorige keer heeft het geholpen.
0: Vorige keren wel, ja. Zo'n hint. Ja, dat weet de jury natuurlijk ook. Die spelen daar ook mee, hè. Dus dat, maar ja, ik weet helemaal niks. Ik weet niet wie het is. En ja, ik kan alleen maar nu de vraag stellen aan de jury. Kom eens met een hintje.
1: Nee, het is heel moeilijk, heel moeilijk. Want het lijkt wel een hele bekende stem. Dat wel, iemand die heel veel hoort. Maar toch kom ik er niet op.
0: Nee.
1: En bij heel veel mensen die genoemd zijn, heb ik ook niet het idee van ja, die is goed. Dus nee.
0: Jij zit, nog vol in het proces.
1: Absoluut.
0: Ja. Nou ja, blijf luisteren. Ik ga hem straks nog een keer laten horen. Want ook dat is natuurlijk, je moet naar Veronica luisteren om die opgave te horen. En heb je daar nog trucjes voor om dat vaker te beluisteren?
1: Opnemen.
0: Sst. Oké.
1: Nee, ik ook niet.
0: Maar ik ga vanavond nog wel een keer laten horen.
1: Ja, top. Oké.
0: Judith, ik hoop dat de jury jouw verzoek honoreert, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ik hoop het ook. Ja. Ik ben heel benieuwd.
0: Fijne avond. Maak er een mooie avond van.
1: Hey, zelfde. Thanks.
0: Hoi.
1: Hoi.

0: Bella Stars. Het is de Sign of Times bij Radio Veronica. Zometeen De La Soul, Ring Ring Ring en Shepherd komt eraan.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
3: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
4: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: Bijbel.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.

0: Live happy.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
4: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Goedenavond, dit is Radio Veronica. We kunnen er kort over zijn. Oh, de verkeersinformatie dan. De rest daar ben ik wat langdradiger in. Geen files op dit moment. En de snelheidscontroles, die check je in de app van Flitsmeister.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Wout en Frank.
4: Iedere werkdag vanaf 3 uur.
5: En nu,
4: Nick van der Brugge.
5: Met de beste muziek aller tijden. Dit is
3: Veronica. Ja, het gaat zo echt gebeuren. We gaan nog 1 keer de fluisteraar laten horen voor deze dag. Want er zijn mensen toch wel heel...

0: Vienna. Waar ik altijd meteen naar Vianetta-ijs moet denken. En ik zeg mij niet waarom, waarom die link maar niet stopt in mijn hoofd. Wel gangster, hè? OG is dat Vianetta. Maar goed, Ultravox, dat hoorde je bij Radio Veronica. How can I make this about ice cream? Nou, 13.400 euro. Dan kan je op zich de hele wijk de ijsko-kar bestellen en de hele wijk een ijsko geven. Want wie is toch de fluisteraar? En het gaat goed los hier in de app van Radio Veronica. Ilse zegt ook, ja, Niek, inderdaad, een hint zou een cadeautje zijn. En tot die tijd, you're on your own. Dit is de opgave. Luister goed. Wie fluistert er hier?
1: Sst. Dit is de fluisteraar.
2: Radio Veronica. Join the club.
0: Ja. Wie fluistert er hier voor 13.400 euro? Denk jij het nu te weten? App dan fluisteraar. Doe je kosteloos met de app van Radio Veronica. En wie weet wordt je teruggebeld. En kan je dat bedrag gaan kapen. Dit zijn de Stones. En Sympathy for the Devil.

de lange versie van deze plaat die in zoveel films gebruikt is. Laatst zag ik hem ook nog een keer in de film Flight, maar Denzel Washington. Dat hij dan zijn drugsdealer belt. Ja, je moet die film een keer kijken, dat is Flight. En dan wordt het ook gebracht. En

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI. Veronica.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
6: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
5: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
6: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
3: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
7: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Nog 3 dagen? Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
9: Vul je voorraad wassen, vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pot 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Hé, hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
11: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseplant. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
13: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
14: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
15: Honda, the power of dreams.
16: Het zijn de grandioze Grando weken. Profiteer van grandioos voordeel.
17: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
18: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt die zeker weer.
19: Zeker weten.
18: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
20: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
21: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
0: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
19: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
22: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
23: Radio Veronica.
22: Met het nieuws.
23: Het is 10 uur.
24: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In de Eemshaven in Groningen dreigt een groot schip te zinken. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Maar de veiligheidsregio zegt tegen RTL dat er een gat in de romp zit. Rijkswaterstaat heeft uit voorzorg olieschermen geplaatst om te voorkomen dat er dingen in het water belanden die daar niet horen. Het kabinet wil belangrijke economische regio's helpen bij het aanpakken van stikstof in de natuur. Daar is een 500 miljoen euro voor gereserveerd en een kwart daarvan gaat naar de regio rond Eindhoven. Daar zitten grote bedrijven als ASML en door de stikstofcrisis krijgen die nu moeilijk vergunningen om uit te breiden. Weer een kunstroof in Frankrijk. Uit een museum ergens in het midden van het land is een waardevol boek gestolen van kunstenaar Salvador Dalí. Hoe dat kon gebeuren is een raadsel. Vorige maand verdwenen in Frankrijk nog schilderijen van Renoir en vorig jaar werden er juwelen geroofd uit het Louvre in Parijs. En de politie in Italië heeft een man gepakt die een grote lading exotische dieren in zijn auto vervoerde. Het ging om 300 zoetwaterschildpadden en 77 papegaaien. De man was onderweg naar Malta, waar hij vandaan komt. Hij wordt beschuldigd van dierensmokkel en dierenmishandeling. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht trekt bewolking het land in en er kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 7 graden landinwaarts tot 14 aan zee. Morgen en overmorgen zonnig en warm met 19 tot 23 graden.
25: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
26: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
27: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
26: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
28: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
29: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
28: Ja, werkt wel.
29: Social deal, deals die je niet mag missen.
30: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
31: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
32: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
33: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
34: Toe aan een nieuwe boor, grasmaaier of ander elektrisch gereedschap? Recycle je oude, gratis en veilig, bij de bouwmarkt bij jou om de hoek. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
35: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
36: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
37: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
38: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Toestel 760 ml voor maar €2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar €2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: beste Radio Veronica.
1: Radio Veronica.
0: Join the club.
2: De beste muziek aller tijden.
3: Dankjewel.
1: Veronica.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
3: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
4: Let op. Geld lenen kost geld.
2: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
6: UB40 met Ali Campbell. Komt naar Nederland. Op 15 december staat de band in Rotterdam Ahoy. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/UB40.
7: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
8: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
9: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
14: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI. Veronica. Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
1: Ja.
0: En nu?
1: Domeinnamen kopen.
0: Voor je bedrijf?
1: Ja.
0: Welk bedrijf?
1: Ja, dat weet ik nog niet.
0: Welke domeinen dan?
1: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
0: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
1: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
2: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Natuurlijk wel.
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
6: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
3: Oh, een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
8: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
10: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sportdas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
11: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
12: doei doei
11: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
13: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
14: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays met tijdelijk

0: krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Elektrisch rijden. Stil. Zuinig.
3: Hoi, Sam van Freo hier. Natuurlijk word je blij van een nieuwe elektrische auto. Maar let op dat je ook tevreden bent en blijft met de financiering ervan. Kies voor een lening van Freo. Je leent tegen een scherp tarief en we zijn betrokken, daar is de hele looptijd. Zo doen we dat. Weet wat je leent.
4: Freo. Let op. Geld lenen kost geld.
5: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop...

0: 20% korting op Altrex reformladders.
1: Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Israëlische voetbalsupporters zijn definitief niet welkom bij de Europa League-wedstrijd van AZ tegen Hapoel Beersheva volgende week. Dat is besloten tijdens een spoeddebat in de Alkmaarse gemeenteraad. De wedstrijd werd al bestempeld als zeer risicovol, mede door de ongeregeldheden rondom de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv 2 jaar geleden. In de Groningse Eemshaven zijn de hulpdiensten druk bezig om te voorkomen dat een groot schip zinkt. De bemanning is inmiddels wel veilig. Volgens de veiligheidsregio zit er een gat in de romp en wordt er geprobeerd om al dat water weg te pompen. 2 sleeppoten houden het schip stabiel. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. In Spanje hebben grote vakbonden een landelijke staking aangekondigd tegen de wooncrisis. Veel mensen zijn woedend over de dure huizen en hoge huren in Spanje. Er zijn al weken protesten. Wanneer er precies wordt gestaakt is niet duidelijk, maar in elk geval voor de vervroegde parlementsverkiezingen eind volgende maand. En de burgemeester van de Gelderse gemeente Neder-Betuwe noemt het misdadig dat er bij AZC-protesten in 2 dorpen met zwaar vuurwerk is gegooid. Dat was vorige maand in Opheusden en Kesteren. In een column zegt de burgemeester dat door het vuurwerk 4 politieagenten naar de eerste hulp moesten met gehoorschade. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking toe met hier en daar een lichte bui. Ook kan het weer mistig zijn. Morgen overal zon met 19 tot 23 graden.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Sanex Protect Douchegel 760 ml voor maar 2,59. Of Jack Parker witte en zwarte heren t-shirts voor maar 2,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool. Per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
8: Is dit het?
9: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
11: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
12: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
15: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
16: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
1: En als je huur verandert?
0: Pas het zelf aan.
2: En als je gaat samenwonen?
0: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog 4 dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
10: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
9: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
10: Wow.
11: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
9: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl slash

0: je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed?
0: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling.
6: Terugleverkosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
10: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
11: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
10: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
12: Bij Simpel krijgt meer voor minder, altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer. Voor minder. Simpel.
14: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
15: Thuisin, mooi wonen.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
20: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
22: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
23: Ja, ja, het is weer Brugmania. Profiteer nu van €1500 stapelkorting en heel veel mooie momenten cadeau op een echte Brugman keuken of badkamer. €1500 stapelkorting. Ja, ja, dat is het mooie van Brugmania.
24: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker viben, samen lekker viben. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
25: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
26: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
27: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
26: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
28: Ik zoek een betaalbare telefoon die gewoon alles kan wat ik nodig heb. Wat zou jij doen?
0: Gewoon even op BelSimpel kijken. Want bij een onbeperkt internetabonnement van Budget Thuis krijg je nu de Gigaset GS6 helemaal gratis. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
2: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 12 uur.
3: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Spaanse vakbonden gaan nog voor de komende verkiezingen landelijk staken. Er zijn grote zorgen over de woningcrisis in het land. De bonden vinden dat de huren te hoog zijn en dat de lonen de stijgende prijzen niet meer bijhouden. Spanjaarden gaan eind november naar de stembus. Het is nog niet duidelijk wanneer er precies wordt gestaakt. Uitsupporters van de Israëlische club Hapoel Beersheva zijn vanwege veiligheidsrisico's niet welkom bij de wedstrijd tegen AZ volgende week. Dat zegt de Alkmaarse burgemeester. Volgens haar zou uit een analyse blijken dat de uitsupporters gewelddadige confrontaties niet uit de weg gaan. Ook de eerdere rellen rond Maccabi Tel Aviv in Amsterdam spelen mee. Het schip dat dreigde te zinken in de Groningse Eemshaven is weer gerepareerd. Duikers hebben het lek in de romp gedicht, dat zegt de veiligheidsregio. De bemanning was al snel van het schip af. Het is nog niet bekend hoe het lek is ontstaan. En waar vroeger bijna alle bekende films en series in Amerika werden gemaakt, wijken studio's tegenwoordig steeds vaker uit naar andere landen. Zo werden films als Barbie en Wicked grotendeels buiten de VS opgenomen. Grote Hollywood-vakbonden trekken nu aan de bel en zeggen onder meer dat er banen dreigen te verdwijnen door de verhuizing. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht steeds meer wolken en hier en daar een lichte bui. Er kan mist ontstaan en het koelt af naar 7 tot 14 graden. Morgen opnieuw zonnig met gemiddeld 21 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. In de Amerikaanse staat New York is een noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote mazelenuitbraak. Zo kan er sneller getest en gevaccineerd worden. Er zijn in de VS bijna 4000 gevallen bekend. Dat is het hoogste aantal in 30 jaar tijd. Dat komt volgens de gezondheidsdienst doordat steeds minder mensen zich laten inenten. De influencerbroers Andrew en Tristan Tate worden door de Britse autoriteiten beschuldigd van loverboy-praktijken. Volgens rechtbankdocumenten lokten ze vrouwen met een relatie om hen daarna met geweld te dwingen om intieme beelden te maken. De broers werden in juli opgepakt in Amerika en wachten nu op een uitlevering. Ze ontkennen alles. Alkmaar wil geweld voorkomen met het weren van uitsupporters van voetbalclub Hapoel Beersheva. Die spelen volgende week tegen AZ. Volgens de Alkmaarse burgemeester is er onder meer gekeken naar het vervoer en verblijf van de uitsupporters. Wat zou er gebeuren als er 400 supporters in Alkmaar gaan logeren, zegt ze. En er is een enorm waardevol boek van de Spaanse kunstenaar Salvador Dali gestolen uit een privémuseum in Frankrijk. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Het is niet de eerste grote Franse kunstroof. Vorige maand verdwenen er nog schilderijen van Renoir. En vorig jaar namen dieven in een recordtijd kostbare juwelen mee uit het Louvre in Parijs. Het Veronica weer van Weer Online. Er trekken steeds meer wolken over en daar kan wat regen bij vallen. Later in de nacht kan mist ontstaan. Overdag opnieuw zonnig met 19 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Bij een woningoverval in het Brabantse Vlijmen is iemand gewond geraakt. Twee mannen drongen een huis binnen en mishandelden de bewoner. Die liep een hoofdwond op. De overvallers gingen er met onbekende spullen vandoor, waarschijnlijk in een auto. De politie doet onderzoek in de woning. Het is in grote Nederlandse steden lastig om een gezonde maaltijd te scoren. Uit onderzoek blijkt dat bijna het hele aanbod ongezond is, met te veel vet, zout en suiker. Dat schrijft de Volkskrant. De afgelopen 10 jaar is het eten alleen maar ongezonder geworden. Organisaties en gemeenten vragen het kabinet nu om maatregelen. In de Verenigde Staten is de ergste mazelenuitbraak in 30 jaar tijd uitgebroken. De Amerikaanse staat New York heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen om sneller te kunnen testen en vaccineren. Steeds minder Amerikanen nemen een prik om de ziekte te voorkomen. Volgens de gezondheidsdienst raken daardoor steeds meer mensen besmet met het virus. En op het Italiaanse eiland Sicilië is een man opgepakt die honderden beschermde dieren probeerde te smokkelen. De politie vond ruim 300 schildpadden en tientallen papegaaien in zijn auto. De bestuurder wilde die met de boot naar Malta brengen. Hij wordt aangeklaagd voor dierenmishandeling en dierensmokkel. Dat schrijven Italiaanse media. Het Veronica Weer van Weer Online. Over het noorden en noordwesten trekken wolken en daar kan een lichte bui vallen. Verder is het droog, maar later in de nacht kan het wel mistig worden. Overdag opnieuw veel zon met 19 tot 23 graden.